538 met Olivia Dean. Je hoorde Man I Need. Ik kreeg al vanuit hier. Zal ik je een klein inkijkje in mijn leven geven? Ik zat namelijk vanmiddag dit programma voor te bereiden. Heerlijk in het balkon, in het zonnetje. En wat ik dan eigenlijk altijd doe, dan heb ik mijn laptop voor me. En dan zit ik een beetje de playlist te bekijken van vannacht. Met, wat ga ik eigenlijk allemaal draaien? En zijn er nog interessante feitjes over artiesten? Interessante weetjes? Of is er nog iets waar ik een super slechte grap over kan maken? Weet je wel? Nou, daar zit ik een beetje naar te zoeken. En toen kwam ik op een gegeven moment op het punt dat ik deze plaat voorbij zag komen. Dat ik deze vannacht ging draaien. En toen dacht ik, wat ga ik hier nou eens over vertellen? En toen dacht ik, misschien moet ik hier gewoon niks over vertellen. Want deze plaat alleen al, het spreekt voor zich. Let's go. Dus daarom heerlijk je weekend in Leiden met de hits van 538. Megan Moore, Ryan Lewis van 538. Dit is Kennel.

0: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Return en de Nightcrawlers van 538. Je hoorde Friday. Of zoals Peter doorstuurt via de app van 538.
2: It's Friday, then we hebben weekend, wat? Op naar het weekend, woehoe!
1: Lekker zeg! En richting het weekend gaan we natuurlijk doen met de beste hits van 538. Onderweg voor je muziek van Bruno Mars. Ook zo is muziek van Hugo en Solito. Jamaican komt eraan. En eerst wil ik je voorzetten naar toch wel een van mijn nieuwe favoriete platen. Alan Langley bij 538. Dit is de nieuwste, Choosing Texas.

still standing. Hey, het zijn de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment. En ik kan je vertellen, we hebben ze hier gewoon voor je liggen. Waar ik het over heb, maar vooral belangrijker hoe je ze kunt winnen, hoor je zometeen op 538. Eerst Hugo en Salato. Dit is Jamaican.

0: is nothing.
1: Oh, nieuwe sneakers?
2: Ja, gaaf hè?
1: Oh, wat een mooi merk.
2: Dank je.
1: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
1: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: jouw hits, jouw 538 met Bruno Mars. Je hoorde Risk It All. En ja, over risico genomen gesproken.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ben je ooit bij zo'n Formule 1 race geweest? Dan weet je pas wat risico nemen is, hoor. Die gasten die gaan zo ongelooflijk hard, jongen. Dat als je echt 1 milliseconde te laat remt, dan kan het maar zo zijn dat je in de bandenstapel belandt, vol tegen een andere auto aan. Het is echt waanzinnig. Ik heb, moet eerlijk zeggen, voordat ik hier bij 538 kwam, had ik helemaal niks met Formule 1. Ik vond het maar een beetje een saaie sport. Rondjes rijden, kan iedereen toch, dacht ik. Tot ik een keer live ben geweest. Echt nu kippenvel, elke keer als ik erbij ben. En wil je dat gevoel ook een keer meemaken? Ja, ik nodig je van harte uit. Ik gun het je van harte. Vanaf maandag, hier op 538, geven we namelijk bijna een hele maand lang complete weekendkaarten weg voor het Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort. Als je erbij bent, of als je de oproep hoort, dan moet je bellen bij de studio 0909-3000-538. En wie weet scoor je dan dus complete weekendtickets. Hè? Daar ben je dus vrijdag bij, zaterdag en zondag. En dan kun je net zoals ik ook een keer kippenvel beleven. Zelfs als je geen Formule 1-fan bent. Als wij dus vanaf maandag de oproep hoort, bellen met de studio 0909-3000-538.

0: Summers in de 538. Je hoorde Baby One More Time. Ik Leo van Luijt hier. Van harte welkom op de vrijdag. We gaan vol gas richting het
1: weekend!
0: Ja, ja, ja. En als ik iets voor je kan doen deze nacht, let me know via de app van 538. Hè. Zo kwam Brian het door met de volgende suggestie.
2: Yo, 538, die dance message is lekker, man. Kun je die even draaien? Thanks.
0: Ja, natuurlijk, jongen. Justin en Sam Harper met de dance mash. Dit is Just a Little.

Jennifer Lopez van 538. Je hoorde Save Me Tonight. En zometeen naar drie hier op 538 non-stop. De allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. Ik zie Taylor Swift en Wham voorbij komen. Dus dat gaat helemaal goed komen. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim Rick.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Het is erg druk bij de AWB Alarmcentrale. Deze zomer zijn er al 330.000 meldingen binnengekomen. Dat gaat behalve autopech ook veel over medische hulp in het buitenland. Zo zijn er elke week tientallen Nederlanders betrokken bij ernstige fietsongelukken. De meeste meldingen komen uit Frankrijk, Spanje en Italië. Israël heeft er weinig vertrouwen in dat Hamas echt zijn wapens gaat inleveren, zeggen Amerikaanse officials. Toch heeft Amerika er vertrouwen in dat zowel Hamas als Israël zich aan de deal houden. Vannacht kondigde president Trump aan dat er een vredesdeal is bereikt. Hamas ontwapent en vervolgens trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon maar net voorkomen dat ook het huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met de brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel waren er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Overdag buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: De lage rivierstanden zorgen ervoor dat benzine opnieuw duurder gaat worden, meldt de Gelderlander. Door de sluiting van onder meer het Twentekanaal kunnen depots in het oosten van het land niet meer bevoorraad worden. De brandstof moet dan van de andere kant van het land komen, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott tegen dat land. De debatfinale stond gepland voor vandaag. Meerdere rechtse politici veroordelen de situatie in het Spaanse Ceuta. Zo zegt Dylan Jessogus van de VVD dat de grenzen beter beveiligd moeten worden. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie en Mona Keijzer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in Nederlandse dorpen en steden terechtkomen. En het Parool gaat elk jaar de Dirk Sauer-lezing organiseren over persvrijheid. De eerste editie zal worden verzorgd door Evan Gershkovich, een Amerikaanse journalist die anderhalf jaar vast zat in Rusland. Dirk Sauer was journalist in Rusland en columnist voor het Parool. Het is vandaag precies een jaar geleden dat hij overleed. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft EEN Vandaag onderzocht. Dat komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. AI-modellen van techbedrijf Anthropic hebben zelfstandig organisaties gehackt. Het ging om modellen die nog getest werden, maar die hebben op eigen houtje de testomgeving verlaten. Vorige week gebeurde iets soortgelijks met de kunstmatige intelligentie van OpenAI, de maker van ChatGPT. President Trump twijfelt over zijn belofte aan Oekraïne van een paar dagen geleden om het land zelf Patriot-raketten te laten bouwen. Het is een bijzonder wapen waar we voorzichtig mee moeten zijn, zegt hij. Over een paar dagen reizen Trumps gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff voor het eerst af naar Oekraïne. En elke week raken tientallen Nederlanders gewond bij fietsongelukken op vakantie, zegt de ANWB Alarmcentrale. Ze zeggen dat het deze zomer drukker is dan andere jaren. Er zijn nu al meer dan 300.000 meldingen binnengekomen. De ANWB krijgt ook steeds meer meldingen uit koelere vakantieoorden, zoals Engeland en Scandinavië. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan een graad of 20. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Hamas is bereid om hun wapens in te leveren, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er al sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt er nu nog maar de helft. De NS verwacht dat de treinen pas 31 augustus weer normaal gaan rijden. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel zijn er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. En dan nog een 538 weer. In de middag, in het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan een graad of 20. En dat was het nieuws bij Radio 538.
3: Harry, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Het is redelijk rustig. Eén vertraging momenteel. Op de A22 Beverwijk in de richting Velsen bij Beverwijk. De oprit dicht. 13 minuten vertraging daar. En 2 controles op snelheid gemeld. Eerst op de A9 Alkmaar Haarlem. Hectometerpaal 56.6. En de A44, de laatste, Wassenaar Nieuw-Vennep op de rem bij 21.6. Wij zoeken de eerste luisteraar voor deze vrijdagochtend 31 juli. Wil je dat worden? Kan dat eigenlijk heel makkelijk door je telefoon even te pakken en te bellen 0909-3000-538. En kom je dan zo meteen in de uitzending, dan open je de ochtendshow vandaag. En dan ligt de t-shirt voor je klaar. Zo leuk is het ook. Dus bellen maar 0909-3000-538.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Ja, goedemorgen.
2: De 538 ochtendshow.
3: Oh, lekker zeg, vrijdag

0: en Waterfalls bij 538. Lekker zeg, hé. Vrijdagochtend, 31 juli, 7 minuten over 6. Goedemorgen, dit is de 538 ochtendshow. Ik ben Floris en wat fijn dat je alweer lekker vroeg uit de veren bent en dat je bij 538 te vinden bent vandaag. Bijna weekend. Oh, lekker gevoel is dat al. Dat je dan wakker wordt, dat je weet, één dagje en dan bijna is het zover. Even kijken naar de actualiteiten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino die wil graag de aandelen in het WK gaan verkopen. En de UEFA dreigt nu om het volgende WK te boycotten als hij daarmee doorgaat. KNVB-voorzitter Frank Pauw reageert hier even op.
1: Dit voorstel klopt niet qua proces, niet qua governance, niet qua inhoud. En moet van tafel. Je kan niet alles in de uitverkoop doen. En dat lijkt hier nu te gebeuren door inderdaad de rechten en alles wat erbij hoort aan private equity investeerders met name te verkopen. Omdat dan altijd het geld zal winnen van wat normaal het sportieve element zou moeten zijn.
0: Ja, het is ook wel echt een apart gebeuren natuurlijk allemaal wat er gebeurt rondom die FIFA. Maar laten we hopen dat het de boel een beetje op het rechte spoor zet. Want het is natuurlijk leuk als we gewoon weer van een leuk WK kunnen gaan genieten. En niet zo'n, ook wel een beetje zo'n toernooi wat we net hebben gehad. Met zo, je bent bijna langer bezig met de groepsfase dan met gewoon de hele eredivisiecompetitie ongeveer. Even kijken, gaan naar Jeffrey, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Jij bent er ook weer lekker vroeg uit. Waarom?
2: Ja, ik ben er weer vroeg uit. Ik mag het laatste dagje draaien deze week met de vrachtwagen in Friesland een beetje rond tuffen.
0: Friesland, boppa. Kom je daar ook vandaan?
2: Ik kom uit Leeuwarden.
0: Ja, zie. Ja, dan blijf je lekker dicht bij huis. Dat is fijn.
2: Ik blijf lekker dicht bij huis. Dat is inderdaad wel fijn. Mooi op tijd weer thuis.
0: Ja, wat ben je aan het vervoeren?
2: Ik bevoorraad de horecagelegenheden van het eten en drinken.
0: Oh.
2: En de mensen weer blij maken voor het weekend die lekker op het terrasje gaan zitten, denk ik. Ja.
0: Ik wou zeggen, dan is denk ik Friesland blij dat jij nog even aan het werk bent vandaag.
2: Dat vermoeden heb ik ook.
0: Dat je niet dat geneuzel krijgt van ik wil nog wel een biertje. Nee, we zijn leeg. Dat is natuurlijk het laatste wat je wil horen.
2: Ja.
0: Ja. En hey, zelf nog snode plannen voor het komende weekend?
2: Ik heb met mijn partner toch wel wat leuks op de planning staan. Het huwelijk staat voor de deur.
0: Oh.
2: En wij gaan de laatste puntjes even op de i zetten. Dus lijkt mij toch wel leuk. Ja.
0: De laatste puntjes op de i, dan is het al bijna dus.
2: Dat is al bijna. 14 augustus is de grote dag.
0: Oh, en hoe is het met de zenuwen?
2: Die beginnen nu wel te komen. Ja,
0: ik kan me voorstellen. Het lijkt mij best leuk om te trouwen. Maar er komt een lading gedoe over je heen om het allemaal te regelen. Als het dan eenmaal gaat gebeuren. Hoe is dat bij jou geweest?
2: Ja, dat zeer zeker. Dan moet ik zeggen dat de partner wel het grotendeel regelt. Dus
0: okay.
2: wat dat betreft valt het gelukkig mee. Maar inderdaad, het is veel geregeld.
0: Ja, maar je hebt het goed uitgekozen dan wat dat betreft.
2: Jazeker.
0: Maar ik kan me dan nog zo voorstellen met jouw werk, dat jij regelt dan de hapjes en de drankjes op het huwelijk.
2: Nou, ik zou zeggen, ik heb er niet eens over nagedacht. Nou, ik kan dat inderdaad ook best via mijn werk kunnen regelen.
0: Dat je gewoon even zo'n grote trailer erachter zet. Van ja, jongens, we hebben meer dan genoeg. Neem ruim vandaag.
2: Ja, precies. Ja, nee, niet over nagedacht, maar was zeker een optie geweest.
0: Neem het mee. Dan scoor je vast weer punten mee.
2: Zo is het.
0: In ieder geval alvast heel veel plezier met dat huwelijk. 14 augustus gaat het gebeuren. En je bent er niet voor niks vooruit gekomen, Jeffrey, vandaag. Want jij bent vandaag...
3: De eerste luisteraar.
0: Ja hoor, de eerste luisteraar. Kijk.
2: Superleuk.
0: Dankjewel voor het openen van de ochtendshow voor deze vrijdagochtend. En een t-shirt komt je kant op.
2: Hey, graag gedaan. Fijne uitzending.
0: Dat is een lekker vooruitzicht. Jeffrey, mooie dag vandaag.
2: Dankjewel.
0: 11 minuten over 6.

0: One Republic en Run. Lekker een beetje ochtendgymnastiek bij 538. 17 minuten over 6. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow voor deze vrijdagochtend. Het ging erover tijdens de muziek. Niels heeft ooit kaartjes gekregen voor Veldhuis en Kemper.
1: Dat is echt al een paar jaar geleden of zo. Toen hadden ze ook kaartjes voor me neergelegd. En dat was in de oude Luxor. Dus ik kwam daar bij de receptie. Of hoe heet dat?
2: Ja,
1: dat is een balietje. Dan moet je die kaarten ophalen. En toen zei die meneer achter de balie van ik moest een wachtwoord zeggen.
2: Oh ja.
1: Maar er staan natuurlijk heel veel mensen bij die balie. Want die jasjes worden opgehangen en dit en dat. En, ik dacht dat zij een grapje gemaakt hadden. Want ze hadden tegen mij al gezegd, joh, het wachtwoord voor vanavond is dit, dat en zus en zo.
3: Weet je nog wat het wachtwoord was?
1: Jazeker. Ik ga vanavond neuken. Dus je staat er. En ik denk, joh, die maken een geitje. Dus ik kom daar bij die, bij die balie. Ja. En dan zit er zo'n oude knakker zit erachter. Weet je wel. Ja. Ik dacht, nou, die is de oude Luxor. En die zei op een gegeven moment, joh, helemaal prima, ze liggen hier. Maar wat is het wachtwoord?
3: Ja, dus jij noemt
1: shit,
3: dat...
1: Shit, jongen. Nou ja, er staan allemaal mensen om je heen.
3: Ja.
1: Weet je wel. En dan probeer je toch een beetje... Ja, ik ga vanavond neuken.
2: Wat zegt u, meneer?
3: Ik ga vanavond... Ja, dat is hartstikke leuk, maar wat is het wachtwoord?
1: Is toch, hè?
2: Ja.
1: Je voelt je toch even op.
3: Ja, ik snap het wel. Wel een leuke grap, trouwens. Ja. Maar doen ze dat iedere keer?
1: Want ja, ik weet niet.
3: Dan moeten ze namelijk nu wel op zoek naar een ander wachtwoord, ben ik bang. Maar.

0: Tears for Fears, een shout bij 538. Goedemorgen, het is 7:05. Dit is de ochtendshow voor deze vrijdagochtend. Zometeen een nieuwe ronde, lekker naar de wekker. Twee nummers die iets te maken hebben met de dag van vandaag. En aan jou de vraag, ja, welke vind je lekkerder om mee op te staan vandaag? En op de vrijdag altijd...
1: De vreemde eend!
0: Ja, de vreemde eend. Dus even eentje die niet zozeer iets met vandaag te maken heeft, maar die wel lekker is om te horen. Welke twee dat zijn en jouw kans op de groene of de paarse badjas dus zometeen. En ook Harry van der Heijden, hoofdpunten van het nieuws. Wat zit erin?
2: Een vakantiedrukte bij de ANWB.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Het nieuwe Ajax uittenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
20: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
21: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Tadaa!
2: hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
23: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Goedemorgen. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het is daar 24 tot 30 graden. In het noorden een stukje frisser. Daar vallen ook wat buien. Niet warmer dan 20 graden is het daar. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is...
25: Rustig.
0: Geen vertragingen, wel twee controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2, Weert-Echt, hectometerpaal 202.1. En de A44, de laatste, Wassenaar richting Nieuw-Vennep op de rem bij 21.6. Het is 6:01, Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
26: In Kampen heeft een zeer grote brand gewoed in een appartementencomplex. Er is niemand gewond geraakt. Uit voorzorg is de hele flat ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen verzorgingshuis. De Amerikaanse president Trump zegt dat Hamas en alle andere gewapende groepen in Gaza hun wapens willen inleveren. Het is volgens Trump de bedoeling dat uiteindelijk een nieuwe Palestijnse regering de leiding gaat nemen in Gaza. En de AWB Alarmcentrale meldt flink meer medische hulpaanvragen uit het buitenland en daar zitten opmerkelijk veel fietsongelukken bij. Verder zijn er meer pech gevallen naar bestemmingen in koelere vakantielanden zoals Engeland en Zweden.
27: 538, de 538 ochtendshow.
0: En de nieuwe ronde, lekker naar de wekker zometeen. Jouw kans.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja,

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
3: Ja, naast die twee opties die iets te maken hebben met vandaag, ook iets wat eigenlijk niks met vandaag te maken heeft. Dat noemen we dan...
4: De vreemde eend.
3: Ja, de vreemde eend. Gewoon lekker om eventjes te horen. Daar gaan we. Optie 1. Norman Cook is vandaag jarig. Die is 63 geworden. En Norman Cook, ja, die naam zeg je misschien niet zoveel. Onderdeel van Fatboy Slim. Optie 1 vandaag. Fatboy Slim en Praise You. Ik zeg, hij is onderdeel van Fatboy Slim, maar hij is 100% onderdeel van Fatboy Slim. Dat is gewoon zijn artiestennaam. Vandaag in 1971 landt de Apollo 15 op de maan. Dat is trouwens de vierde keer op de maan al. Ik denk dat bij maanlanding denk ik toch altijd aan...
5: One small step for man.
3: Ja.
5: One giant leap for man.
3: Ja, en in 1971 waren we dus al voor de vierde keer op de maan met de Apollo 15. Optie 2 van...

0: toch ook altijd lekker, hè? Ja, we maken het je niet makkelijk vandaag. Dan hebben we nog, ja, om het je nog moeilijker te maken...
1: De Vreemde Eend.
0: De Vreemde Eend, gewoon eentje om lekker naar te luisteren die altijd lekker klinkt. Vandaag, Jan Smit, Damaru, Mirozu, een tuintje in mijn hart. Die is lastig, hè? Oké, pak de app van 538 erbij. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje drukken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Stuur daar 1 voor Fatboy Slim en Praise You. 2 voor Walk the Moon en Shut Up and Dance. En 3 voor de Vreemde Eend. Jan Smit en Damaru en Miro.

0: Bijna weekend! Vast Rio!
1: De heetste ochtendshow van Nederland.
2: De 538 Ochtendshow.

Huntrix en Golden bij 538. Het is even na 7:15, vrijdagochtend. Goedemorgen. Ze wil heel eventjes het keeltje schrapen? Ja, oké, daar gaan we.

0: ons maar door.
1: Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen, kerel.
1: Goedemorgen, kerel.
2: Hi.
1: Hoe is het dan vandaag?
2: Ja, top.
1: Ja,
2: ja, maar luister, iedere dag is toch top?
1: Nou ja, dat is maar te hopen. Dat is niet voor iedereen gegeven, maar voor jou wel dus, hoor ik, Mark.
2: Ja, ik heb het toch altijd wel naar mijn zin. En daar heeft 538 een hele ernstige bijdrage
1: aan. Oh, nou, dat doen we.
2: Het is van iedere ochtend weer lekker om te horen dat je niet alleen bent.
1: Nou, dat doen we met veel plezier. En dat is geheel wederzijds. Het is ook altijd fijn om te merken ja, dat wij ook niet alleen zijn. Dat scheelt dan weer. We doen het samen ja, op de vroege ochtend.
2: Ja, vind je niet?
1: Ja.
2: En we zijn er nog voor betaald ook.
1: Ja, no, no. Ja, niet, ja, zoveel, hey. Niet zoveel als Rick Romeijn, maar hè?
2: Nee, man. Nee, dat gaan we niet.
1: Hey, ik hoor aan jouw tongval. Volgens mij kom jij een beetje uit het rustige gebied, hè?
3: Rustig.
1: Uit het rustig gebied.
2: Ja, ja, ja. Ja. Ik woon al 20 jaar niet meer in Den Haag.
1: Oh.
2: Maar mijn tong die blijft toch die klanken maken.
1: Ja, je tong blijft toch een beetje groen en geel?
2: Dat is, man. Daar raak je niet meer fijn.
1: Dat is te horen.
2: Nee, toch?
1: Heb je nog snel de plannen voor het komende weekend, Mark?
2: Nou, ik ga 22 augustus ga ik verhuizen, dus ik ben nog een paar kleine dingetjes aan het doen in dat nieuwe appartementje. En dan, dan ga ik over naar Kapelle aan de IJssel.
1: Oh, maar daar woon je nu nog niet?
2: Nee, ik woon in Breukelen.
1: Oh, in?
2: Breukelen.
1: Oh, dat is bij Utrecht.
2: Ja, man.
1: Jeetje.
2: Dat is leuk, hoor.
1: Nou, dan was je ver van. Dan ga je weer iets dichter bij huis wonen. Dat is wel lekker voor je, Mark.
2: Ja, ja, ja. Ik rij nu. Ik heb een schoonmaakbedrijfje en ik rij altijd naar een klant in Maasdijk. En dat is 1000 kilometer in de week.
1: De heren zeggen, ja, dat is.
2: Ja, man.
1: Nou.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, wel lekker vooruitzicht dan weer ietsje dichter bij het oude nest. Hartstikke goed, Mark.
2: Ja, zeker.
1: En je,
2: ja,
1: zit,
2: klopt,
1: ook nog in,
2: klopt,
1: je zit ook nog in lekker naar de wekker vandaag. Welke mag het zijn? Optie 1, Fatboy Slim, Praise You. Optie 2, Walk the Moon en Shut Up and Dance. Of optie 3,
4: De Vreemde Ex.
1: Jan Smit en Damaru en Mirozu, Tuintje, Mart. Welke mag het zijn?
2: 3, alsjeblieft.
1: Optie 3, gaan we die voor je draaien. Heeft ook de meeste stemmen gehad. En dan rest mij nog de vraag, de groene of de paarse badjas?
2: De groene, alsjeblieft.
1: Gaan we die? Je kan, ja, dat snap ik wel. Hagenees, die wil een

0: Accent en Sarah, don't leave. Radio 538, 5 voor 7. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: ANWB heeft het er maar druk mee.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Pitch & Score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: automatisch spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: 538 Nieuws.
15: 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De Amerikaanse president Trump zegt een historische deal te hebben gesloten met Hamas in Gaza. Afgesproken is dat Hamas de wapens inlevert en dat een nieuwe Palestijnse regering aan de macht komt. In ruil trekt Israël zich terug uit Gaza en stopt het met aanvallen. De Israëlische regering heeft nog niet gereageerd op het akkoord. In Kampen zijn de bewoners van een appartementencomplex geëvacueerd vanwege een zeer grote brand. Die brak uit in de kelder van het gebouw. Zo'n 60 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een verzorgingshuis. Er is niemand gewond geraakt. De brand is intussen geblust. En de ANWB Alarmcentrale heeft veel meer hulpaanvragen gekregen van toeristen in het buitenland. Het zijn er al 10.000 meer dan een jaar geleden. Bij de medische hulpverzoeken zitten opmerkelijk veel fietsongelukken in Europa. Verder krijgt de ANWB meer meldingen van pechgevallen uit koelere vakantiebestemmingen zoals Engeland en Denemarken. Dan nog het weer, bewolkt met in het noorden ook buien en daar is het een graad of 20. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon en daar wordt het dan 24 tot 30 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
17: Arie, veel dank. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is
18: rustig.
17: Geen vertragingen, lekker doorrijden. Nou, behalve op een paar plekken wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2, Weert in de richting echte hectometerpaal 202.1. A7, Duitse grens Groningen 245.1 en de A28 Utrecht. Amersfoort 7.3. A44, de laatste, Wassenaar in de richting Nieuw-Vennep op de rem bij 21.6.
19: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor MyMediaMarkt members.
14: Alleen bij Mediamarkt.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
26: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
27: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Hathaway en What Is Love.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 6 minuten over 7. Zes minuten over 7 kan ik al bijna zeggen. Vrijdagochtend, goedemorgen. 31 juli is het vandaag. Dit is de 538 ochtendshow. En misschien ben je wat krakerig vandaag, omdat je gisteravond tot laat het voetbal hebt zitten bekijken. Europees voetbal is alweer in volle gang. Een aantal Nederlandse ploegen waren in actie gekomen. Onder andere FC Twente is helaas uitgeschakeld in de Europa League. De Tukkers konden gisteren de achterstand uit de eerste wedstrijd niet meer goed maken. Na afloop reageerde trainer John van der Brom.
3: Vandaag hebben we heel veel dingen precies in de kaart van de tegenstander gespeeld. En ook zeker tegen 10 man. Je speelt tegen een ploeg die ook wel wat kan natuurlijk. Dat mag je niet, is geen excuus, maar dat mag je zeker niet vergeten. Maar ik denk dat wij met name een heel groot gedeelte vanaf het begin tweede helft, dat we gingen doorwisselen. Dat we andere dingen gingen doen tegen 10. Dat we daar niet volledig in geslaagd zijn.
0: Ja, dat is inderdaad gebleken. Het is wel een gelijk spelletje geworden. Ik zag ook beelden van de rode kaart die werd uitgedeeld aan de tegenstander. Maar dan zie je die beelden. Ja, ik weet niet of je er naar kan kijken. Maar normaal, dan zie je iemand er vol met een voet bij iemand anders op de enkel gaan. Die helemaal doorklapte. Dus dan krijg ik al rillingen op mijn rug als ik er naar kijk. Twente, uitgeschakeld dus in het Europese voetbal. Kunnen zich gaan richten op het seizoen in de Eredivisie. Dan nog iets anders uit het voetbal. Bas Nijhuis zat gisteravond bij de Oranje Zomer. In ieder geval niet aan tafel, misschien maar ergens op de bank. Hij kreeg gedurende de uitzending steeds meer spijt. Want Helene Hendricks vroeg hem naar iets waar hij het eigenlijk liever niet over had.
4: Maar hoeveel krijgen jullie als scheidsrechter voor een wedstrijd? Gemiddelde Eredivisiewedstrijd.
5: Nou, daar gaan we weer, hoor.
6: Nee, vertel dan maar gewoon.
7: Nee, het is verschillend. Kijk, als je een topper in de Eredivisie speelt, is valt mij rond de €4.000.
8: Ja. Nee, maar we vroegen naar jouw wedstrijd.
4: Ja.
7: Niemand vindt dit leuk.
4: Jawel, ik vond het wel leuk.
7: Maar
4: dan
7: komt er iemand die in staat van meelachen, dan doet dat niet.
0: Ja. Nou, dat is wel best een lucratieve business. Maar aan de andere kant, zo'n bedrag voor de hele wedstrijd uitgehield en uitgefloten en uitgescholden worden, daar mag ook wel wat tegenover staan wat dat betreft. Ik weet niet hoe dit bij jou is, of je er vaak uitgaat s'nachts.
9: Naar de keuken om iets te halen, een paracetamolletje of zo. Dat je wel,
10: of even piezen.
9: Oh man, die komt helemaal.
8: Waar voel jij eruit s'nachts?
9: Nou, meestal 1 keer.
8: Ja, serieus?
9: Ja, meestal 1 keer plassen.
10: Oh,
9: ja.
10: En jij?
9: Nooit? Oh.
8: Nee.
9: Ik pis gewoon in bed.

0: kleine rectificatie. Ik krijg door dat Twente wel doorgaat in de Conference League. Dat is goed nieuws voor ze. Het is een bewolkte dag in het noorden. Ook buien, daar een graad of 20. In het midden en zuiden is het droog. Vanmiddag meer zon, 24 tot 30 graden. Het is
1: rustig.
0: Geen vertragingen. En Teddy Swims.

0: en Daddy Yankee, Despacito. 16 minuten over 7. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van 538. Vrijdagochtend 31 juli. Fijn dat je er lekker bij bent. Ja, misschien als je er vroeg uit moet. En je kunt wat moeilijk inslapen. Dat je dat ook wel eens doet. Je hebt af en toe even een slaappilletje gebruikt. Het ging er net even over. Rick heeft er eentje van Florentien gebruikt.
1: Is het echt een slaappil of is het iets homeopathisch?
2: Het is melatonine, toch?
3: Ja, nee. Er zit gewoon melatonine in.
4: Ja, dit moet, je had het bij de apotheek gehaald in Spanje, toch, zei je?
1: Ja.
4: Dus dat is wel echt een flinke druk.
1: Hoeveel melatonine zat erin?
3: Ik geloof 23 milligram of zo.
1: Dat is heel veel.
3: Ja, dat is mega veel.
1: En normaal zit er voor mij in zo'n dingetje wat je bij de apotheek haalt.
4: 0,001.
1: Ik dacht 0,5, dacht ik.
4: Ja.
1: Dit is zeg maar 50 keer zo zwaar als normaal.
2: Eigenlijk heb je zo'n heel potje dat je in één keer achter
1: hebt. Ik heb een heel potje in mijn
4: En hoe laat had jij dat ingenomen gisteren?
1: Ik heb het pilletje op
3: Ik zei nog, neem het op tijd in.
1: 7 uur heb jij gezegd. Ik heb het 7:15 ingenomen.
2: Ja.
1: Met een glaasje water. En 8 uur ben ik gaan liggen en ik denk dat ik 7:01 in coma ben gegaan. En om 4:30 werd ik wakker.
2: Serieus?
1: Ja, ja. Ik ben niet normaal moet ik alles 's nachts 1 of 2 keer pissen.
2: Ja, maar niet in een nat bed werd je wakker.
3: Heb je die hele pil naar binnen gewerkt?
1: Heerlijk. En ik wil uitvragen, heb je er nog één bij je?
3: Ja?
1: Nou, dan ga ik er nog één nemen.
3: Ik kan wel even een paar pakjes voor je meenemen uit Spanje.
4: Het is toch niet goed, jongen?
1: Het is fantastisch.
4: Je moet toch gewoon...
1: Het is homeopathisch, hè?
4: Ja, nee.
2: Het is niet homeopathisch.
4: Nee, nee, nee.
1: Waar komt het vandaan? Van de?
3: Van de apotheek. Maar ja, kan het in Spanje
1: Het komt van de apotheek. Het is een Spaanse apotheek. Dat is anders dan Nederland, hè?
4: Ja, ja. En de Spaanse apotheek die werkt net iets anders dan Nederland.
3: Je mag dus 2 van die pakjes, er zitten 12 in een pakje, mag je meenemen naar Nederland.
1: Okay.
3: Maar jij
4: neemt het elke avond voor het in. Je bent verslaafd.
3: Nou, ik neem ten eerste een half pilletje. Want als ik een hele neem, dan ben ik de hele dag duf. Zo lang doe je er ook weer niet mee natuurlijk. Maar ik neem hem wel bijna eigenlijk elke dag.
1: Nou, ik wil nog even één na.
2: Maar hoe voel je je vandaag?
1: Ja. Ik voel me uitstekend.
4: Nou, maar je bent wel minder scherp of zo.
1: Ja, onzin.
4: Je loopt een beetje achter.
3: Je wordt er wel een beetje sloom van.
4: Ja, dacht ik al.
1: Nee, ik ben hyper de hype. Ik ben heerlijk, man. Het was geen ecstasypil of zo.
3: Ik zal je de bijsluiter erbij geven.
4: Ik weet niet of je alles wil lezen. Alle bijwerkingen.
3: Maar het is eigenlijk een pil om, om goed in slaap te komen. Dus het is niet...
1: Is gelukt.
3: Ja, het is niet de bedoeling dat je dit...
2: Ongelooflijk zit hier gewoon keihard reclame te maken voor slaappillen.
3: Het werkt als een
2: tieren. Ja, vind je het gek dat het zo werkt?
3: Als ik jou was...
4: Nou ja.
3: Ja, je gaat er dus ook van dromen, hè?
4: Ja. Waar droom niet over? Ja.
1: Er zijn vannacht dingen gebeurd. Als maar 1% daarvan uitkomt, dan heb ik zo'n wereldmacht.

0: Keen en Summer Only We Know. Radio 538, de ochtendshow. Vrijdagochtend, goedemorgen. 8:05. En Harry van der Heijden zometeen met de hoofdpunten van het nieuws. Wat heb je?
1: Misschien minder bezoekers van de Pride.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.

0: Check 538.nl.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Office kijk je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Summer on!
1: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Goedemorgen, het is bewolkt met in het noorden ook buien. Daar is het een graad of 20. In het midden en zuiden blijft het droog. Vanmiddag wat meer zon en het is 24 tot 30 graden daar vandaag. Even kijken naar de weg, 58 verkeer door Flitsmeister. Het is rustig, geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1 naar de Eemnes, hectometerpaal 22,6. A2 Weert Echt 202,1 en de A7 Duitse grens Groningen 245,1. Laten we nu A44 Wassenaar in de richting Nieuw-Vennep. Even oppassen op de rem bij 20,2. Exact 19:30, Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
9: Hamas legt de wapens neer in Gaza en er komt een nieuwe Palestijnse regering, als we de Amerikaanse president Trump mogen geloven. Hij zegt een deal te hebben gesloten. Voorwaarde is wel dat Israël zich terugtrekt. Het kan nog wel even duren voordat de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Kampen weer terug kunnen. Er heeft een zeer grote brand gewoed en eerst moet worden gecheckt of in de 60 woningen nog schadelijke stoffen zijn. En na de aanslag in Berlijn maakt 2/3 van de queergemeenschap zich zorgen over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam. Voor sommigen is het zelfs reden de Pride even over te slaan, heeft Eén Vandaag onderzocht.
10: 538, de 538 ochtendshow.
8: Lekker wakker worden met de pauze zo meteen naar Nelly en Kelly. Dit is Dilemma. Radio 538.

en Magnetic bij Radio 538. Goedemorgen, vrijdagochtend. Dit is de ochtendshow. 8 minuten over 7:30. Het is een bewolkte dag, in het noorden ook buien. Daar een graad of 20. In het midden en zuiden droog en meer zon. 24 tot 30 graden is het daar. Geen vertragingen. Lekker doorrijden met Another zometeen naar de Spin Doctors. Dit is Two Princes. Magnetic bij Radio 538. Goedemorgen, vrijdagochtend. Dit is de ochtendshow. 8 minuten over 7:30.

0: Another N54 Ultra. Talk to you, hoorde je bij Radio 538. Dit is Ochtendshow, vrijdagochtend. Goedemorgen, 7:15. En ja, misschien vind jij het ook wel heerlijk om naar te kijken op tv. TV of op zo'n streamingplatform van die woonprogramma's. Kopen zonder kijken, dat vind ik altijd leuk om naar te kijken. We waren even benieuwd. Ja, zijn er luisteraars van de Ochtendshow die mee hebben gedaan aan zo'n woonprogramma? Daniel aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
2: Welk woonprogramma heb jij aan meegedaan?
1: Nou ja, we zitten er nog meer in. Boomvilla naar Droomvilla.
2: Sorry, welke?
1: Van Boomvilla naar Droomvilla.
3: Oh, dat is op zondagochtend of zo, toch? Of zaterdagochtend?
1: Ik heb geen moeite om te kijken, hoor. Dat schiet niet op.
4: Maar je zit in een tv-programma en je kijkt zelf niet?
1: Nee, joh. We zijn er 8 maanden verder. Er is nog geen spijker uit de muur. En, ja, goed. Betalen doen we elke week. Maar, joh, het schiet helemaal niet op gewoon.
2: Maar wacht, want jij bent op een gegeven moment... Jij hebt dat programma benaderd van zouden jullie mijn huis willen verbouwen?
1: Ja, wij hebben een nieuw huis gekocht.
2: Ja, ja, ja.
1: En, ik vind dat soort dingen altijd wel leuk. Dus ik zag er voorbij komen en ik denk, nou, misschien is dat wel voor ons.
3: Ja.
1: Ik stuur een mailtje van, nou goed, wij hebben een huis wat te klein is, mag veel groter. En, nou, we werden uitgenodigd voor een gesprek en het budget bespreken. Uiteindelijk een budget aangegeven. Nou, toen hadden ze geloof ik de oorkap op. Omdat daar hebben ze totaal niet naar geluisterd.
2: Oh.
1: En een hele tekening. Alles heel supermooi gemaakt hoor. Het tekenwerk is prachtig.
2: Ja.
1: Alleen ja, als je dan 400% over je budget heen gaat, ja, dat gaat nergens over.
2: Nee. Oh, dat is wel echt serieus. Vervelend. Maar jij bent nu wel in gesprek met de producent erover, Daniel.
1: Als wij een mailtje sturen, krijgen wij geen antwoord.
2: Oh.
1: We zitten nog steeds te wachten, dus we gaan het vanmiddag nog maar een keer proberen.
2: Ja, geen succes dus tot op heden, begrijp ik.
3: Maar zijn ze wel...
1: Tot op heden nog niet.
3: Wordt er ook niks gefilmd?
1: Dat filmen moet nog gebeuren. En, in 8 maanden tijd, er is nog niemand geweest. Nee. Alleen maar wij betalen en bij het programma langs geweest.
2: Ja. Nou, succes ermee, Daniel. En toch fijn dat je het even wilde delen. Laten we hopen dat het opgelost wordt. Natasja, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Hey, welk woonprogramma heb jij aan deelgenomen?
5: Ik heb meegedaan aan Koop of Slopen.
3: Koop of Slopen, oh ja.
4: Koop of Slopen bij
5: RTL 4 met, RTL 4 met Caroline Tensen.
2: Ja. Oh ja. Ja, leuk programma. En is dat tot tevredenheid gebeurd, Natasja?
5: Nou, we hadden natuurlijk wel wat aandachtspuntjes tijdens de verbouwing.
3: Ja.
5: Maar uiteindelijk is het echt heel erg mooi geworden.
2: Ja, ja. Maar hoe werkt het bij dat programma? Moet je daar ook gewoon voor betalen?
5: Je hebt gewoon afspraken gemaakt. Je tekent een contract en je betaalt gewoon in heel veel gewoon zelf. Ja.
4: Oh, ik dacht echt altijd dat je het kreeg, joh.
3: In ruil voor de opname.
4: Ja.
5: Nee hoor. Tenminste, bij ons was het gewoon... je tekent daar, je hebt een contract die je met elkaar afspreekt en daarin kom je tot overeenstemming.
2: Ja.
5: Dus je hebt natuurlijk wel wat sponsoren en zo die meedoen.
2: En daardoor krijg je enorme kortingen.
6: Maar is het een onderhandeling? Kun je erover onderhandelen? Of is het, dit is het contract en tekenen maar?
5: Dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Mijn partner heeft ook meer een deel gedaan, natuurlijk. Maar het was voor de rest, we hebben een hele fijne samenwerking uiteindelijk gehad. En ik ben tevreden. Ja, er waren wel wat commentaren hoor. Maar
4: ik ben een vrouw, hè?
5: Op. Er was wat commentaar op X, maar wij zijn heel tevreden. Ja.
3: Wat fijn.
5: Gelukkig wel.
2: Ja, nou, dat is goed om te horen, Natasja. Leuk dat je even belde. We gaan naar Hans. Hans, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Aan welk woonprogramma heb jij meegedaan?
7: Ik heb gewerkt voor Eigen Huis en Tuin. Ik ben een zelfstandig ondernemer die de houtbouw deed voor het programma.
2: Ja.
7: En als ik daar een blokhut of dat soort dingen moest bouwen, dan mocht ik ook alleen het aanzicht schilderen.
2: Ja.
7: En alles wat er aan de zijkant en aan de achterkant was, werd niet geschilderd. En als het aan het einde van de uitzending niet overgenomen werd door de... Door de klant waarvoor we werkten, dan werd het allemaal weer meegenomen.
4: Nee.
2: Ja. Maar eigenlijk ben je gewoon decorbouwer geweest dus.
7: Ja, ja, ja. Ja, we deden heel veel. Het moest gewoon puur zichtwerk zijn.
2: Ja.
7: En alles wat erachter zat, dat was even niet zo van
3: belang. Maar deed jij het destijds met Nico en Rob? Of was dat daarna kwamen...
7: Ik deed het met Rob.
3: Oh, ja.
7: Met Rob Vlinde heb ik veel gewerkt.
3: Ja. Oh, ja. Leuk, hè?
2: Leuke fans dat.
7: Ja. Ja, superleuk. Dat was ook een hele leuke tijd. Alleen voor de klant had ik af en toe iets van... ja, waarom mag ik de zij en de achterkant niet schilderen? Oh. Ja. Maar dat hoeft even niet. Nee.
2: Maar eventjes voor mijn beeld van me. Dus jij komt iemand in de tuin en je zet een speeltoestel voor een kind heb je gebouwd. En dan komen die kinderen die tuin in rennen en die zijn helemaal enthousiast.
4: Oh,
2: en,
4: leuk, papa!
2: En dan komt vervolgens iemand van de productie die komt met een contract van... nou, je kan het overnemen voor dit bedrag en als je dat niet doet, slopen we het weer.
4: Hé, papa?
7: Ja, dat gaat er weer uit. Dat deden we ook met tuinmeubels. Ja. En dat werd leuk aangekleed. En als de tuinmeubels niet mee wilden hebben, dan gingen ze s'avonds weer mee terug.
2: Wow.
6: En bij een schuur moest je het zelf nog even afmaken.
7: Ja, de schuur moest je zelf afschilderen.
2: Ik ben echt verbaasd. Ja, man. Ja, we worden belazerd.
3: Maar ging dat tot de plantjes aan toe? Of was dat dan alleen dat de Hartman zeker meeging?
7: Nou, dat ging op zich. Kijk, de mensen konden voor zoveel procent hetgeen allemaal overnemen. Ja. En was dat budget te hoog of wilden ze dat niet, dan ging het er gewoon weer uit.
2: Oh, joh. Dat was grappig zeg.
7: Ja, dat ging ook op de bloempotten met grote planten erin. Die gingen er gewoon mee retour.
2: En wij maar denken dat Nico alles timmerde. Maar dat was gewoon Hans.
3: Hans.
7: Even niet hoor, dat waren wij.
2: Hans, dankjewel. Leuk dat je verbelde. Marcia, goedemorgen.
8: Okay.
2: Hoi.
8: Goedemorgen.
2: Welk programma heb jij meegedaan?
8: Ja, wonen met Jan. Jan de Boevries.
2: Oh, dat is al even geleden.
3: Zo, dat was nog. Dat ging hij op zijn A4'tje. Dat was bij Veronica destijds.
8: Ja.
3: En dan schetste hij even 6 van die lijnen. En dan stond er een hele woonkamer. Ja. Vond ik zo knap.
4: Ja, dat kon Jan wel.
8: Ja, dat kon hij wel. Dat kon hij wel, zeker.
2: Maar
8: zeker.
2: Was het tot tevredenheid, Marcia?
8: Ja, het was in zoverre tot tevredenheid dat we hadden aangegeven van liever niet te veel wit.
2: Oh, dan ben je aan de boekje aan het goede adres. Hoe kan dat nou?
8: Gek, hè? Ja. Dus nee, maar hij heeft echt zoveel inzicht in hoe je een woonkamer goed kan inrichten. Ja. Dat hadden we zelf niet kunnen bedenken, dus dat was fantastisch. En toen ze de opnames wilden maken, toen was de vloer nog niet droog. Maar ze zeiden, nee, dan lossen wij op met vloerbedekking. Dus toen hebben ze eerst helemaal vloerbedekking gelegd. Omdat die opnames plaats moesten vinden.
4: Ja. En was Jan een beetje aardig?
8: Ja, Jan is super aardig. Ja, absoluut. Die kwam mooi aanrijden, of hij niet, met zijn chauffeur in zijn dikke auto. En, maar hij was heel, gewoon een heel leuke man.
2: Leuk.
8: Absoluut.
2: Maar wanneer is dit geweest, Marcia? Ja,
3: lang geleden.
8: Ja, dat was 20 jaar geleden of zo. Ja.
2: Maar was het toen al zo dat je moest betalen of kreeg je toen gewoon nog een hoop?
8: Nee, je moest ook een deel betalen, ja. Maar dat is niet de verhouding met de meubelstukken van Jan. Nee. Want die bank en die van die love seats en alles wat ze accessoires wat ze neer hebben gezet, dat is niet in verhouding bij wat wij konden bijdragen. Maar dat was ook niet zo belangrijk of zo. Het is meer dat hij natuurlijk jouw inrichting doet.
2: Precies.
6: Heb je die spullen nog?
8: Nee, dat is allemaal voorbij.
3: Na 20 jaar.
8: Dat is...
3: Het was allemaal wit, hè? Dus binnen een jaar is het smeren.
8: Nee. Die bank hebben we echt heel lang gehad. En die zat fantastisch. Echt goede kwaliteit. Alleen hij richt natuurlijk in zoals hij het inricht. Ja. En dat is niet altijd praktisch met kinderen en een hondje. Dus,
2: ik snap hem.
8: Nee. Maar goed, dat is wel dat is een heel mooi programma.
2: En
8: ja.
2: Je kan toch iedereen die op visite komt, kan je zeggen... Jan de Boevier heeft het ingericht. Ja, kun je zo even snel laten vallen. Ja. Hey, Marcia, leuk dat je belde en heb een mooie dag vandaag.
8: Ja. Dankjewel,
2: Telde. Okay. Hoi. Nou, toch grappig om even te horen. Kijk je achter de schermen hoe het gaat bij de...

0: John Legend, All of Me, bij 538. 4 minuten voor 8. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En Harry van der Heijden zo meteen met het nieuws. Wat zit erin?
1: Het is allemaal weer wat duurder geworden.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
7: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
5: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
8: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
9: Nee, niet die ober.
8: Zullen we deze zomer weer?
9: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder. Grand
10: Italia. Thuis in Italië. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki. Serious about fun.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: 538 Nieuws.
23: 8 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Spanje heeft twee plaatsen die eigenlijk in Marokko liggen, en in één daarvan, Melilla, zijn de Marokkaanse grenzen gesloten. Aanleiding is de invasie van Marokkanen in een andere plaats, Ceuta. Daar kwamen deze week ineens honderden Marokkanen de stad binnen. Sommigen zwemmend, en dat ging niet altijd goed. Er zijn 18 doden. Vorige maand is het leven weer iets duurder geworden, en het CBS komt uit op een inflatie van iets meer dan 3%. En dat is meer dan in juni. De reden is niet helemaal verrassend. De prijzen van energie, benzine en diesel gingen hard omhoog, en de prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleven opnieuw hetzelfde. En de ANWB-alarmcentrale ziet een opmerkelijke verschuiving bij de pechmeldingen van Nederlandse automobilisten. Er komen er steeds meer vanuit koelere vakantielanden, zoals Engeland en Scandinavië. Verder kreeg de ANWB zo'n 60 meldingen van geëvacueerde Nederlanders vanwege de bosbranden in Europa. Dan nog het weer, bewolkt met in het noorden ook buien, en daar is het een graad of 20. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon, en daar wordt het 24 tot 30 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
3: Harry, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles. 7 minuten daar. Sterk als je erin staat. En controle op snelheid gemeld op de A1 Deventer-Apeldoorn, hectometerpaal 97.4. A2 Weert-Echt 202.1 en de A4 Delft-Schiedam 58.2. A7 Duitse grens Groningen 245.1 en de A15 Maasvlakte Rotterdam 46.0. Laatste nu A44 Wassenaar Nieuw-Vennep op de rem. Omegent gemeld bij hectometerpaal 19.9.
22: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
23: Woehoe!
22: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.

0: Hoppa.
1: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Alle verf super voordelig.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
7: Ja, goedemorgen.
6: De 538 ochtendshow.
7: Lekker vrijdagochtend op weg naar het weekend. 8:04. Dit is de ochtendshow met Monsieur David Guetta en Kid Cudi.
8: Dit is Memories.
9: Radio 538. Je zet je radio aan en dan moet

0: David Guetta, Kid Cudi, Memories.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Ja hoor. Vroege vrijdagochtend, 8:08. De ochtendshow. Lekker op weg naar het weekend.
3: Ik heb er zin aan.
0: Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Lekker even een paar dagen vrij. Even lekker uitslapen. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Misschien als je fan bent van voetbalclub Ajax, dan word je wakker met een lach op je gezicht vandaag. Dat kan haast niet anders. Het seizoen begint goed voor Ajax. De ploeg won gisteravond met 4-1.

0: van Vojvodina in de tweede kwalificatieronde van de Conference League. Na afloop reageerde aanvoerder Davy Klaassen op de nieuwe wind die door het team waait.
1: Ja, het gaat wel steeds beter. Ik denk dat er zeker een stijgende lijn in zit. En, ja, als je aan het begin van het seizoen eigenlijk weer een beetje vanaf nul moet beginnen met een hele nieuwe speelstijl. Nieuwe staf, er komen nieuwe spelers bij. Dat heeft natuurlijk even nodig. Alleen, we hebben niet zoveel tijd, omdat we nu moeten er gelijk staan. En, daarom is het wel lekker dat je nu gewoon twee goede overwinningen boekt. En dat er, het belangrijk is dat er een duidelijke stijgende lijn te zien is.
0: Even los van de voorkeur voor welke voetbalclub je support. Ik heb even zitten, er waren echt mooie goals. Het waren echt een hele hoop beeldschone doelpunten. Dus als liefhebber van sport en als liefhebber van voetbal was het gewoon leuk om naar te kijken. Dus nogmaals even los van voor welke club je bent. Daar kunnen we als liefhebbers gewoon van genieten. Dan wat anders in de B&B van Carolien. In B&B Vol Liefde zijn twee heren die de strijd aan zijn gegaan om het hart van de Rotterdamse. Alleen, de heren die kunnen elkaar echt niet luchten. Zo is de bezige bij Arie redelijk klaar met de luie Carolien.
2: Nou, het was vanochtend, als ik al een uur bezig, dan komt hij naar buiten. En dan zegt hij opeens, voor de bühne gaat hij opeens met een paar stokken lopen zwaaien en doen. En,
3: Ben je in een goede bui vandaag? Of,
2: maar je loopt te vervelen. Je doet de hele tijd niks. Ben je een schoongevecht, de dingen weer uit de stad om. Nou, dan ben je gewoon een paardendoel. Spijt me zeer, maar ben je gauw klaar mee. Ik ben net een farisee, je hebt nooit wat doen. En als er even mensen kijken, dan ga je altijd hem oversteken. Leuk, dan heb ik geen reet dan.
0: Ja, die draait er niet omheen. Dat is maar goed. Ja, dat is wel grappig. Ik heb ook gezien dat die Carolien, volgens mij was dat, die kwam toen ook aan. Die zou gaan koken s'avonds. En die heeft er eerst gewoon een paar uur liggen slapen. Dat ze op een gegeven moment, ik krijg wel honger. Legt die gozer dan nog. Ja. Mooi, leuke televisie om naar te kijken. Misschien heb je hier wel ervaring mee. Ja, dat is wel een beetje in het verlengde van B&B Vol Liefde. Is er eigenlijk een verschil tussen verliefd zijn en houden van?
4: Ik vind dat is er wel een verschil tussen liefde en houden van elkaar, toch?
5: Nou, ik denk dat je wel wat voor elkaar moet over hebben, echt.
6: En ik kan me niet voor, je blijft niet 83 jaar lang een boter verliefd. Dat gaat niet.
4: Nee. Zeker niet. Nee. 83 dagen al lang.
5: Het schijnt 3 jaar te duren, hè?
6: Wat?
5: Verliefdheid.
6: Ja, maximaal.
5: Maximaal, ja.
6: Dat is niet lang.
5: En daarna gaat het over in houden van.
4: En dan in broer en zus.
6: Ja.
4: Welke fase is dat?
6: Ja. En daarna in alimentatie.

0: Don't You Want Me bij 538. 18 minuten over 8. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow. Vrijdagochtend. Lekker op weg naar het weekend. Wel even een berichtje van Marcel komt binnen. Die zegt, willen we even vragen of de automobilisten hun verlichting aan willen doen in de mist in het noorden. Het is daar wat mistig dus schijnbaar. Als je de weg op gaat daar, dat je eventjes je verlichting aan doet. Dus wel zo veilig in de mist. Geen ongelukken krijgen zo vlak voor het weekend. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Misschien is dit je wel eens overkomen trouwens. Daar ging het net even over. Dat je gehackt wordt.
1: Hoe kunnen ze je hacken eigenlijk?
2: Ja, vaak is het zo dat jij een bepaald programmaatje downloadt of een bestandje. Oh. En dan kunnen ze in je computer en dan kunnen ze je wachtwoorden kunnen ze achterhalen.
1: Maar ik krijg nooit...
2: Toevallig dat een kennis van mij die had het laatst. Die zie ik op een gegeven moment.

0: zie ik hem een post doen dat hij een nieuwe auto had gekocht. Maar echt een hele dikke wagen. Ik denk, ik snapte niet hoe hij dat had gedaan, maar ik vond het onwijs leuk voor hem. Dus ik heb hem ook echt een bericht gestuurd van, joh, even een toffe wagen, maar...
1: Waar betaal je dat
0: voor? Ja, hoe dan? En toen zei hij, nee, ja, ik ben gehackt. Ik heb al zoveel berichtjes van mensen gehad. En die had dus meerdere gekke dingen waren er op zijn Facebook- of Instagram-account was dat gekomen.
1: Ja.
0: En die heeft uiteindelijk met behulp van iemand die daar helemaal in gespecialiseerd is, een ICT-student,
1: ja,
0: heeft hij uiteindelijk zijn...
1: account weer teruggekregen.
0: Ja, heeft hij zijn account heeft hij weer teruggekregen.
2: Wat heftig, zeg.
0: Het was best
2: want
0: wel beangstigend.
2: Want hier heeft het een auto, maar de volgende keer staat hij ergens naakt op of zo.
0: Nou, en het was...
1: dat deed hij wel vaker.
0: Ja, dat was vrij standaard. Maar nee, het gevaar zat erin dat hij misschien ook wel andere wachtwoorden nog achter had. Ja. Had achterhaald, weet je, van de bank en dat soort zaken.
1: Heb je voor elke waar je in moet loggen een ander wachtwoord? Of heb je ook,
0: ja,
1: of,
0: inmiddels wel.
1: Of variaties?
3: Wel voorheen verzon ik zelf, maar tegenwoordig maak ik altijd gebruik van zo'n samengesteld wachtwoord. Zo van, weet je wel, met echt 86 codes.
1: Maar die kan je toch nooit onthouden?
3: Nee. Nee, ja, dat moet je opslaan, hè.
1: Oh.
0: Maar dat doet je telefoon of je computer, ja, die zegt dat dan is, van, joh, wil je met dit wachtwoord inloggen? En dan zeg je ja.
1: Ja.
0: Je moet hem niet verliezen, want dan moet je een nieuwe aanmaken.
3: Ja, dat is vervelend. Ja. Maar dat is wel vroeger dat je echt altijd maar een beetje hetzelfde, weet je wel. Gewoon, ja.
1: Weet je wat nog een oud wachtwoord dat je ook nu niet meer gebruikt, in welke volgorde ook?
0: Oh, jeetje. Nee, dat weet ik zo even niet meer. Nee, dat weet ik
1: niet. En jij, Flo?
2: Nee, ja, ik ben daar niet heel goed in. Maar ja, ik ga daar niet te veel over uitweiden, want dan word ik gek.
0: Ik denk dat hij die wachtwoorden nog steeds heeft.
2: Ja, hè? Verder met het volgende.
1: Ja. Die heeft gewoon 4 keer een 0. Ja. Welkom.
0: 1, 2, 3.

0: met Stargazing, Radio 538. Dit is de ochtendshow vrijdagochtend. Goedemorgen, het is 4:04. En Harry van der Heijden met het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: FIFA doet niks met kritiek.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
18: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
21: Even bollen. Iedereen.

0: Vorder je geld op de meest getoonde prijs.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Goedemorgen, het is bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog. Vanmiddag wel wat meer zon. Grote temperatuurverschillen in het noorden, 20 graden. In het zuiden, 30. Dus even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel op de A12. Arnhem richting de Duitse grens door de controles. 7 minuten, sterk als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A1. Deventer-Apeldoorn, hectometerpaal 97,4. A2, Weert-Echt 202,1. En de laatste, de A7, Duitse grens in richting Groningen. Op de rem bij 245,1. 1 minuut over 8:30. Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
7: Nederlandse politici hebben geschokt gereageerd op de bestorming van de Spaanse plaats Ceuta door honderden Marokkanen. Onacceptabel, zegt minister Jezilgus. Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. De FIFA gaat gewoon door met de commerciële plannen voor het WK voetbal. Maar we gaan het voetbal niet verkopen, zegt de FIFA in een verklaring. Tegen de plannen is veel verzet, zonder meer van de UEFA. En bij de ANWB Alarmcentrale komen steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden, Duitsland en Zwitserland. Ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken.
8: 538, de 538 ochtendshow.
6: Met Topic en Becky G. Zometeen naar de New Radicals. You get what you

0: ochtendshow, vrijdagochtend. Lekker hoor, bijna weekend. Ik weet niet of je een fanatieke klusser bent. Misschien wel weer wat klusjes opknappen dan dit weekend. Maar dan weet jij misschien wel antwoord op deze vraag.
1: Wat zijn een beetje acceptabele tijden? Wat is toegestaan? En waar heb je ook een beetje, ook al is het misschien wel toegestaan, maar uit het menselijk oogpunt zeg maar rekening mee te houden. En aangezien wij heel veel klusmensen onder onze luisteraars hebben.
2: Nog 100 klusmensen, hè?
1: Ja, dat hoor je wel eens. Nou, we hadden net gezegd klusmannen en daar kregen we...
3: Ja,
1: daar kregen
3: we... Dat zijn kluspersonen.
1: Ja, dat... Nou ja, goed. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ben jij...
2: Kluspersoon?
1: Ben jij klusser?
4: Ik ben timmerman.
1: Timmerman, dus jij hebt hiermee te maken met het overlast.
4: Ja, heel erg.
1: Want,
4: ik woon zelf in een dorp.
1: Ja.
4: Dus dat scheelt alweer een stukje dat je niet in een appartementencomplex woont. Mm. Maar ja, met dit mooie weer begin ik wel graag rond 6:00.
1: Ja, maar dat wordt natuurlijk niet door iedereen gewaardeerd.
4: Nee, maar ze komen toch niet 6:00 uit bed. Dat duurt altijd even iets.
3: Maar ik kan me ook voorstellen, als jij 6:00 de eerste cirkel erin zet, of de eerste schroef er, of de eerste spijker erin staat, dat je jezelf ook niet helemaal lekker comfortabel erbij voelt. Dat je denkt, ja...
4: Ja, maar dat is dan één keer. Ja, en ik wil sorry zeggen, kan altijd nog.
1: Maar heb jij vaak boze buren op je klus staan?
4: Nee, het valt vaak wel mee. Mensen snappen het wel. Of ze komen om 9:30 en dan komen ze zeggen dat het al erg vroeg was.
1: Ja, precies, maar dan is het leed al geleden. En tot hoe laat kun je doorgaan wat jou betreft, Dave?
4: Ja, ligt er net een beetje aan. Mijn buren hebben kleine kinderen, ja, dan denk je daar een beetje om.
1: Ja.
4: Maar ja, soms wordt het wel eens 9:30 s'avonds.
1: Ja, en dat vind jij wel acceptabel nog qua tijd?
4: Nou ja, als het een keer gebeurt, dan vind ik het wel acceptabel. Het hoeft niet elke dag te zijn, nee.
1: Oké, helder. Dave, dankjewel. We gaan even naar... Nou, zie je, daar heb je het al. Roxanne, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
3: Hey, Rox.
1: Hey, Rox. Zie je dat er ook gewoon klusvrouwen zijn?
5: Ja.
1: Want ben jij werkzaam in de bouw, Roxanne?
5: Ja, ik doe met mijn partner voornamelijk deuren afhangen.
1: Nou, dat is best een pittig klusje, toch?
3: Deuren afhangen?
5: Ja, dan wel. Ik sloop de deur eruit en een metertje erin.
1: Ja, dat is. Moet je sterke armpjes voor hebben. Hé, maar even, Roxanne, qua tijd, wat is acceptabel wat jou betreft?
5: Ja, wij beginnen normaal rond 7:00.
1: Oh, je valt even weg. Hoe laat zei je?
5: 7:00.
1: 7:00 begin je.
5: Ja, zeker in de zomer, want dan is het inderdaad met de warmte, dan is het echt gewoon niet te doen. En in de winter dan toch wel 7:30, 8:00.
1: Half acht, 8:00, dan stop je ermee.
5: Oh, nee, ze stoppen met werken.
3: Nee, dan beginnen ze iets later.
1: Oh, dan beginnen ze, oh zo, ja.
3: Tot hoe laat hang jij af?
5: tot hoe laat?
1: Ja. Ja.
5: Hangt er vanaf van hoeveel deuren we hebben.
3: Ja, maar jongens,
1: dat is een open deur ook zo.
3: Ja. Maar hang jij tot 9:30 af of tot 8:00 s'avonds?
5: Nee, dat is wel echt rond 4:00, 5:00.
3: Oh, dat is lekker zeg.
1: Ja,
3: lekkere werktijden.
1: Goed te doen.
5: Ja.
1: Hey, en in het weekend?
5: Ik kan een goede tempo hebben.
1: Kan je op zondag actief zijn?
5: Ja, kan wel, maar dat doen we niet. Dus zondag is rustdag, hè?
1: Oké, dan hou je je wel netjes aan.
5: Ja, dat wel.
1: Oké. Nou, Roxanne, leuk dat jij ook even van je liet horen. We gaan nog even naar Tom tot slot. Tom, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Tom.
1: Hey, dag Tom. Wat vind jij acceptabel qua tijdstip om te starten?
6: Ja, gewoon niet. Ik kom het dan niet te wonen, dus scheid hem.
3: Ja, wat is dat nou, Tom?
2: Wat is het nou? Dat is een hele rare...

0: Hill, Surrender bij 538. Goedemorgen, 5 voor 9. Dit is de ochtendshow voor deze vrijdagochtend met Harry van der Heijden. En het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Voetbalbonden staan buitenspel.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
4: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wat ga jij morgen doen?
9: Chillen in de achtbaan?
8: Aapjes kijken in de dierentuin?
9: Of lekker ontspannen in de sauna?
8: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zo'n filet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem

0: 538 Nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Wereldvoetbalbond FIFA houdt vast aan de commerciële plannen. Volgens voorzitter Infantino is het een unieke kans om investeerders mee te laten doen. Maar we gaan het voetbal niet verkopen. Dat is iets wat de FIFA nooit zal doen, staat in een verklaring. Tegen het plan bestaat veel verzet, zonder meer van de Europese UEFA. Nederlandse politici zijn geschrokken van wat er de afgelopen dagen in het Spaanse Ceuta is gebeurd. Daar staken honderden Marokkanen illegaal de grens over. Onacceptabel, vindt minister Jezielkus. En Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Volgens Tweede Kamerlid Mona Keijzer is Marokko een veilig land en moeten ze terug. Tweederde van de queergemeenschap maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens World Pride in Amsterdam. Aanleiding is de aanslag vorige week tijdens de Pride in Berlijn. Sommigen slaan het hele gebeuren dit jaar zelfs over, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Morgen is het hoogtepunt van World Pride met de Canal Parade. Dan nog het weer, bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden worden 20 graden, in het zuiden 30. En dat was het nieuws op Radio 538.
3: Werpen we nog even een blik op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel op de A12 richting de Duitse grens. Door de controles 6 minuten, sterk als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A1 Deventer-Apeldoorn. Hectometerpaal 97,4. A2 Weert-Echt 202,1. En de A7 Drachten-Groningen 104,84. Verderop de A7, Duitse grens Groningen 245,1 en de A9, Alkmaar Haarlem 56,7. Laatste A58, Vlissingen in de richting Goes op de rem bij 161,5.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over.

0: bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Goedemorgen!
1: De 538-ochtendshow.
2: Vrijdagochtend, lekker zeg. Vol gas op weg naar het weekend. Het is 9:03 en Tina Turner is hier. The best.
3: Wat mij betreft een van de grootste klote programma's waar ik ooit kennis mee heb gemaakt.

0: kwart over negen bij 538. Goedemorgen, dit is de ochtendshow, vrijdagochtend. Fijn dat je er lekker bij bent. Mocht je de trotse bezitter zijn van een auto, ja, dan weet je, het is een, je kunt er lekker in rijden, hij gaat wel even mee, maar je weet dat het moment gaat komen dat hij, ja, dat hij toch vervangen moet worden.
1: Als je een nieuwe auto zou, of als toe zijn een andere auto, ja, zou je dan een nieuwe kopen of een...
2: Nee,
1: ik zou nooit meer een nieuwe kopen.
3: Het hangt toch van het tegenvoorstel af. Uiteindelijk gaat het erom wat je bij moet betalen. Je kan soms op een nieuwe auto kan je onwijs veel korting bedingen.
2: En dan, nou, ja, niet meer,
3: ja,
2: hoor.
3: Ja, dat hangt er echt van af.
2: Ik bedoel, het is altijd...
3: Er zijn echt
2: een gemiddelde garagemedewerker is niet voornemens om jou nog iets... Ja, die kan nog met een winterbandje iets
3: er
2: doen.
3: Er zijn
2: nog
3: wel merken die voorraad hebben staan en dan moeten ze het kwijt. En dan kan je op een nieuwe auto kan je behoorlijk wat... kan je behoorlijk wat korting krijgen. Dus je moet altijd kijken onderaan de streep wat je bij moet betalen. En jonge occasions en jong gebruikt, zeg maar, ja, van een jaar, anderhalf jaar, die zijn echt peperduur.
2: Omdat, oh ja?
3: Ja, omdat,
2: oh,
3: heel veel mensen die willen hebben.
2: Ja, ja.
3: Dus je moet een beetje shoppen, is altijd wel handig. Ik vind het ook altijd leuk.
1: Ja, jij vindt het echt leuk.
3: Ja, ik heb er altijd veel plezier in.
2: Jij praat erover alsof je even boodschappen doet bij de Albert.
4: Maar jij koopt elke twee jaar een nieuwe auto,
3: nou,
4: toch?
3: Nee, dat hangt er heel erg vanaf. Zoiets, ja. Om de 2,5, 3 jaar. Maar ik ben wel altijd... Ik vind het altijd leuk om even bij de dealer binnen te stappen. Even te kijken wat er staat. Praatje te maken. Ja, ik
4: even een proefritje maken natuurlijk.
3: Als het kan, een proefrit maken. Ja. Ik vind de auto's gewoon heel leuk.
1: Ga je ook weer gewoon voor de lol een proefritje maken?
3: Heb ik wel gedaan. Dan zit je met zo'n verkoper te praten. Dan zegt hij, joh, ga anders een stukje rijden. Dan weet je waar we het over hebben.
4: Ja, maar zij vinden dat ook wel helemaal leuk. Jij komt natuurlijk al aanrijden met een dikke bak. Maar als je daar met je Fiatje aankomt en je komt bij zo'n dikke Porsche dealer, van ik wil even een proefritje maken.
3: Nee, maar ik heb ook wel mindere merken. Of mindere merken, maar minder dure merken. Ja. Dat vind ik ook leuk. En je merkt altijd, verkopers zijn heel trots op het product dat ze aanbieden.
4: Ja, ja, ja.
3: Dus die vinden het ook ontzettend leuk om jou er dan even in te laten rijden. En zijn ze benieuwd wat je ervan vindt.
4: Ja.
3: En vinden de feedback vinden ze leuk.
2: Oh, ik heb altijd zo bij een autogarage zo kort mogelijk binnen zijn.
1: Ja, ik ook.
4: Kopje
2: binnen,
4: koffie,
2: wegwezen en niet meer terugkomen.
3: Oh ja, iedereen heeft zo zijn.
2: Ja, ja, ja. Maar ik vind het grappig dat jij vertelt nu ook. Jij staat ook te stralen als je het erover hebt.
3: Ja, ik vind zo'n showroom rondlopen. Ik vind auto's gewoon echt leuk.
1: Als je nou echt moest kiezen, DJ, je zou hetzelfde geld verdienen. DJ of autoverkoper?
3: Nee, ik vind het werk dat ik doe, vind ik het allerleukste dat er is. Maar ik zou autoverkoper zou ik ook echt een leuke baan vinden.
2: Ja, gewoon voor de bij.
3: Maar dan wel niet zo'n beetje. Je hebt natuurlijk hele dubieuze autohandelaren, waarvan je denkt van ja, is dat nou wat je wil? Zo kort of in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk geld verdienen, maar iemand gewoon een goed advies geven, een mooie auto verkopen, goed stukje service verlenen. Ja, als je dat kan en de tijd is ervoor, dat, ik denk dat dat hartstikke leuk is.
2: Ik zou het beginnen, want dan ben je de eerste garage in Nederland die dat doet. Gat in de markt.
3: Unique selling point. Ja, dat
2: service
3: is er nog niet.
2: No. Oh, je wilt echt service.

0: bij 538, 5 minuten voor 9:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow, vrijdagochtend. En Harry van der Heijden zometeen met de hoofdpunten van het nieuws. Wat zit erin?
1: Piloot maakt lijnvlucht.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: Ticket Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Hoe groot jouw project ook is... wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directly.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
16: Goedemorgen, het is bewolkt in het noorden ook wat buien. In het midden en zuiden blijft het droog. Vanmiddag ook wat meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden 20 graden, in het zuiden 30. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A16 Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht. Een te hoog voertuig, 13 minuten. A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk door een dichte oprit, 15. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel ligt een gewonde roofvogel op de weg. Rechte rijstrook is dicht, 18 minuten vertraging. Sterkt als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Weert Echt, hectometerpaal 202.1. A7 Duitse grens Groningen, 245.1. En de A9 Alkmaar Haarlem, 56.7. A12 Arnhem Ede, 127.8. En de A22 Velsen Beverwijk, 9.2. A58 laatste Vlissingen in de richting Goes op de rem bij 161.5. Het is exact 9:30. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
0: Er komt een staking in het openbaar vervoer. Op woensdag 9 september ligt alles plat, meldt vakbond FNV. Het is een protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Geschrokken reacties van Nederlandse politici na de invasie van Marokkaanse illegalen in de Spaanse stad Ceuta. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie. Minister Yezilgus vindt het allemaal onacceptabel. En een piloot van Malaysia Airlines is in Jakarta gepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. En hij had zelf ook meth en cocaïne gebruikt. De man kan de doodstraf krijgen.
17: 538, de 538 Ochtendshow.
16: Op weg naar het weekend met TLC, zometeen naar Jonas Blue. Dit is Edge of Desire. 538.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It bij 538. Het loopt tegen 9:15 vrijdagochtend. Goedemorgen, dit is de 538 ochtendshow. En weinig dingen zijn zo vervelend, misschien herkenbaar voor je, als dat je iets kwijt bent. Dat je iets nodig hebt. Maar is het nou even iets... Dat je het gewoon mist ineens. Ja, en Rick had volgens mij ook zoiets.
1: Ik was een eerpotje kwijt.
2: Oh, zo'n
1: eerpotje, wat je hoort, doet zo'n doppie waarmee je muziek luistert, belt, et cetera, et cetera. En hij riep op, heeft iemand nog een eerpotje liggen? Ja, dus is hij van de week naar iemand toegegaan en daar heeft hij, laat maar zeggen, die eerpots opgehaald. Dus ik vind dat toch een beetje...
0: Dat is vies.
1: Het zit toch diep in je oren met smurrie dus en
2: ik ben aan het fietsen. Ik doe mijn hoofd naar rechts en het dopje valt uit. En ik zie hem vallen en ik zie hem... Nou. Ik zie mijn bosje in. Dus ik denk, ik rem, ik loop naar dat bosje. Ja. Hier moet hij liggen. Nou, ik heb daar uren gezocht.
0: Maar niet meer gevonden.
2: Niet meer gevonden.
3: Ja, ach, maar niet meer beginnen over mijn ogen, hè?
2: Nee.
1: Maar kun jij omschrijven waar dat bosje was? Misschien is er een luisteraar die denkt... joh, ik ben vandaag in de buurt bij dat bosje. Ik ga daar nog even...
2: Ja, nou, ik moet even het pad op. Het is op een pad.
0: En was het links of rechts?
2: Nou, het ligt eraan van welke kant je komt.
1: Maar dan zeg je fiets met jouw
0: dopje.
2: Het dopje, De linker.
0: De linker. Misschien heeft er nog iemand dat die een keer een rechter is verloren.
2: Nou, dus ik heb,
1: maar Rick heeft bij iemand anders dus...
2: Nee, maar luister, ik heb dus gevraagd op Instagram... heeft nog iemand
1: een dopje
2: over? Dat kan toch?
0: Een losse?
2: Ja.
0: Maar die kan je weer bij elkaar voegen en dan werkt het weer.
2: Ja, dan werkt het weer. Alleen, dat is...
1: Je hebt dus wel een eerpotje in je oor... wat iemand anders ook in zijn oor heeft
3: gehad. Ja, en als hij een flauwe grap wil uithalen... stopt hij me eerst in zijn hol en dan krijg jij dat.
1: Hoe kom je daar nou weer bij?
3: Ja, dit kan toch?
1: Een eerpot in je hol, die vind je nooit meer terug, man.
3: Als jij op Instagram een oproep doet... jij weet niet wat mensen dan
2: doen. Maar hoe kom jij... Luister, nee, luister.

0: luister, hè.
1: Ja, ik vind het,
0: een vriend van mij die heeft in Rotterdam het Flippermuseum. Ik weet, dat zijn allemaal flipperkasten.
2: Ja, ik ben er geweest. Echt leuk.
0: Dat is echt een fantastisch museum.
2: Ja, het is meer dan een museum, want je kan op al die kasten ook spelen.
0: Ja, het is...
2: Het museum klinkt zo van, je mag er alleen naar kijken. Het is
0: misschien wel het leukste uitje van Rotterdam. Ja. Oh. En die belt mij op. Hij zegt, joh, er komen hier elke week, ligt hier nog wel een iPodje of een dingetje.
1: Dus het is niet eens van hemzelf, want mensen verliezen dat natuurlijk bij hem ook in het museum.
0: Ik heb nu uiteindelijk, voor mij stond ook nog de naam erbij. Ja. Ik heb hele oude earpods van iemand. Ja, en die heb ik in mijn oren.
2: Oh joh.
0: Maar vind je dat
1: fris? Ja, ik vind het een beetje onfris.
2: Ik vind de earpods een soort hygiëneproduct.
1: Maar ook nog een ding. Ik dacht namelijk dat ze van hem waren. Maar ze zijn dus ook nog van een museumbezoeker die de... Jij
0: hebt... Ik zou van God niet weten wie die is.
3: Je maar weet niet wat er met dat ding is gebeurd, hè?
0: Nee, ja, er gebeuren wat meer
1: gekke dingen. Maar Rick, jij bent dus dat hele ritje Rotterdam. Voor dat geld had jij toch ook gewoon... even nieuwe earpodjes kunnen bestellen.
0: Nou, die zijn best wel duur.
2: Die zijn duur.
0: Die zijn ben je snel toch rond...
2: En je hebt dan ook weer de standaard en je hebt de pro. En je gaat dan toch, als je nieuwe gaat bestellen, ga je toch...
0: Dan ga je richting de €200.
2: Ik moet de pro, ja, daar haal ik niet voor, denk ik.
0: Nee, het is gewoon
1: maar
0: echt...
1: Tim, jij hebt een beetje smetvrees, hè? Bij jou in huis. Daar staat voor mij elke dag een man in wit pak.
0: Als je bij hem belt, hoor je die ting, dong, hoor je pssst.
1: Jij moet bij jou eerst onder zo'n soort coronastraat heen. Ja. Wil je überhaupt binnenkomen?
2: Van die zakjes om je schoenen.
0: Ik denk dat jij een schoner huis hebt dan een gemiddeld operatiekamer.
1: Maar zou jij eerpotjes van de anderen in doen?
2: Niet snel.
1: Nee, zo.
2: Nee, aan de andere kant moet ik zeggen, wij hebben hier natuurlijk heel lang een soort algemene koptelefoon gehad in de studio. En daar had ik dan weer helemaal geen moeite mee.
1: Okay. Oh, grappig.
2: En ik spreek nu ook in een microfoon waar iedereen doorheen zit te kletsen.
1: Oh, wie ruik jij nog hierin?
2: Nou, dit is mijn eigen plopkap. Daar gaat zo'n schuimpje overheen. Ja. Maar ik heb ook wel eens de algemene. Ja, dan ruik je
1: die stonk er.
2: Al je collega's. Nou, je hebt dan collega's die hebben dan knoflook gegeten.
0: Ik weet precies wie jij bedoelt.
2: En dat
1: trekt in die
2: plopkap.
3: Wie is de knoflooketer dan?
2: Nee, dat ga ik niet zeggen. Het is niet leuk om dat te melden. Maar,

0: Taste bij 538 met Dennis Ruijer zometeen. En de hits van de 538 werkdag, onder andere ook de 5 van het bedrijf. En Harry van der Heijden, en hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Het OV staat binnenkort weer stil.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
20: laatste kans.
19: Nog één keer brullende motoren.
20: Ja, goed.
19: Dit mag je niet missen.
20: Oh.
19: Daar moet je bij zijn.
20: Naar binnen.
19: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
25: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
27: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
28: Oh my god.
27: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+. 538 Nieuws.
0: 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De Spaanse enclave Ceuta in Marokko is in de afgelopen 24 uur overspoeld door ongeveer 49.000 migranten. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Ze klommen over de hekken of kwamen zwemmend vanuit Marokko. Sommige mensen moesten 4 uur zwemmen om aan land te komen. Er komt een landelijke OV-staking aan, meldt vakbond FNV. Op woensdag 9 september rijden er nergens in het land treinen, trams en bussen. De 24-uur-staking is gericht tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens de FNV volgen later meer stakingsacties bij onder meer afvalverwerkers en schoonmakers. De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk nemen af en dat betekent dat opnieuw duizenden mensen terug naar huis mogen. Afgelopen nacht zijn de weersomstandigheden verder verbeterd. Bij Bordeaux waren 220.000 mensen geëvacueerd, maar voor ruim 140.000 is het evacuatiebevel nu opgeheven. Dan nog het weer. In het noorden komt het tot buien en daarbij is onweer mogelijk. De temperatuur stijgt naar 19 tot 21 graden. In de rest van het land is het droog met later vandaag meer zon en maxima van 23 tot 30 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
27: Dankjewel, Harry.

0: Apeldoorn. De hoogte van Deventer 97,6. Ook op de A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk. Controle bij 56,7. A16 Breda Dordrecht, Moerdijk 46,6. En de A22 Velsen Beverwijk bij Velsen Zuid 9,2. Ook op de A44 Nieuw-Vennep Wassenaar bij Wassenaar 21,6.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Ja, goedemorgen, hashtag bijna weekend.
1: Dennis Ruijer.

hondenparadijs, gerund door Linda en haar dochter Dominique. Ze doen dagopvang voor honden en geven ook training voor hondjes en een baasje. Dan vraag ik me altijd af, wie moet er meer afgericht worden? Is dat de hond of het baasje? Gezellig dat jullie bij ons te gast zijn. Er worden op dit moment honden getraind op het veld. Dus we hebben geen telefonisch contact. Er is vandaag een dag met Border Collies en Jack Russells die worden getraind. Dus dat is helemaal gezellig. Van harte welkom Linda in de vijf van het bedrijf. Wij sturen de slagroomtaart zo snel mogelijk naar jullie toe.

0: met Jessie Satisfying 58. Vrijdagmorgen, Dennis, staan de bitterballen in het frituur. Dat appt Jaap. En Jaap, wat denk je zelf? Ze staan wel al te ontdooien uit de vriezer. Het bruine fruit wordt gebakken vanmiddag, want dat is de vrijdag van 58. Met Pens en Boon zometeen.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Gemakkelijk retour.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Binnen 1 minuut
9: meer muziek
8: tijdens de 538 werkdag.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
12: Ja, zin in een bakkie. Het is 1:50. Misschien is het anders dan een koffietje dit keer. Want het internet valt massaal over de nieuwste trend op drinkgebied. En wat dat is, hoor je zo.
13: 538, Dennis Ruijer.
12: Na Bob Marley, Funkstar, Deluxe en Benson Boone. Sorry.

eigenlijk zeg je aan het materiaal van Bob Marley zou je niet kunnen zitten bijna, maar deze remix is wel goed gedaan hoor. Zomerhit van je welste. Eind jaren 90, Bob Marley, Funkstar Deluxe op 538. The Sun is Shining. Remake van het origineel natuurlijk van Bob Marley zelf. Een van de reggae-klassiekers. Zo, we gaan alweer richting 11 uur, lieve mensen. Helden en heldinnen van de werkvloer of de caravan. Hoog tijd voor een welverdiende koffiepauze. Daarom luidt nu de officiële Dennis Koffiegong op Radio 538. Maar misschien heb je een keer zin in wat anders, hè? Online zag ik gisteravond, was ik een beetje aan het googelen. Gaan er wat beelden viral van een nieuwe trend. Mensen die drinken uit een bak waar een vrouw met haar voeten in baddert. Ja, let that sink in. Het is een bizar voorval wat mensen tegenkomen op verschillende events. Waar bijvoorbeeld vrouwelijke content creators met voeten in een bak drinken zitten. En mannen dan in eindeloze rijen staan om ongeveer zo'n $7 of €7 neer te leggen voor een bekertje voetsap van een dame die daar dan in staat. En sommigen gaan zelfs zo ver, ja, het is echt bizar, dat ze het liefst direct drinken, terwijl het water dan van de voeten van de dame in kwestie afdruipt. Of het er zelfs aflikken. Gadverdamme, vind ik echt vies. Je hebt toch voetschimmel, al die dingen die op tenen kunnen zitten. Nou goed, een kopje lang getrokken tenen gaat me toch iets te ver. Zullen we dit onsmakelijke beeld omruilen voor heerlijke hits? Wat dacht je van onder andere Christina Aguilera met Beautiful? Voeten kunnen natuurlijk wel beautiful zijn, hè, als ze langs de pedicure gaan, daar niet van. Maar eerst deze Cameron Whitcomb en zijn laatste wapenfeit. Dit is The Kingdom of Fear. I'll show you.

Shakira en ze neemt je mee naar de zoo. Nou, Dennis hier met het vakantiebaantje. Ik zorg voor wat dieren her en der. Zo heb ik gisteren bijvoorbeeld even een koningspython uit zijn terrarium gehaald. Nieuw water gegeven. Een tarantula, een krekeltje gevoerd. Nog wat kittens even netjes gehouden. Kortom heb je ook een vakantiebaan die wat dieren verzorgt voor buren of vrienden die op vakantie zijn. App dan dieren aan met de gratis 538-app richting de studio. Hey Dennis, bijna weekend. Komt er nog een nieuwe single van Bakermat voorbij? Die vind ik zo lekker. Nou, Shores, die Isle of Life, die komt inderdaad zelden voorbij. Maar eerst de moeder aller klassiekers van Bryan Adams. Dit is The Summer of 69 op 538.

0: Nachtjacht. Maar er zijn meer mensen met dierenoppashobby's deze week. Dennis, wat ooit begon met een simpel vraagje van vrienden, is inmiddels uitgegroeid tot een echte oppashobby. Samen met mijn zus passen wij regelmatig op katten wanneer de baasjes op vakantie zijn. Logeren we op een aantal adresjes. Groetjes van Jetke. Lekker bezig. Esther, hoe is het?
1: Hi, goedemorgen.
0: Goed. Doe je ook een dierenoppas?
1: Nog niet, maar ik bied me wel vrijwillig aan hoor bij deze.
0: Wat goed, ook reptielen?
1: Nee, weet je, er is een grens.
0: Er is een grens.
1: Ja, er is een grens.
0: Mooi, wat zit er in het nieuws van 11 uur?
1: Ja, een boete voor het te laat inleveren van je boek kan zo wel heel duur worden. Waar het over gaat, hoor je zo.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Odido. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
14: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
15: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
14: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed.
17: Altijd snelle levering bij Zalando. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
21: 538 Nieuws.
22: 11 uur.
23: Ik ben Esther Dijkstra. Bijna 50.000 Marokkanen zijn gisteren de Spaanse stad Ceuta ingetrokken. De meeste door langs een dam en hekken te zwemmen die de grens tussen Marokko en Spanje vormen. Daarbij zouden 20 mensen zijn verdronken. Dat er ineens een invasie was van Marokkanen komt doordat Marokkaanse grenswachters niks deden. De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk nemen af en dat betekent dat opnieuw duizenden mensen terug naar huis mogen. Afgelopen nacht zijn de weersomstandigheden verder verbeterd. Voor wie nog niet naar huis kan, is er hulp van het Rode Kruis. En die zijn er niet alleen voor praktische zaken, horen we bij RTL.
24: Heel vaak zijn mensen hals over kop moeten vluchten, misschien een huisdier achtergelaten. Ja, en als er dan een Rode Kruiser is die jou even een hand op de schouder kan leggen en naar je verhaal kan luisteren, dan wordt dat heel erg gewaardeerd.
23: Bij Bordeaux kunnen nog steeds 80.000 mensen niet naar huis. Het gaat de goede kant op met het bestrijden van de bosbranden op Kreta, dat zegt een brandweer, maar dat wil nog niet zeggen dat het vuur onder controle is. Woensdag brak brand uit van in de buurt van een toeristenplaats. Door droogte en harde wind kon het vuur zich snel verspreiden en nu zijn de omstandigheden wel iets beter. En een Australische bibliotheek heeft misschien wel het oudste uitgeleende boek ooit teruggekregen. Het boek werd 150 jaar geleden geleend en kwam deze week weer boven water tijdens een verbouwing van een huis. De fonds krijgt nu een speciale plek in de historische collectie van de bibliotheek. En de eigenaar, ja, die hoeft geen boete te betalen. Het weer in het noorden komt het tot buien en daarbij kan onweer mogelijk zijn. De temperatuur stijgt naar 19 tot 21 graden daar. In de rest van het land is het droog met later vandaag meer zon en maxima van 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.

0: bij weer 202.1. Op de A7 de grens van Duitsland Groningen, Winschoten 245.1. En op de A22 Velsen Beverwijk, Velsen Zuid 9.2. En ook de A27 Hilversum Almere, de banlieus van Almere bij 114.9.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch.
9: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
11: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: terwijl jij aan je cappuccino zit bij je tentje, besef wel dat Arie Boomsma vandaag al een half uur in een ijsbad heeft gezeten. Ja, het is echt waar, hè? Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: 538 Dancemash. Classic.
0: Ja, lekker. Ik ben even in het archief bezig geweest. Want ik had een oldschool PlayStation gekocht. Een PlayStation 3. Ik denk dat is leuk bij de PlayStation 5. Toen zat ik op mijn knieën in het grote archief de CD-singles te bekijken. Voor de Dancemash Classic. Ik denk, oh, deze is wel lach om een keer te doen. We draaien natuurlijk veel Armin van Buuren. Maar deze hoor je eigenlijk bijna nooit meer. Het jaar 2013 verandert de Nederlandse bioscoop voor even in een volwaardige danceclub. Want dan verschijnt de film Verliefd op Ibiza op het grote doek. Met in de cast natuurlijk mensen die ja, de looks een beetje mee hadden. Jan Kooijman, Kim Veenstra. Maar de allerbelangrijkste man die deel uitmaakt van de film is 538-collega Armin. Want dankzij hem krijgt de film een soundtrack die het ultieme gevoel van vakantieliefde tijdens zwoele zomeravonden op Ibiza dan vastlegt. En dat doet hij onder de begeleiding van de vocalen van Fiora op deze Dancemash Classic van vandaag.

Mary J. Blige en S op Radio 538 richting het weekend. Ja, van die postbezorger in een overvol busje. Ik heb altijd met die gasten te doen, man. Pakketjes bezorgen en zo. Deze was speciaal voor jou als je aan het bezorgen bent. Tot de iets wat luie schilder die zucht en steunt bij ieder klusje, want die is ook toe aan weekend. Hier krijg je de werkdag al 3 keer zo snel garantie. Vannacht ben ik achter de présence voor een nieuwe Tomorrowland One World Radio. En daar zit deze ook in een speciale versie. Hij stond ook op Tomorrowland. Lost Frequencies. Je hoort Live It All.

0: Scouting for Girls. This ain't a love song op Radio 58. Het is natuurlijk het weekend van de Pride, World Pride, wat zich vooral huisvest in Amsterdam. Je bent bij Radio 58, waar we zometeen 100 euro weggeven. Als je 5 vragen goed beantwoordt, binnen 1 minuut een nieuwe ronde Stop or Go in aantocht. En ja, wil je meespelen? Lijkt mij heel gezellig. Een categorie naar keuze. We hebben showbiz, we hebben algemene kennis, topografie, sport enzovoort. Meld je aan, app even je voornaam en go met de 58-app naar de studio. Je voornaam en go met de 58-app naar de studio voor een nieuwe ronde Stop or Go. Zometeen.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus. De

0: Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
12: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Alle verf, super voordelen.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
19: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
24: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
25: Cute.
24: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: die anders doet.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend online leren.

0: Dat is leuk. Ik was even in de kantine net hier beneden. En iedereen staat er ook mee te zingen op deze J-Lo en Ketta. Dat is wel leuk om te zien. Save me tonight. Stop or go. Nieuwe ronde. Stop or go. Anna uit Klasina Veen. Goedemorgen, Anna.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, jij hebt het goed voor elkaar, want jij hebt lekker vrij op de vrijdag.
1: Heerlijk. Mooi weer erbij.
0: Ja, nou, wat willen mensen nog meer? En wat doe je dan normaal gesproken als je niet vrij bent?
1: Nou, dan heb ik mijn kinderen om voor te zorgen, dus ja.
0: Ja, dat is, ja, dat is hard werken.
1: Ik ben druk zat mee.
0: Ja, dan ben je druk zat mee inderdaad. Hey, nou, gezellig dat je meespeelt met Stop or Go. Je hebt gekozen voor de categorie Showbiz.
1: Ach ja, doe eens gek.
0: Doe eens gek. Ben je een beetje een showbiz-type? Volg je de rubrieken, zeg maar?
1: Nou, dat zal nu blijken.
0: De shownieuws en de boulevards en zo?
1: Ah, jawel, klein beetje.
0: Ben je er klaar voor?
1: Gaat het aan.
0: Heel goed. 5 vragen binnen 1 minuut. Die zijn 100 euro waard. Dan gaan we met vraag nummer 1. In welke film speelde Leonardo DiCaprio in de rol van Jack Dawson?
1: Titanic.
0: Ja, natuurlijk. Never let go, Jack. Wat ga je doen? Door of stoppen? Ga je stoppen?
1: Door.
0: Door, ja, lekker. In welk tv-programma nemen zangers en zangeressen het op tegen elkaar terwijl ze vermomd zijn?
1: The Masked Singer.
0: Dat is, vind ik, altijd leuk om te kijken met al die leuke outfits. Hartstikke goed. Je hebt 40 euro verdiend. Wat gaan we doen, Anna?
1: Oh, jeetje. Gaan we door.
0: Ja, heel goed, vrouw naar mijn hart. Vraag nummer 3. Met welke presentatrice is Bas Smit getrouwd?
1: Ja, ik weet het wel. Nicolette.
0: Ja.
1: Van Dam?
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja.
0: Hoppatee, 60 euro in de portemonnee. Wat ga je doen?
1: Go.
0: Vraag nummer 4 voor Anna. Met wie is Prins Harry getrouwd?
1: Ja.
0: Ja, zeg het maar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik wil het weten.
1: Met de naam is Meghan.
0: Ja. Meghan.
1: Ja.
0: Meghan. En dan? Ja. Ja.
1: Meghan.
0: Nee, ik wil... Nee, ja, sorry. Nee, het is...
1: Nee.
0: Ja, ik ben heel streng. Nee, het is toch niet...
1: Ja, snap het.
0: Want het is Meghan Markle. Voluit, ik wilde de volle naam hebben. En maar lieve Anna, ik heb voor jou iets heel moois. Ja. Namelijk het unieke 538 tosti-ijzer.
1: Nou, kijk. Hè?
0: Dus
1: heb ik toch wat?
0: Nou, zo is het. En er zit een stukje NASA-techniek in. Hij maakt prachtige bammetjes. De lekkerste tosti's ter wereld. Sturen we zo snel mogelijk naar Klasina Veen.
1: Daar kan geen 80 euro tegenop.
0: Nou, zo is het. Ik wens je een heel mooi weekend. Dankjewel voor het meespelen.
1: Hey, jullie ook. Dankjewel. Oké, joejoe.
0: De volle naam hebben. En maar lieve Anna, ik heb voor jou iets heel moois. Ja. Namelijk het unieke 538 tosti-ijzer.
1: Nou, kijk. Hè?
0: Dus
1: heb ik toch wat?
0: Nou, zo is het. En er zit een stukje na.

0: bijna en hot, want het is toch weer hot vandaag met 26 graden in de tuin op dit moment. Ook Mark Labrand stond te dansen op dit liedje. Waar sta je, Mark?
1: Ik sta in de badkamer.
0: In de badkamer, goede plek voor een dansje altijd. Zeker op de vrijdag. Met nu Stom Milieu op 58. Dit is Dark Before the Dawn.

0: Timbaland.
1: Ja, waarom een optreden van Timbaland viral gaat.
0: Oké, maar wat deed hij dan? Hij heeft wel live zingen, geloof ik, toch? Wat ik had gezien.
1: Ja, dat wel. Maar wat erop aan te merken is, dat hoor je zo.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.

0: Schort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Het nieuwe Ajax uittenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo. Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: Nou, hè? Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
15: 538 Nieuws.
16: 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In de duinen bij Ouddorp is brand uitgebroken. Op 3 plekken is de brand ontdekt. Omdat het vuur lastig te bereiken is, zet de brandweer speciale voertuigen in die er wel bij kunnen. Het duinpad is afgesloten. De brandweer roept mensen op om weg te blijven. Japanse wetenschappers claimen een belangrijke stap te hebben gezet in de behandeling van de ziekte Alzheimer. Die ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de hersenen. Maar waarom dat gebeurt, bleef onduidelijk. De Japanners hebben nu een molecuul ontdekt dat het veroorzaakt. Vervoerders in het openbaar vervoer die noemen het heel vervelend dat reizigers de dupe worden van de landelijke OV-staking op 9 september. FNV heeft die aangekondigd uit protest tegen de bezuinigingsplannen op sociale zekerheid. En volgens brancheorganisatie OVNL hebben vervoerders begrip voor de staking. Timbaland gaat viral met een opvallend optreden in Polen. De producer stond alleen op het podium, terwijl de zang van artiesten als Nelly Furtado en Justin Timberlake uit de speakers kwam. Zelf riep hij alleen af en toe wat mee en dat klonk zo.

0: even wacht hem al, hè. Hey, ja, daar ging je weer. Ja, Timbaland is producer, zingt alleen korte kreten mee als en yeah. Online werd er verbaasd op gereageerd, maar de video is inmiddels wel ruim 5,4 miljoen keer bekeken. Het weer dan nog, in het noorden soms buien met mogelijk onweer. Daar wordt het rond de 20 graden. In de rest van het land droog met later meer zon en maximaal 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Ja. Even kijken naar het verkeer. Via de A1, de A12 en de A76 naar Duitsland gaat je even een kwartier kosten door grenscontrole. Dan de A2, Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Everdingen, 38 minuten. Dat komt ook door de afsluiting van de A27 verderop. De A2 Eindhoven-Den Bosch tussen Vught en Sint-Michielsgestel, 17. Dan de A6 Lelystad-Emmeloord voor de Ketelbrug. Ongeluk gebeurt, half uur extra. De A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 14 minuten de werkzaamheden. A27 Utrecht-Gorkum voor Everdingen, 12. En de A29 Bergen-Zoom Rotterdam voor de Volkruidbrug, 13 minuten plus. Nog de A50, onze Apeldoorn bij Waterberg, 22. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Dukenburg, 18 minuten. Zo, weet je, ik denk, Esther, dat hij ook nog wel gewoon per ook nog een paar honderd euro pakt ook nog. Dollar.
0: Ja, dat zou kunnen. Het ticket was gratis, maar ik denk dat hij er wel aan verdient.
1: Hij verdient er wel aan, ja. Waar ook wordt verdiend is langs de weg. Controles A4 Leiden Amsterdam 11.5. De A7 Den Oever-Bolsward 107.8. De A9 Haarlem Alkmaar 70.4. A12 richting Duitsland 149.1. De A27 Hilversum Almere 114.9. En de A58 Vlissingen-Goes 161.5.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Lindo Duval.
6: Zullen we even een zoentje zomer over deze vrijdag heen gieten... zo richting een nieuw weekend met Topic en Becky G. Zomer.

0: Miles Smith en nice to meet you bij 538.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Dat is mijn werk. Dit is Mambo number 5. Ja, ik kan het toch een stuk beter. Lindo is de naam, het is 5.

0: Tears in All My Soul. Wat een wereldartiest is dit toch. Ik ben zo benieuwd waar dit allemaal nog naartoe gaat. Wat we allemaal nog van hem gaan krijgen de komende jaren. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor een nieuwe editie van Dingen Die. Dingen die je in een bepaalde situatie of op een bepaalde plek kan zeggen. Maar ook in een sekstape. Aan jou de vraag, zou je iets kunnen bedenken daarvoor? Zou je dat kunnen inspreken via de 538-app? Ja, het is toch midden in de zomer. Veel mensen gaan richting op vakantie naar de camping. Dus laten we zeggen...
1: Dingen die
0: je kan zeggen op de camping.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Wat zou je nou kunnen zeggen op de camping? Maar ook in een sekstape. Bijvoorbeeld, flinke tent heb jij. Of volgens mij moet je harder pompen. Zou kunnen. Of iets als, zullen we de buren uitnodigen? Zou ook kunnen natuurlijk. Ja, dat zijn allemaal dingen die je zou kunnen zeggen op de camping, maar ook in de sekstape. Jouw suggestie inspreken via de 538-app. Als je in die app zit, even op dat WhatsApp-icoontje klikken. Dan kan je gewoon even wat inspreken daar via een spraakberichtje. Maken we zo een overzicht van de leukste dingen die je kan zeggen.

0: Garrix & Jax, Told You So, bij 5 jaar. We zijn op zoek naar
1: dingen
0: die je kan zeggen op de camping.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Ja, wat zou je dan kunnen zeggen? Een voorbeeldje van Sjouke.
2: Dingen die je in een sekstape en op een camping kunt zeggen. Kunt u mij de juiste plek aanwijzen?
0: Kan. Ja, zou allebei kunnen. Juist de rest die je inspreken in de app, maken we zo een prachtig mooi overzicht in 1 minuut. Alle dingen die je kan zeggen op de camping, maar ook in een sekstape. Spreek hem even in en dan kan ik hem blijven horen zo.
3: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra.

Aanpakken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: doneren.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
10: craving. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Met Mike Post en er zometeen na Somber en Home.

0: Mike Posner, I took a pill in the bees. Bij 5 uur.
1: Dingen
0: die je kan zeggen op de camping.
1: Maar ook in een sextape.
0: Zullen we maar doen dan binnen 1 minuut. Daar komen ze aan. Arjan.
2: De laatste keer dat ik dit deed, was ik met mijn ouders.
0: Oh. We leggen de lat meteen hoog. Lisbeth.
3: Zo dan. Jouw tent staat mooi strak.
0: Ja, natuurlijk. Ja, die kan er wel bij. Marco.
4: Is het hier altijd zo heet en vochtig?
0: Allemaal dingen die je kan zeggen op de camping. Maar het zou ook in een sextape kunnen. Het ligt er maar aan wat je naar kijkt. Mark.
5: Heb jij misschien een rol wc-papier bij de hand?
0: Dit is Carola.
6: Ik kom hier elk jaar.
0: Ik kom hier elk jaar. Oh ja, leuk bedacht. Ja. Christian.
7: Wat een oude uitgewoonde zooi.
0: Wat een oude uitgewoonde... Het lijkt wel als hij in een bubbelbad zit. Doe nog eens, Christian. Nog even laten.
7: Wat een oude uitgewoonde zooi.
0: Ik denk dat hij in een bubbelbad zit. Dingen die je kan zeggen op de camping, maar ook in een sextape. Het is de beurt aan Daan.
8: Zo, het is weer lekker nat vandaag.
0: Ja, natuurlijk. En dit is Marielle.
9: Voor die paal, daar heb ik een scheerlijn voor nodig.
0: Ja, natuurlijk. Nog eentje dan, alle dingen die je kan zeggen op de camping, maar ook in een sextape. Edwin, zeg maar.
10: Moet ik door dat bos heen?
1: Dingen die.
0: Ja. Het is vrijdag richting een nieuw weekend met de 50 werkdag en Coldplay. BB Rexha zo meteen en nu Man at Work. Dit is Down Under.

0: je dat mag doen. En nu is hij zelf een hele grote ster aan het worden. Kijk, als Guetta de Franse danskoning is, dan is Hugel de kroonprins. Je kent hem al van superhits als Jamaican Bam Bam, I Adore You bijvoorbeeld. En zijn nieuwste is de belangrijkste nieuwe danshit voor de komende week. De zang is gedaan door Ultra Naté, die ken je nog van deze 90s beuker. Nu samen in de nieuwe Dance Smash, Moving to the Sun.
1: Radio 538 Dance Smash. Hugel.

onthulling voor de nieuwe 538-Dancebash. Hugel is een Franse DJ. Die, ja, hij is zo goed dat hij mee op tournee mocht met David Guetta.

0: Adam Brooks, Bitch bij 58. Zometeen het nieuws met Esther. Ja, Wereldvoetbalbond FIFA is al de hele week in opspraak.
1: Ja, en de rel gaat nog even door. Er is iemand opgestapt.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: kunnen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Odido. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
6: Albert Heijn. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
10: 538 Nieuws. 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Op de A12 bij Babberich in Gelderland is een groot ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Er zijn een paar gewonden. Hoe het met ze is, is niet bekend. Volgens de ANWB was er vlak voor het ongeluk een file op de A12 door grenscontroles. Of die file heeft geleid tot het ongeluk, is de politie aan het uitzoeken. Door het omstreden WK-plan van de FIFA is al iemand opgestapt. Het is de topadviseur van FIFA-baas Infantino. Hij ziet het idee totaal niet zitten en wil er ook niks mee te maken hebben. De FIFA wil het belang in het WK-voetbal verkopen. En dat leidt tot veel verzet, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. De duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brandweer is bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Op 3 verschillende plekken werden brandhaarden ontdekt. De brandweer gebruikte speciale voertuigen om te blussen en zette ook drones in. En Amsterdam maakt zich op voor de finale van de Pride. Morgen is de botenparade door de grachten van de stad. Maar na de aanslag op de Pride in Berlijn zijn er veel mensen die niet durven te komen. De politie begrijpt die angst en heeft safe places ingericht. Bij RTL legt een woordvoerder uit wat dat inhoudt.
12: Plekken in de stad waar mensen zich kunnen melden op het moment dat er iets aan de hand is, of als ze zich op een plek willen omkleden of iets dergelijks.
11: Ja, 2/3 van de queer gemeenschap maakt zich zorgen over de veiligheid. Het weer dan nog. In het noorden soms buien. Mogelijk met onweer bij 20 graden. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag zon daar en maximaal 28 graden. Morgen wordt het frisser dan vandaag, 25 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
13: Dankjewel. Even kijken naar het verkeer. Het is erg druk op de A6. Lelystad en Emmeloord. Voor de Ketelbrug. Ongeluk gebeurt. Een uur vertraging. Dan de A7, de afsluitdijk richting Friesland. 15 minuten voor de sluizen. En de A7 Horentzaanstad voor Weidewormen. Een half uur komt door een ongeluk daar. A12 richting Duitsland. Je hoorde het al even. Dat ongeluk bij Ouddijk ongeveer 23 minuten. Dat is altijd even voorzichtig met die grenscontrole. Ga je juist vanuit Oberhausen richting Arnhem voor 7 naar kwartier extra. A15 Nijmegen, Gorkum voor Arkel. Ook daar 15 minuten plussen. A16 Breda, Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 19 plus. A58 Tilburg, Eindhoven voor best een half uur. En de A76 ook daar grenscontrole 23 minuten extra. De A2, controle weert echt 202.1. A9 Alkmaar Haarlem, 56.7. A27, Hilversum-Utrecht. Hilversum-Almere, andere kant op, 114.9. A28, Amersfoort-Zwolle, 59.8. A44, Nieuw-Vennep-Wassenaar, 21.6. En de A58, Vlissingen-Goes, bij 161.5.
0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
18: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand.
17: Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
20: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
13: Zanger Ricky Martin eindigde ooit met een bebloed gezicht op het podium. En dat kwam door iets heel anders dan je nu denkt. Je hoort het zometeen.

vreemde dingen die naar artiesten worden gegooid tijdens concerten. Tijdens een rockconcert kreeg Ozzy Osbourne ooit een levende vleermuis naar zijn hoofd gegooid. Hij beet zijn hoofd eraf omdat hij dacht dat de vleermuis nep was. Echt gebeurd. Harry Styles kreeg ooit kipnuggets naar hem toe gegooid. Die dacht ook dat ze nep waren, dus had ze niet op. En Ricky Martin kreeg ooit, hou je vast, een tampon naar zijn hoofd geslingerd. Zo bloed op zijn voorhoofd. Heel smerig natuurlijk. Wel heel veilig. Hele kleine kans maar dat je idool in het ziekenhuis komt. Dus wat dat betreft is het wel weer een goed idee. Ricky Martin, nu is hij hier. Maria.

Focus is Steve, All I Know bij 58. Het is vanaf maandag, deze komende maandag, 3 weken lang weekendtickets voor de laatste F1-race in Zandvoort te winnen. Natuurlijk hier bij jou, 538. Wisdy MC komt eraan, nu Kensington. Dit is War.

0: lekker toch, Show Me Love with GMC.
1: Je bent goed bezig.
2: Dat dacht ik.
0: Stop or go. Stop or go, zo meteen nieuwe ronde voor 100 euro in de pocket. Kan je zo winnen als je 5 vragen goed beantwoordt in een door jou gekozen categorie. Ja, durf je het aan? Durf jij de kandidaat te zijn? Laat maar even weten. App even je naam en het woord go in de app van 58. Wie weet spreek ik je zo. Cameron Whitcomb, die hoor je ook zo met zijn Kingdom of Fear.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken. Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Omdat onze band onbreekbaar is.
10: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
13: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
14: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
13: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Binnen 1 minuut
5: meer muziek
4: tijdens de 538 werkdag.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa.
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
11: 538. Lindo Duval.
12: Ja, dat ben ik. Dit is Cameron Whitcomb en Kingdom of...

0: or go. Jelmer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Je woont in Gietsjark.
1: Klopt, helemaal.
2: Waar is dat dan? Dat klinkt Fries.
1: Dat klopt, het is in Friesland.
2: Oh ja. En waar dan ongeveer?
1: Net boven Leeuwarden, tussen Leeuwarden en Dokkum.
2: Oh ja. Want is het een heel klein plaatje of niet?
1: Nou, oh, valt mee.
2: En wat vind jij valt mee?
1: Wat zei je?
2: En wat vind jij valt mee? Hoeveel mensen wonen daar in Gietsjerk?
1: Ja, 1000. Iets meer.
2: Oh ja, nou, dat vind ik wel klein, toch?
1: Nou ja.
2: Beetje klein. We gaan stop or go doen. Algemene kennis wil je graag als categorie.
1: Ja hoor.
2: We hebben 5 vragen, ze worden steeds moeilijker. Hè? Als je elke vraag die je goed beantwoordt, heb je €20 verdiend. Dus in totaal kon je €100 winnen. Maar bij een fout antwoord ben je alles kwijt. Je mag wel stoppen na elk goed antwoord.
1: Is goed.
2: Dan gaan we. Vraag 1, wat is het nationale dier van Australië?
1: Oh, nationale dier van Australië. Is dat niet de kangaroo?
2: Ja, stop or go!
1: Go!
2: Wie was de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam?
1: Oh.
2: Je moet wat zeggen.
1: Ja.
2: Ik zeg was, maar het is eigenlijk is.
1: Ja, Halsema.
2: Ja. Stop or go!
1: Go!
2: Oh, het wordt dan moeilijk. Wat is de hoofdstad van Canada?
1: Oh, dat is Ottawa.
2: Ja, heel goed. Stop or go?
1: Stop.
2: Heel goed, ik zou ook stoppen. Ja, lekker. Goed gedaan, ja. Heb je toch even €60 in de pocket, Jelmer?
1: Beter iets dan niet.
2: Ik vind het mooi. Is dat een Friese? Beter iets dan niets? Vind ik een mooie Friese uitspraak.
1: Het is
2: Nederland, maar... Ja, is ook zo. Jelmer, je krijgt €60. Dankjewel dat je meedeed. Een goed weekend.
1: Hetzelfde.
2: Hoi, hoi. Het is 5:30. Met Eagle Eye Cherry. Dit is Save the Night.

0: Lady Gaga, natuurlijk.
1: En Alejandro bij 538. Ik wil... wacht even, ik pak verkeerd dingetje. Deze moet ik hebben. Ja.
2: 538. Favorite.
1: That's what she said. Even kijken. De nieuwe favorite, Ella Langley. Een nieuw Amerikaanse countryzangeres. Ja, zij is begonnen met optreden in kleine rokerige kroegen in de buurt van haar universiteit. En dat is eigenlijk de start geworden van een prachtige carrière, waarbij ze nu al succesvol muziek uitbrengt over de hele wereld. Zoals Choosing Texas. Stond al op 1 in Amerika, top 5 in Engeland. En je kan hem ook al wel eens gehoord hebben hier op 538. Maar is ook de gloednieuwe
2: 538.

0: Martin Garrix en Love en Mad bij 58. Ik ben echt al heel lang liefhebber van goede dancemuziek. Al vanaf dat het ontstond eigenlijk een beetje echt... weet je, na de disco middenjaren. Wat gebeurt er nou met licht?
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Van dancemuziek. Maar als je nou, weet je, als je 20 jaar geleden had gezegd van... goh, over 20 jaar, dan hoor je op 58 best wel wat country muziek. Hè? Je hoorde net al Ella Langley, de nieuwe favorite. Is het dan ook nog dance? Jazeker, maar best wel met wat jaren 90 invloeden. Hè, dat hoor je heel veel. En ook wel wat Nederlandstalig af en toe. Dat is ook heel populair. Het is toch gek, hè, dat het allemaal nu zo helemaal één is. Zometeen nog veel en veel meer lekkers. Bijvoorbeeld Shakira, Burna Boy, Die Die. Komt eraan voor je.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas.

0: die het een tikkie anders doet.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: heleboel verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+. 538 Nieuws.
2: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Floon. Het aantal migranten dat is omgekomen toen ze van Marokko naar het Spaanse Ceuta probeerden te zwemmen is verder opgelopen. Het zijn er nu 24. De Spaanse regering stuurt nu onder meer drones en duikers naar het gebied. De aanslag in Berlijn van vorige week heeft diepe indruk gemaakt op de queergemeenschap. 2/3 van hen maakt zich daarom zorgen over de veiligheid tijdens World Pride in Amsterdam. En voor sommigen is het zelfs een reden om die Pride over te slaan. Dat blijkt uit een onderzoek van Eén Vandaag. Het heeft even geduurd, maar de geëvacueerde bewoners uit Kampen kunnen weer naar huis. Vanwege een grote brand in de kelder van een flatgebouw werden er vannacht 60 appartementen ontruimd. De bewoners werden toen tijdelijk opgevangen in een verzorgingstehuis. En de NS kan nog niet inschatten wat de impact is van de landelijke OV-staking op 9 september. Volgens FNV rijden er dan de hele dag geen treinen, metro's, trams en bussen. Het is uit protest tegen de bezuinigingen. Ik heb het weer nog voor je. Het is nog lang zonnig vandaag. Morgen wordt het wat frisser, maximaal 26 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
3: Hartstikke goed. Even kijken naar het verkeer. Het is hartstikke druk deze vrijdagmiddag. Dit zijn de, ja, ik wil niet echt hoge punten noemen, maar de langste vertragingen: A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 15. De A2 Utrecht-Den Bosch voor de brug bij Zaltbommel 30:30. Staat ook nog een pechgeval. Van de A2 Eindhoven-Maastricht bij Eindhoven tussen Eckerswijer en De Hocht. Ongeluk gebeurt 17 minuten. De A7 op de Afsluitdijk richting Friesland voor de Sluis 24 minuten. En de A10 de Ring Amsterdam tussen Landsmeer en de Zeeburgertunnel zo'n 48 minuten. Ook daar een ongeluk. De A12 richting Duitsland voor knooppunt Oud-Dijk 14 minuten. De weg is daarna dicht door dat ongeluk met die vrachtwagens bij die file. A15 Nijmegen-Gorkum voor Arkel 30:30 extra. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijk-Brug 20. De A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg 16. En de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Kuik 15 minuten. Dan de controles langs de weg. A4 Leiden-Amsterdam 7.4. A9 Alkmaar-Haarlem 56.7. A12 Arnhem-Duitsland 149.1. A22 Beverwijk-Velsen 14.7. A29 Dintoord-Rotterdam 94.4. En de A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep bij 20.4.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Zometeen de zanger die de verbouwing van zijn huis de slechtste beslissing ooit noemde. Waarom dat is, hoor je zometeen nu Shakira.

0: Warren, Drive Safe.
1: Heb je wel eens een grote verbouwing gehad thuis? Wij wel. Wij zijn net 12 weken hebben we in een hotel geslapen. Zo'n grote verbouwing was het. Ik heb daar geen spijt van. Maar Niall Horan, die je net hoorde, heeft enorme spijt van zijn huisverbouwing. Kijk, gewone Britse pubs gaan al om 11 uur 's avonds dicht. En hij wilde een eigen pub in zijn eigen kelder, gewoon thuis, om er even door te feesten. Maar ja, zijn vrienden ontdekten één voor één dat hij die pub had. Dus die kwamen allemaal bij hem aanmelden als ze dronken uit de kroeg kwamen. En ik kreeg ze daarna het huis niet meer uit. Ja, snap ik ook wel dat je daar een aantal gewoon een beter een extra slaapkamer van kunnen maken of iets, weet je. Ik weet het niet. BB Rex aan nu, dit is Sad Girls bij 538.

0: Jackson, Andy Grammer, The Thing I Love. Wat moet je doen om Taylor Swift bij jou thuis op bezoek te krijgen, dat ze ook nog een uur blijft, lekker aan de thee en liedjes met je zingt? Je hoort het zometeen.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus. De

0: Dutch Grand Prix. Check 538.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Deze week in de bonus. AH Gallia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Utker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH Barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: 50. Karwei, maak het mooier.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Een Müller milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
8: craving. Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
12: Odido. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
16: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
17: Nou, hè?
15: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: 538, Lindo Duval.
19: Wat moet je doen om Taylor Swift op bezoek te krijgen? Nou, minimaal 96 worden, zo meer. 538.

0: je dat ook salami erin.
1: Urgel, Jamaican, bam bam,
2: 538.
1: En daarvoor Taylor Swift, die het zo bijzonder vond dat zij een fan had van 96 jaar oud, die ook naar heel veel van haar concerten kwam kijken, dat zij besloot hem te verrassen met een bezoek bij hem thuis. Dus hij hoorde de deurbel gaan en daar staat dan ineens zo'n Taylor Swift voor je deur, kan je je voorstellen. Ze had toen nog haar ouders mee, dus al 10 jaar geleden was ze nog klein Taylortje. En zij heeft dus liedjes gezongen bij hem op de veranda. En Taylor bleef een uur op bezoek bij die 96-jarige fan. En dat lijkt lang een uur, maar ja, hij moest in die tijd 2 middagdutjes doen natuurlijk. Ja, snap ik wel, als je 96 bent.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: 538 Nieuws.
5: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. De migranteninvasie in het Spaanse Ceuta lijkt over zijn hoogtepunt heen. Zo'n 49.000 Marokkaanse migranten waren daarheen gezwommen om daar of elders in Europa opnieuw te beginnen. Maar ongeveer de helft zou nu alweer terug zijn. Het heeft even mogen duren, maar de geëvacueerde bewoners uit kampen kunnen weer naar huis. Vanwege een grote brand in de kelder van een flatgebouw werden vannacht 60 appartementen ontruimd. De bewoners werden toen tijdelijk opgevangen in een verzorgingstehuis. De alarmcentrale van de ANWB krijgt veel meer medische vragen uit het buitenland. Er zitten ook opvallend veel fietsongelukken bij. Verder zijn er ook veel meer pechgevallen uit koudere landen, Engeland en Zweden bijvoorbeeld. En ook de nieuwe Britse premier Burnham is geen fan van FIFA-baas Infantino en zijn plan om het WK voetbal te verkopen. Hij vond het hele idee vanaf het begin al schandalig, maar nu noemt hij Infantino ook nog de verkeerde man om de baas te zijn. Heb ik het weer nog voor je. Het is nog lang zonnig vanavond. Morgen wordt het wat frisser, maximaal 26 graden. Het is dan wel weer de hele dag droog. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Dan een verkeer. De drie grootste vertragingen neem ik even met je door. Eentje op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. Bij Velsen 37 minuten door wegwerkzaamheden. En op de A10 tussen Koenplein en Watergraafsmeer bij de Zeeburgertunnel 54 minuten. A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug 26. En de Flitsers, die heeft Dylan.
7: Te beginnen op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 36.5. En op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 12.1. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 107.8. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.7. En op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 8.3. Op de A12 tussen Gouda en Utrecht bij 49.5. Op diezelfde A12 tussen Arnhem en de Duitse grens bij 149.1. En op de A27 vind je er 3. Eentje tussen Utrecht en Hilversum bij 87.3. Tussen Hilversum en Almere bij 114.9. En tussen Almere en Hilversum bij 112.3. A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. Op de A29 tussen Dinteloord en Rotterdam bij 94.4. En op de A44 tussen Nieuw-Vennep en Wassenaar bij 21.6. De andere kant op, richting Nieuw-Vennep, staan ze ook bij 20.4. A58 Vlissingen-Goes 161.5. En de laatste, gelukkig, op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.6.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
15: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: 538. Exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Dylan. Ja, het is 3:04. Gloednieuwe vrijdagmiddagshow is hier. Welkom.
3: Zometeen AHA en Take On Me naar J-Lo en David Guetta.

0: 538, Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want. Heb je wel eens gehad dat je dan in een soort droom wakker wordt?
1: Ja, dat is ongeveer waar wij ons nu in bevinden eigenlijk. Er komen hier, wat is het, grofweg 15 missen binnen.
0: Ja, hallo?
2: Hi.
0: Wie zijn jullie?
2: Wij zijn Miss Teenager 2026 finalisten.
0: En hoe komen jullie in hemelsnaam ineens de studio van 538 binnen? Heeft Edwin Evers dit iedere week? dit stond niet in de briefing. Maar jullie wilden even hoi zeggen. Nou, bij deze.
3: Hoi! 538, Bas en Dylan.
1: Klinkt dat heerlijk, hè?
0: Ja,
1: heerlijk.
0: En willen jullie wat drinken misschien?
1: Ja, blijf lekker hangen. Trek een flesje wijn open.
0: Goed. Welkom bij de vrijdagmiddagshow. Daar zijn we, Bas en Dylan, op de plek van Edwin Evers.
1: Dit is een lichaamsverschijnsel aan de hand bij Eva, wat jou enorm fascineert, Bas.
0: Zeker, maar
1: Eva, als jij je microfoon weer afpakt van de mist, dan kun jij gewoon weer aanschrijven bij de
4: microfoon. Het voelt een beetje ongebruikelijk om te doen.
1: Kom maar. Ja, doei. Dag, doei.
4: Ik hoop dat jullie allemaal winnen.
0: Ja, nou, anders ik wel.
1: Goh, heerlijk zeg.
0: Ik ben nog nooit op deze manier een radioprogramma begonnen. Nee. Het is echt een soort...
4: Je zweet ook helemaal.
0: Ja, nou.
4: Het was allemaal iets te mooi.
1: Ik word een beetje zenuwachtig van, merk ik. Nou goed.
0: Okay.
4: Ja, dan moeten we het nu weer over mijn niet lekkere lichaam gaan hebben.
1: Kijk, het ding is, Eva van het Nieuws, jij bent hartstikke zwanger.
4: Ja.
1: Jij bent 26 weken zwanger. En Bas is eigenlijk al, wij weten het denk ik 23 weken. En Bas is al 23 weken... naar het moment toe aan het werken te zeggen... op een gegeven moment gaat jouw navel ploppen.
0: Ja, maar ik wist dit niet. Ik wist niet dat dit aan de hand was bij zwangere vrouwen. Maar mijn vriendin zei... is toch navel al geplopt? En toen dacht ik, wat is dat nou? Ging ze een beetje vertellen. En zo dat dus ergens gebeurt, dat die dan naar buiten keert. Want ja, er zit gewoon een kind aan de binnenkant.
4: Ja.
0: Druk en dingen. En jij zei, dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet.
4: Daar heb ik
0: dat
4: de navel niet voor. Nee. Eindstand. Ik word vanochtend wakker. Ik kijk naar mijn buik. Wel verdraaid. Bas Benting heeft gelijk. De navel is geplopt.
0: Maar
4: het is waanzinnig goor om naar te kijken. Want ja, dat ding steekt helemaal uit.
0: Maar jij dacht ook,
1: niet goor.
0: Ik doe een crop top aan, zodat je hem goed kan laten zien. Wij zitten vandaag in meetings en zo. Ja, ik kan me niet concentreren, want er zit zo'n geplopte navel op rechts.
4: Ja, maar ik vind ook, kijk, er zijn twee dingen die ik had kunnen doen. Of hele grote t-shirts iedere dag aantrekken. Maar dan moet ik ook heel veel nieuwe kleren kopen. En dat vind ik gewoon zonde. Dus ik blijf gewoon stug de kleren aantrekken die ik al had voor mijn zwangerschap. En ja, dan zie je af en toe wat buik.
0: Ja. Maar dit is gewoon definitief, dit blijft nu zo.
4: Lieverd, jij hebt er meer verstand van dan ik. Jij hebt mij verteld dat die navel ging ploppen en je bleek gelijk te hebben.
0: Ja, ik
4: weet niet hoe dit zich verder. Misschien gaat hij wel een heel eigen... Komt er zo'n toeter aan.
1: Misschien kunnen we een totootje maken. Dat als dan Eva dadelijk bevallen is, heeft zij dan nog steeds een plopnavel te jagen?
4: Oh, zou die wel teruggaan?
1: Ja,
4: daar zeg je mij wat. Ik had best een leuke navel.
1: Dat hij dan blijft, ja.
0: Nou ja, goed.
4: Oh.
0: Maar mochten er mensen zijn met ervaring met plopnavels... Er zijn ongetwijfeld mensen wel eens vaker zwanger geweest.
1: Oh.
0: Je kan je altijd even melden in de 538

0: Akkermat Radi en I Love Life. En het is gebeurd. De navel van Eva is geplopt. Het ding is. Even in het kort, mocht je het net gemist hebben. Eva is zwanger. En ik zei dit een hele tijd geleden tegen mijn vriendin. En die zei: oh, dan krijgt ze ergens zo'n plopnavel. Is de navel al geplopt? Zei ik dat tegen Eva. En die zei: dat gebeurt helemaal niet. Het is toch gebeurd.
1: Ja, 26 weken op de teller. De navel is inmiddels geplopt. Een appje van Maarten, via de app van 538, die zegt: haha, ik ben vandaag 26 weken. Net als Eva. En ook zo bang voor die plopnavel. Oh, maar nice. Er kwam ook een audio-appje binnen van Jasper.
2: Hey Basten en Eva. Ik hoorde over de navel dat Eva's navel is geplopt. Nou, mijn vrouw is ook zwanger geweest. We hebben nu een dochtertje van bijna 6 maanden. Oh. Maar Eva hoeft zich geen zorgen te maken. Na de bevalling, dat was bij mijn vrouw, schiet de navel gewoon weer terug in zijn oude vorm. Dat was bij mijn vrouw. Dus ik denk dat het bij Eva ook zo zal.
1: Ja, een kleine geruststelling.
3: Dankjewel.
1: Dan wil ik toch ook even het appje van Tamar meegeven. Tamar hier, ik krijg het net mee over de plopnavel. Helaas heb ik dat ook gehad en is het zo gebleven. Ja. Wel een dingetje waar ik van
3: baal. Nee, maar Tamar, dat heb ik bijvoorbeeld helemaal niet gehoord.
0: Oh, Tamar, dankjewel. Kun je hem ook terugduwen?
1: Nee, dat kan niet.
0: Niet?
1: Zou het niet proberen?
3: Op dit moment niet.

0: Douwe Bob, Mo en nog even blijven. Het is de middagshow. 538, Bas en Dylan. En zometeen krijg je het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, een optreden van Timbaland gaat viral, maar niet om de goede redenen.
2: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer. En vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
19: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
18: Oh, Otrium?
19: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
0: 2 minuten over half 4, 538 met het weerbericht. In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Wordt het 28 graden en morgen 26 graden. Lekker. Dat is 538 verkeer. De 3 grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Waardenburg 22 minuten. En op de A10 in de richting van Watergraafsmeer bij de Zeeburgertunnel 46 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 23 minuten. En de flitsers die heeft Dylan.
24: Te beginnen op de A1 tussen Amersfoort en Barneveld bij 52.1. Op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. En op de A4 tussen Bergen op Zoom en Heiningen bij 223.7. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 107.8. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.7. En op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 8.3. A12 richting de Duitse grens vanuit Arnhem bij 149.1. Op de A12 tussen Ede en Maarn bij 89.4. En op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 114.9. De andere kant op richting Hilversum staan ze ook bij 112.3. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 59.8. A44 Nieuw-Vennep-Wassenaar 21.6. De andere kant op richting Nieuw-Vennep bij 20.4. En op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.5. A79, daar vind je er nog 2, beide gemeld tussen Maastricht en Heerlen bij 5.6 en 8.6.
0: Het is de middagshow voor de vrijdag, Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
1: Goedemiddag. In heel Europa hebben bosbranden nu al meer natuur verwoest dan de vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als Zuid-Holland. Spanje, Italië en Frankrijk zijn het zwaarst getroffen. In Zandvoort is een jongen van 16 vrijgelaten die deze week een Pride-bezoeker zou hebben mishandeld. Hij moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden, omdat hij voorlopig nog wel verdachte blijft. En de migranteninvasie in het Spaanse Ceuta lijkt over zijn hoogtepunt heen. Zo'n 49.000 Marokkaanse migranten waren naar dat gebied toegezwommen, maar ongeveer de helft zou nu alweer terug zijn. En dan gaat er een optreden van Timbaland viral. Even een kleine opfrisser, want die hoor je niet meer zo vaak. Maar dat was de producer van hits van bijvoorbeeld de Pussycat Dolls.
24: Je hebt weer een knipje gemaakt. Heb je weer lekker zitten knutselen?
1: Nou, eigenlijk komt het daar wel op neer. Ik ben onzeker over de lengte dit keer. Dus,
3: ik zie jouw scherm al, hij is 16 seconden.
1: We kunnen er ook een beetje overheen praten.
3: We gaan even goed luisteren naar wat jij geknipt hebt.
1: Ik wil dan eerst eventjes vertellen hoe het zit. Dat zou ik graag willen. Op die hit zingt hij dan zelf ook vaak mee. Alleen, het is meer een beetje kreten wat hij doet. Mm-hmm. Alleen nu ging hij dus in zijn eentje ergens optreden. En dan blijkt dat er toch wel heel weinig bijdrage is als hij in zijn eentje op het podium staat om die hits te doen. Want kijk, dit is bijvoorbeeld zo'n lied van Nelly Furtado wat hij dan doet. Hij is de yeah. En de rest is dan een bandje. En hij heeft ook een liedje met Justin Timberlake.
3: Ja, maar dit is echt wat hij doet.
1: Zo stond hij op het podium. Dus dat gaat nu hartstikke viral. Is al miljoenen keren bekeken. En allemaal mensen reageren natuurlijk van... Je zal daar maar zitten in die zaal naar een man die gewoon wat bekende nummers aanzet en dan zegt yeah.
3: Ja, en ja, heel eerlijk, kijk, Timbaland is natuurlijk in de basis best wel een grote naam. Ik denk dat je gewoon 6-7 tientjes lapt voor hem.
1: Ik denk dat dat niet goedkoop is, nee.
3: Dus dat is wel pittig. En dat is hij daar naar een gozer te kijken die alleen maar yeah staat te roepen.
1: Ja, nou ja, ik wil dat maar even meegeven. Dan de nachtmerrie voor veel mensen en ik denk zeker voor jou, Dylan.
3: Oh.
1: Een piloot van Malaysia Airlines die is in Jakarta opgepakt met meth en coke op.
3: Zo.
1: En daarnaast had hij ook nog 70.000 pillen bij zich. Hij kan nu de doodstraf krijgen, maar ik dacht vooral aan jou. Want jij hebt best wel een beetje vliegangst.
3: Ja.
1: En als je dan al niet op de piloot kan vertrouwen, wordt het wel heel penibel.
3: Nee, ik heb wel enorme vliegangst. Ja, maar het ding is, ik zet me daar wel overheen. Dus ik vlieg wel gewoon. Maar ik ga wel 4-5 keer op een vlucht in de breeshouding. Omdat ik denk dat we neerstorten.
1: Ja, en de breeshouding is dat je gezicht zo bedekt?
3: Dat is hoe je moet gaan zitten als het vliegtuig neerstort. Dus zo met je armen omhoog en zo voor je gezicht en dan zo'n beetje buigen.
24: Ik heb dit gezien, maar het is echt overdreven bij jou. Ja, maar een knikje krijg je gewoon van de turbulentie. Gewoon even zo tuk. En je zit al helemaal alsof we doodgaan.
3: Nou ja, ik ben echt heel bang. De laatste keer ging ik met het vliegtuig. Toen konden we niet opstijgen omdat er iets kapot was. Nou ja, dat moet je al niet tegen mij zeggen. En toen, het duurde lang. Het was op een gegeven moment gerepareerd. En toen gingen ze weer helemaal zo heen en weer lopen. Toen vroeg op een gegeven moment iemand, is er iets aan de hand? Nou, nee, er is niks aan de hand. En toen gingen ze omroepen, ja, elke keer als we wat maken, gaat er weer iets kapot. Dus toen moesten we nog.
24: Ja, Eva, dankjewel. Het is de middagshow met Teddy Swims, zometeen.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: 538. Bas en Dylan.
0: Kijk, als we zeggen het is hommeles bij de FIFA, de Wereldvoetbalorganisatie, dan ben je misschien niet heel erg verbaasd, maar het is nu echt hommeles en je weet dat het echt hommeles is als zelfs ik weet waar het over gaat. Ja. Ik heb echt de ballenverstand van voetbal, maar goed, je kan er niet omheen. Gianni Infantino, de baas van FIFA, die speelt met de gedachte om de FIFA te privatiseren en dus aandelen voor het WK op de markt te brengen. Nou ja, dat kan uiteraard rekenen op veel kritiek. Zoveel kritiek dat alle 55 Europese voetballanden unaniem zeggen een WK te boycotten als het gebeurt. Aan de telefoon Ajax en Oranje Watcher voor de Telegraaf, Mike Verwij. Ja. Ik heb echt de ballenverstand van voetbal, maar goed. Je kan er niet omheen. Gianni Infantino, de baas van FIFA, die speelt met de gedachte om de FIFA te privatiseren en dus aandelen voor het WK op de markt te brengen. Nou ja, dat kan

0: Teenagers die net in de studio waren,
1: dat meen je niet.
0: Heb ik alle knoppen omgegooid.
1: Staat Mike nou niet op de tafel omdat je alle mis teenagers op de tafel wilde hebben? Ja, nou ja, goed, op de tafel is natuurlijk sowieso... Lukt het, Bas?
2: Ja, we zijn er.
1: Mike!
3: Een beetje de story of my life, hè,
1: joh. Ja, Mike, ik heb je hoog
3: zitten. Een hele slechte introductie,
1: hoor. Ik heb je hoog zitten, maar voor de alle Miss Universe...
3: Nee, ja, dat snap ik wel.
1: Ik ben blij dat je er bent. Nou ja, echt even voor de mensen die geen idee hebben, Mike. Wat wil Infantino, de grote FIFA-baas, nou precies doen?
3: Ja, om het een beetje simpel te houden. Hij wil de WK-rechten vermarkten. Dus verkopen aan investeerders. En dat is echt complete onzin, want een WK levert al miljarden op. Maar meneer Infantino wil nog meer. Dus hij wil aandelen van het WK, zeg maar even, verkopen.
1: Ja, wat merk je dan als voetbalfan als, nou ja, zoiets gebeurt?
3: Ja, je zou zeggen niet veel, maar je hebt afgelopen WK gezien dat politieke inmenging om de hoek ligt. En ook investeerders die geld betalen, ja, die willen misschien wel dat ze binnenkort met een vierkante bal gaan spelen. Of toch 7 drinkpauzes. Of, ja, je maakt het voetbal heel kwetsbaar, omdat investeerders, ze zeggen wel eens wie betaalt, bepaalt. Ja, en dan krijgen we misschien nog meer gekke dingen dan we afgelopen WK hebben gezien.
1: Nou ja, kijk, zeg maar, het voelt altijd alsof de bonden het zo roerend met elkaar eens zijn. Weet je? De FIFA en de UEFA, dat ja, meleert een beetje. Maar nu zie je eigenlijk toch ook al wel weer terugkomen. Dus de afgelopen WK hebben we dat gezien. Heeft de UEFA zich ook uitgesproken over die kaart voor die Amerikanen die werden ingetrokken. Nu zie je het weer gebeuren. Hoe is die band nu tussen die bonden?
3: Ja, dat is wel heel opmerkelijk. Zeg maar, wie FIFA-voorzitter wordt, je hebt het bij Sepp Blatter ook gezien, dat wordt een soort zonnekoninkje die denkt dat hij alles kan maken. En vaak is dat ook zo, omdat van elk FIFA-lid is de stem evenveel waard. Dus Cambodja heeft binnen de FIFA net zoveel te vertellen als Brazilië en Haiti net zoveel als Nederland. Dus vaak worden kleine bonden met heel veel geld omgekocht. En dan de FIFA komt met een zak geld en dan wordt er voorgestemd, zo worden herverkiezingen ook vaak geregeld bij de FIFA. Alleen nu is er wel echt een hele grote opstand gaande. Want je zei terecht, de UEFA dreigt het WK te boycotten. Zover willen Midden- en Noord-Amerika niet gaan. Maar die zijn ook tegen dit plan. En zelfs Azië heeft nu zich uitgesproken tegen dit plan. Dus het zou me niet verbazen als dit Infantino wel eens de kop zou gaan kosten.
1: Ja, is dat wat je verwacht? Dat zijn positie nu echt onhoudbaar is?
3: Ja, onhoudbaar weet ik nog niet. Maar hij gaat in ieder geval geen meerderheid voor dit plan krijgen, normaal gesproken.
1: Nee.
3: Ja, en de ethische commissie, die kunnen een voorzitter wegsturen. Dat is in het verleden ook met Blatter gebeurd. Dat is ook met Platini gebeurd. Dus dat kan wel. En ik denk echt dat hij zijn hand nu wel een beetje heeft overspeeld. En dat hij er sowieso niet op had gerekend dat Azië ook tegen zou zijn. Het is wel weer heel opvallend dat Afrika dan weer voor dit plan is. Maar dat is misschien ook weer logisch, want die krijgen echt een enorme berg geld.
1: Ja, want ik heb de cijfers niet paraat, maar ik heb ergens gehoord dat hij, geloof ik, 20 miljoen per voetbalbond uit wil reiken.
3: Ja, oplopend tot 35, begreep ik. Dus ja, dat is voor sommige bonden natuurlijk, voor de infrastructuur en voor de stadions, ja, daar kun je heel veel mee doen.
1: Ja.
3: En ik snap dat landen daar gevoelig voor zijn.
1: Maar jij verwacht niet dat het plan doorgang vindt en jij denkt zelfs dat het nog wel eens de kop van Infantino kan gaan kosten.
3: Zou zomaar kunnen. En ja... En als dat niet zo is en mocht het plan doorgaan, dan moet UEFA gewoon lekker zeggen van, we gaan om de 2 jaar een EK plus maken met een paar toplanden uit Azië. Brazilië, Argentinië, erbij, Colombia. Je kunt nog wel wat landen bedenken.
1: Maar dit is toch ondenkbaar dat gebeurt?
3: Ja, het zou krankzinnig zijn. Maar ja, dit moet je natuurlijk als Nederland en UEFA niet over je kant laten gaan.
1: Nou ja, we gaan het allemaal meemaken. Mike, super bedankt voor je tijd. En nou ja, we gaan de ontwikkelingen volgen. Want ja, het is, zeg maar, we hadden toch niet verwacht, even voor de voetballiefhebbers onder elkaar, we hadden toch niet verwacht dat we terug zouden verlangen naar de tijd van Sepp Blatter.
3: Nee, dat is ook wel een klein beetje overdreven. Maar ik kan me voorstellen dat je het zegt.
1: Ja, toch? Oké. Mike,

0: Zouden mensen weten wie het is als ik alleen maar de lach laat horen? Jij, Dil, jij kan om je eigen grappen lachen, maar... Julia Heetman, die kan er ook wat van. En zo meteen is ze in de studio.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
2: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Wat ga jij morgen doen?
8: Grillen in de achtbaan?
7: Aapjes kijken in de dierentuin?
8: Of lekker ontspannen in de sauna?
7: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: 538 Nieuws.
17: 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. De Europese bosbranden hebben nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als Zuid-Holland. Spanje, Italië en Frankrijk zijn het zwaarst getroffen. Een aanval op de integriteit van Spanje, zo noemt de Spaanse premier Sanchez de invasie van Marokkaanse migranten van afgelopen dagen. Bijna 50.000 mensen zwommen van Marokko naar het Spaanse Ceuta en zeker 34 overleefden dat niet. Volgens Sanchez zijn mensensmokkelaars de grote schuldigen in dit verhaal. Polen heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Die moet tekst en uitleg geven over de raket die gisternacht insloeg in Polen. Het was een Russische raket waar ook kernkoppen op passen. Hij was waarschijnlijk bedoeld voor Oekraïne. En een Britse uitvaartondernemer heeft jarenlang de boel belazerd. Hij vertelde families dat hun dierenbaren waren begraven, terwijl dat lang niet altijd gebeurde. Hij viel door de mand toen de lichamen werden gevonden en moet nu 20 jaar de bak in. Ik heb het weer nog voor je. Het is nog lang zonnig vanavond. Morgen wordt het wat frisser dan vandaag. Het wordt dan maximaal 26 graden. Het is dan wel ook weer droog. En tot zover het 538 nieuws.
19: Dan een verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A10 in de richting van Watergraafsmeer bij de Zeeburgertunnel, 41 minuten. Op de A22 tussen Beverwijk en Velsen bij Beverwijk, 25 minuten. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij Epe, 58 minuten. Flitsers, die heeft Dylan.
20: Te beginnen op de A1 tussen Amersfoort en Barneveld bij 52.1. Op de A2 tussen
10: Amsterdam en Utrecht bij 37,9. En eveneens op de A2 tussen Weert en Echt bij 202,1. A6 dan, Emmeloord Lelystad 91,3. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 107,8. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56,7. A10 richting de Zeeburgertunnel 8,3. Op de A12 tussen Arnhem en de grens met Duitsland 149,1. En op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 114,9. Andere kant op staan ze ook, richting Hilversum vanuit Almere bij 112,3. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 59,8. Nog eentje op de A28 tussen Meppel en Hogeveen bij 131,6. En op de A44 tussen Nieuw-Vennep en Wassenaar bij 21,6. Andere kant op richting Nieuw-Vennep staan ze ook bij 20,4. En op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161,5. Laatste voor nu op de A79 tussen Maastricht en Heerlen. Daar moet je op je snelheid letten bij 8,6.
15: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.
17: Elke maand weer.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Dylan.
5: Zijn we, het is 4:05. Zometeen hoog bezoek in de middagshow. Julia Heetman is de gast zometeen. En dit is Davina Michel en Still Champagne. Radio 538.

0: 538, de Bausa. Magnetic 538, Bas en Dylan. Ook bezoek in de studio, de grootste online vriendin van iedereen. Julia Heetman! Yeah.
1: Yeah. Wat een aankondiging, bedankt.
0: We moeten altijd een beetje creatief zijn. Ik vind het zo lastig bij mensen die zoveel leuke dingen doen. Hoe vat je dat dan samen? Ik heb wel eens een online figuur, influencer genoemd. En dat je dan vervolgens op je vingers wordt getikt.
1: Ja, dat ze dan zeggen, ik ben geen influencer.
0: Ja, precies. Of
1: dat
0: content creator.
1: Dat zou ik nooit zeggen trouwens.
0: Nee?
1: Jawel, dat zeg ik ook altijd.
0: Okay. Ja, hoe noem je jezelf? Wat is de beste titel? Hoe kunnen we je omschrijven voor mensen die geen idee hebben? Want die zijn ongetwijfeld ook een paar.
1: Nou ja, ik vind het altijd gewoon, ik probeer mensen altijd lekker aan het lachen te maken.
0: Ja,
1: en ik heb daar ook een prijs voor gewonnen toevallig afgelopen jaar. Dus grappigste persoon van Nederland. Dus dat had je ook kunnen zeggen.
0: Heb jij de grappigste persoon van Nederland gewonnen?
2: Ja. Dat is toch echt het mooiste compliment dat je kan krijgen.
1: Dankjewel.
2: En ook leuk dat dan een keer een vrouw is. Want het
1: echt,
2: is altijd
1: hè?
2: Maar weer dat wij dan niet grappig zouden wezen.
1: Ja.
2: Hier zit het tegendeel.
0: Maar ik vind het zo leuk dat jij kan gewoon echt mensen in het ootje nemen. Gewoon echt een grapje uithalen bij mensen en daar dan zelf 3,5 minuut om blijven lachen. En ik kan dan niet stoppen met ook lachen. Dat moet gewoon, ja, het is echt, het werkt gewoon heel aanstekelijk. Waanzinnig dat je er bent. Stond ook al heel lang op de lijst. We wilden je heel graag een keer in de studio hebben. Dus ook voor ons een droom die uitkomt. Wat zijn jouw dromen? Wat zijn de dingen? Ja.
1: Op werkgebied of gewoon in mijn leven?
0: Ja, gewoon in het leven.
1: Nou ja, kijk, ik vind het altijd een beetje moeilijk om te zeggen, sowieso met werkgebied. Ik heb wel een paar dingen die ik zou willen doen, zoals presenteren of radio maken. Nou
2: oké. Okay.
1: Eén droom is uitgekomen.
2: Daar ben je.
0: Daar ben je niet. Ja.
1: En privé hoop ik dat ik ooit ga trouwen. Maar dat mag ik eigenlijk niet meer zeggen tegen mijn vriend.
0: Nee.
1: Die vindt het niet meer leuk.
2: Ja, maar dat is het teken dat hij het bijna gaat doen.
1: Echt?
2: Ja, dit heb ik ook gehad. En toen dacht ik van, ik zeg het nu te vaak. Maar dat was precies het laatste zetje wat hij nodig had.
1: Dus... Nou, ik denk dat als hij luistert, dat hij heel blij is dat ik dit kan horen.
0: Oké, goed.
1: En dat alle zwerfhondjes natuurlijk een plek krijgen ooit. Zou ik ook heel mooi vinden. Dat mijn ouders nog heel lang leven. Ja, ik kan zo nog heel lang doorgaan.
0: Ja,
3: wel mooi, want we moeten dit vandaag eventjes aanstippen. Wij iedere vrijdag zoeken wij met dit programma een huisje voor een beestje.
1: Echt?
3: Van het, in het DOA, het dierenasiel van Amsterdam. Er zitten, helaas zitten daar heel veel honden en katten die een nieuw huisje zoeken. En iedere week zetten we er op vrijdag eentje in de spotlight.
1: Mm-hmm.
3: En even, je hebt er zo meteen eentje.
1: Ja.
3: Even je voor gaat leggen aan jullie ook.
0: Ja, volgens mij gaat voor één keer.
2: Ja, maar jij mag wel hem proberen aan te prijzen. Want ik denk dat wel gaat helpen als jij als echte vriend dat
1: wat leuk.
0: Dat is echt Eva's kindje. Dus dat is
2: hij geeft niet zomaar uit handen, maar ik vertrouw jou.
3: Ja, en wat,

0: 538, de vrijdagmiddagshow.
1: 538.
2: Jorde, Pussycat Dolls en Don't Shine. In de studio is Julia Heetman. En we zagen een TikTok van jou waarbij je moest huilen om Born This Way van Lady Gaga. Waarom raakte je dat zo?
3: Nou, ik vind dat gewoon zo'n mooi liedje over dat je ontzettend jezelf mag zijn. En ja, Pride komt er natuurlijk. Pride Mond is bezig en morgen is de Kennel Pride. En ik voel me altijd gewoon heel erg geroepen om daar iets over te zeggen. Dat iedereen gewoon mag zijn wie je wil zijn.
2: Ja. Ja. Ben je erbij dit weekend in Amsterdam?
3: Zeker, ik sta op een boot. Dus ik ga lekker dansen.
4: Wat voor boot sta je?
3: Van de Ademtoren.
4: Oh, nou wat leuk.
3: Ja, hartstikke leuk.
4: Maar heb je, zeg maar, toch zijn er ook veel mensen die zeggen, ja, ik ga niet, ik ben toch een beetje bang. Dat heb je toch niet na alles wat er in Berlijn is gebeurd?
3: Nou ja, dat is natuurlijk onwijs heftig. En ik wil ook niet, soort van, ja, nu ga ik een soort heel diep, maar ik wil niet keuzes maken vanuit angst. Ik wil juist daar graag morgen staan om te vieren dat iedereen mag zijn wie die wilt zijn. Dus ja. En ik heb altijd wel een goed onderbuikgevoel. Dus mocht ik me niet veilig voelen, dan spring ik de gracht in of zo. Ja, kan ook niet anders.
4: Ja, ook wel weer zo. Is er nog iets, een moment door je hoofd geschoten om geprobeerd of zo? Is er nog een moment door je hoofd geschoten om nog kaarten te proberen te scoren voor Madonna?
3: Nee, maar ik heb wel een cool gerucht gehoord.
2: Wat dan?
3: Nou, kijk, ze komt natuurlijk in de AFAS. Dat staat nu vast. Maar iemand heeft uitgezocht dat die botenlijst, zijn 80 boten. Maar er is geen boot 79. Dus er gaat, zeg maar, van 1 tot 78. Dan is 79 er niet. En dan is er boot 80.
2: Ja.
3: En boot 80 is een soort van heel raar AI-plaatje van twee mensen op het strand. En dat staat voor een soort fietsmerk. En iemand heeft dat helemaal onderzocht. En dat bestaat dus niet. Dus ergens denk ik, misschien staat zij wel op die boot 80 of 79.
2: Oh, wel goed.
5: Zo, zo, dat zou wat zijn, hè?
3: Ja. Oh, cool.
2: Maar wat, kijk, er zijn ook wel mensen die zeggen, hè, voor veel mensen, ja, is zo'n Pride ook gewoon een soort Koningsdag 2.0. Het is gewoon lekker zuipen. En zo. Hoe vier je, of hoe zeg je dit? Hoe vier je Pride echt, zeg maar? Wat is dat ding?
3: Nou, niet alleen morgen dus, zeg maar. Eigenlijk gewoon altijd. Het is gewoon, het is natuurlijk een protest.
2: Ja.
3: En dat is gewoon heel erg dat dat nog steeds moet gebeuren. Hallo, we leven in 2026. Morgen gewoon de liefde vieren. Waar je dan ook op valt. En als je zelf hetero bent, ook de dagen daarna gewoon de mensen respecteren die misschien op dezelfde persoon vallen als zijzelf.
2: Ja. En zie je om je heen dingen gebeuren waarvan je denkt, ja, het is nog nodig? Of is het in je omgeving?
3: Zeker.
2: Ja,
3: ik heb best wel veel vrienden die gay zijn en die worden bijvoorbeeld niet toegelaten in de Uber of moeten de Uber uit. Dat is toch echt belachelijk. Ik ben nog nooit geweigerd in de Uber. Ja, ja. Misschien een keer eruit gezet omdat ik een glaasje te veel op had.
2: Maar
3: dat is het.
2: Ja.
3: Dus het is zeker nog nodig. Of met uitschelden op straat, of het seksualiseren van lesbische vrouwen. Ja. Dus het is zeker nodig.
2: Ja, dus morgen sta jij heerlijk op een bootje.
3: Ja.
2: De liefde te vieren.
3: Als een ally, hè? Dat betekent dat je het support.
4: Oké,
3: dus jullie zijn dat ook.
2: Heel goed, zeg.
4: Bij deze.

0: 538, Somebody New, ja. We zitten heel eventjes te discussiëren, kort. Sven Seliers?
1: Ja, als het een Belg of een Nederlander is, dan wel. Ja, het is heel erg, dat zouden we eigenlijk moeten weten.
0: Absoluut.
1: Maar oh, dat denk ik wel, Zuid-Afrikaans.
0: Oh ja,
1: Zuid-Afrikaans.
0: Sven Seliers. En nieuw op 538, Jorden, Somebody New. Zometeen, het nieuws van Eva, wat heb je?
2: Ja, een influencer over wie een grote rel was deze week, die reageert nu voor het eerst.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
10: Nieuw!

0: jij je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Er bestaat een club in Nederland waar iedereen welkom is. Dus jij ook. 538. De deuren openen. Morgenavond om 9 uur. Entree is gratis. Kansgarantie is 100%. En wij regelen de beste DJ's en de lekkerste BPM's voor je. Met in onze hotmix een van de meest genoemde namen van dit moment. De Belgische Pagassi. En ik heb nieuwe muziek voor je. Van Arpad, David Guetta en de Swedish House. Ik zie je morgenavond, 9 uur op 538.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
8: Lekker!
9: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Jij op vakantie. Plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa.
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: wordt het 24 tot 26 graden. En dan het verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A10 in de richting van Watergraafsmeer bij de Zeeburgertunnel, 54 minuten. En op de A15 tussen Oostvoorne en Ridderkerk bij Roon, 26 minuten door een ongeluk. A28, Amersfoort-Zwolle bij Epe, 59 minuten, succes daar. En de flitsers die heeft Dylan.
1: Op de A1 te beginnen tussen Amersfoort en Barneveld bij 52.1. Op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. En op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 12.4. A7, Den Hoever-Bolsward, 107.8. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.7. En op de A10 richting de Zeeburgertunnel vanuit de A10 Noord bij 8.3. A12, Arnhem-Duitse grens, 149.1. Op de A12 tussen Arnhem en Ede bij 106.7. En op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 114.9. De andere kant op staan ze ook bij 112.3. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 29.0. A28, Amersfoort-Zwolle, nog eentje bij 59.8. En de andere kant op bij 90.9. A44, Nieuw-Vennep-Wassenaar, 21.6. De andere kant op bij 20.4. En op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.5. Laatste voor nu gelukkig op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.6.
0: Het is de vrijdagmiddagshow, Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
2: Goedemiddag. De Spaanse premier Sanchez is in Ceuta geweest dat overlopen werd door tienduizenden migranten. Volgens hem is dat allemaal de schuld van mensensmokkelaars. Ceuta ligt in Marokko, maar het hoort bij Spanje. In heel Europa hebben bosbranden nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als Zuid-Holland. Spanje, Italië en Frankrijk zijn het zwaarst getroffen. En Polen heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Die moet tekst en uitleg geven over de raket die gisternacht insloeg in Polen. Die was waarschijnlijk bedoeld voor Oekraïne. En dan was het een flinke rel deze week. De zwangere Amerikaanse, Amsterdamse influencer.
0: Ja.
2: Die deelde dat ze af en toe gewoon champagne drinkt tijdens de zwangerschap. Daar zei ze van, ja, dat moet toch kunnen. Want ze had een boek gelezen en daar stond in, ja, af en toe kan echt geen kwaad. Was een boek van een econoom. Vind ik een leuk detail.
0: Oh ja.
2: Maar daar kreeg ze ontzettend veel kritiek op. Nu reageert ze voor het eerst op haar eigen Instagram op die kritiek. Daar zegt ze dat ze er heel erg van geschrokken is. En dat ze opnieuw naar haar kijk op zwangerschap en alcohol gaat kijken. Ze gaat toch even... Ja.
1: Maar dit is toch iemand die gewoon uit is op aandacht. Dus die heeft dit natuurlijk, het is natuurlijk totale... Kijk, weet je, dat je een drankje drinkt tijdens de zwangerschap... Weet je, het is eigenlijk niet ideaal. Maar goed, als je het doet, weet je, prima. Lekker doen, als dat jouw keuze is, lekker laten.
0: Nou ja,
1: maar
0: dat vind ik niet.
1: Nou ja, vind ik wel, zeg maar, je moet het niet doen. Bij voorkeur niet. Maar als men zegt, nou ja, ik wil af en toe een glaasje drinken tijdens mijn zwangerschap. Ja, maar lekker doen. Het is jouw lijf. Prima, lekker doen. Maar goed, maakt niet uit. Maar dat zij daar een video over maakt. En wel gaat verkondigen dat het wel normaal is om een glaasje alcohol te drinken. En dat is natuurlijk totale krankzinnigheid en puur effectbejag. Ja. En er zijn gewoon, nou ja, best wel veel... mensen die dit voor waarheid aannemen... omdat zo'n vrouw 20 of 100 of 200.000 volgers heeft.
2: Ja, 30.000. Maar wat vooral natuurlijk ook... dat ze dan het met literatuur gaat onderbouwen... die dus echt niet echt heel ideaal is voor deze
0: econoom.
2: Situatie.
0: Kijk, want inderdaad, ik kan me ook niet voorstellen dat één glaasje... dat nee. Kijk, ja, zeg maar, je staat ook wel eens ergens naast, dan sta je mee te roken... of je eet een banaan die overrijp is, zit ook alcohol in. Maar dat ene glaasje gaat het verschil niet maken. Maar het is precies wat jij zegt. Mensen kunnen geen maat houden en zeker niet mensen die al gedronken hebben. Zeg maar, dus dan ga je die verantwoordelijkheid weer bij mensen leggen... die dat helemaal niet kunnen gebruiken.
1: Maar goed, wij hebben het er nu weer over. En het zat van de week ook al, jij presenteert ook nog shownieuws, Eva. Het zat van de week ook bij jullie weer in shownieuws. En het hele land heeft het weer over dit type.
2: Dat dit de aandacht was die zij voor ogen had toen ze het postte. Ik denk dat ze wel dacht, dan ontstaat er een prikkelende discussie. Maar ik denk niet dat ze dit wilde.
1: Je weet wat Gordon altijd zegt, alle aandacht is aandacht.
3: Ik heb ook altijd het gevoel dat sommige mensen die social media doen... denken dat ze alles moeten delen. Ja. Dus ook sommige mensen die bijvoorbeeld fit influencer zijn en die dan een keer naar de McDonald's gaan en dan ook moeten delen van, oh my god, cheat day. Zeg maar, misschien had zij ook het gevoel van als ik het deel, dan is het een soort van, dan is het oké.
0: Okay.
2: Dan ben ik ook echt, of zo.
0: Ja, ik mag het niet zeggen, maar Julia Heetman is in de studio. Je bent een soort
2: influencer. Nee, een online persoonlijkheid.
0: Sorry.
3: Grappigste persoon.
0: Grappigste persoon van Nederland. Maar is dit een soort, is dit een persoon die ook ergens in communities wel eens voorbij komt? Heb je haar wel eens gezien, ontmoet?
3: Ik heb haar nog nooit gezien.
0: Okay.
3: Nee.
2: Maar ben jij er heel erg druk mee dat je moet opletten wat je verantwoordelijkheid is? Want je hebt nog veel meer volgers dan zij.
3: Nee, ja. Ik doe niet zoveel gekke dingen. Ja, oké. Dat film ik allemaal niet. Ja. Het ding is, kijk, ik sport best wel veel. En ik ben altijd bezig met misschien iets slanker worden. En dat deel ik. Maar dat deel ik gewoon op een eerlijke manier. Dus ik ben daar heel open over. Maar ik zeg niet dat de mensen die naar mij kijken dat ook moeten doen of zo.
2: Nee.
3: Ja.
0: Maar zie je dat mensen jou heel veel serieuzer nemen dan andere mensen? Ja, nee, maar gewoon dat ze echt je voorbeelden opvolgen. Kijk, want het gaat hier om een influencer die influenced. Zie je dat echt gebeuren? Dat als jij iets doet, dat andere mensen dat dan meteen overnemen?
3: Nou, niet per se, hoor. Nee, ik krijg wel eens berichtjes van mensen dat ze zeggen van, oh, door jou heb ik ook motivatie. Of wij wilden een hondje en nu ga ik een zwerfhondje adopteren. Oh, ja,
0: dat zijn gewoon goede dingen
3: om mensen mee te influencen. Maar ik zet ook wel eens op TikTok als ik, weet ik veel, super brak ben. Maar dan is het niet dat ik denk dat mensen mij dan een bericht gaan sturen van, ik ben nu ook brak. Oh, ja.
2: Dat is wel heel inspirerend.
4: Bas en Dylan.
0: Dankjewel, Eve. Zometeen Alesso, Sarah Larsson en eerst hoor je Samber.

0: Alesso, Sarah Larsson en Words hoorde je. Het is de vrijdagmiddagshow, Bas en Dylan. Julia Heetman die is in het huis. En Julia, jij bent echt een gigantische dierenvriend.
1: Niet normaal.
0: Ja, onze Eva ook.
1: Klopt. Ja. En wij zijn al een tijdje aan het samenwerken met Dierenasiel Doa in Amsterdam.
2: Mooi.
1: En we proberen iedere week eigenlijk een huisje voor een beestje te vinden.
0: Kunnen we niet even een soort update-lijstje?
1: Ja, dan moet ik toch even de... Kom maar, gezellig
0: even naar de laptop.
2: Ja. Ik dacht even dat ik een eigen rubriekje had, maar de
1: laptop... Ja, nee, die heb je, maar voor de update moet ik toch wel eventjes de laptop hebben. We hebben inmiddels al zeker 9 dieren een nieuw baasje gegeven.
0: Oh,
1: denk dan bijvoorbeeld aan die leuke bruine hond, meneer Walno. Weten we het
0: nog. Ja.
1: Akira de husky, maar ook Gatito, het katje. En dat was nog wel een lastige, Ginger en Turmeric. Het waren 2 poezen en die moesten samen geplaatst worden. Ja, denk je, krijgen ze het voor elkaar? Toch gelukt. Maar ja. nu komt het rubriekje van Julia.
2: Yes.
1: Er is vandaag weer iemand op zoek naar een huisje.
0: Ja.
2: Waarom zit je nou zo te lachen, man?
0: Nee.
1: Omdat de laptop wordt doorgegeven?
0: Sorry, het wordt nu heel technisch. Maar jij staat je laptop door te geven en daardoor kaatste jouw stem via de laptop.
3: Allemaal te piepen.
0: In de microfoon begon allemaal te piepen.
1: Dat heb ik niet gemerkt.
0: Nee. Julia, jij hebt een tekstje van Eva gekregen.
2: Dat heb ik hier voor me.
0: Wie hebben we in de aanbieding vandaag?
1: Een labrador. Een beetje van Julia.
2: Yes.
1: Er is vandaag weer iemand op zoek naar een huisje.
0: Ja.
2: Waarom zit je nou zo te lachen, man?
0: Nee.
1: Omdat de laptop wordt doorgegeven?
0: Nee, sorry. Het wordt nu heel technisch. Maar jij staat je laptop door te geven en daardoor...

0: Het is niet bekend hoe die bij Doha dierenasiel terecht is gekomen.
1: Ja?
0: Maar wat we wel weten is eigenlijk veel belangrijker. Want hij is heel lief, speels, aanhankelijk. Eigenlijk alles wat je wil. Je moet hem alleen even de tijd geven om te ontdooien. En dan wil ik wel even als hondenkenner erbij zeggen dat je kan een hond niet oordelen op 1 of 2 weken. Dat kan echt een half jaar tot een jaar duren.
1: Ja.
0: Nieuwe mensen en onbekende situaties vindt hij namelijk heel spannend. Hij kan wel heel goed met anderen. Ben je enthousiast geworden? Kijk dan even in onze story. Daar vind je een plaatje van deze kanjer en een linkje naar de site van de Doha.
1: Ja, nou ja, die gaan we er even inzetten. 538avondshow, zo heten we op Instagram. En je kan inderdaad de site van de Doha er ook bij halen. Nog één keer de naam van deze
0: Mega Muffin.
2: Je mag volgens mij de naam van de hond aanpassen. En ik zeg niet dat ik Mega Muffin geen leuke naam vind, maar het lijkt me lastig roepen.
3: Ja, nou ja, dat is mooi. De vrijwilligers en de medewerkers van het Doha geven de beest de namen, want ja. Vaak is dat, ja, weten ze niet wat die naam is of wat dan ook. En ja, dus ja, op een gegeven moment heb ik het, ik vind het hartstikke lieve mensen van het Doha, maar soms denk ik, de namen waren er wel op. Ja,
0: dit voelt een beetje alsof van, oh, we weten niet meer en dan toevallig heeft iemand een muffin in de kast op staan.
1: Ja, dat je even zo rondkijkt en denkt van, ja.
3: Of dat je muffin wilde doen en dat je dacht, ja, hij is eigenlijk wel een slag groter dan ik dacht. Doe maar mega muffin.

0: 538, hoorde Taylor Swift en Elizabeth Taylor. We hadden het net over Megamuffin. Sorry, was ik de naam weer kwijt?
1: Ja, wordt een beetje onbeleefd.
0: Ja, maar Megamuffin. Ja, ik vind het niet zo passen bij de Labrador Retriever die je zojuist hebt aangeprezen. Hij zoekt een huisje. Ja. En we gaan hem nu eventjes in de story zetten. Dus ga naar Instagram. 538 Avondshow, zo heten we daar. En ja, kijk, het is zo'n lieve hond. Het is echt een lieverd. Hij heeft helemaal zijn tong naar buiten. En helemaal leuk zijn ogen dicht op de foto's. Ja, het is heel leuk. Heel
2: slot
0: erg
2: in zijn ogen. Heerlijk.
0: In, zijn ogen. In de studio is Julia Heetman. En Julia, ik zie online van jou vaak hilarische spraakmemo's voorbij komen. Gewoon, ja. Dit is wat jij de hele dag doet.
3: Nou, nee. Dat doe ik niet de hele dag. Nee. Maar als ik de slappe... Kijk, het begon eigenlijk ooit met een spraakmemo naar Stefan. Die woonde dicht bij mij in de hoek.
0: Stefan de Vries.
3: Ja. Dat is mijn beste vriend. Nou, hij woonde dicht bij mij in de hoek. En ik ging de hond uitlaten. En hij ging verhuizen. En ik was er opeens zwaar geëmotioneerd. Maar hij ging letterlijk aan de overkant wonen ongeveer. Dus ik was gewoon... Ik stuurde een spraak met hem van... Ja, ik loop nu langs je auto. En ik ga je gewoon heel erg missen. Helemaal zo. Dus het is een soort van ding geworden... dat als ik moet huilen of heel erg moet lachen... dan stuur ik dat altijd naar Steef. En ja... Daar maakt hij nu tegenwoordig miljoenen mensen blij mee. Want het is echt views, jongen. Het is echt niet normaal.
0: Maar dat is gewoon dat jij zo...
4: Nee, Steve. Oh. Ja. Ik zie het. Een fan-edit van ons die zo lief is. Dat ik er gewoon van moet huilen. Zo overdreven, maar... Het is gewoon een heel lief filmpje. En dan hou ik gewoon heel veel van je.
3: Doodeng, hè, die switch. Van het huilen naar het lachen.
0: Maar dit is echt. Dit is
3: ja, tuurlijk is dat
0: ja,
3: echt.
0: Nee, maar, ja, ik geloof het ook.
3: Maar het is heel grappig, want aan het einde dan hoor je mijn vriend ook zeggen... Van, hou toch eens een keer op. Het lijkt wel alsof je doet alsof jullie zijn omgekomen in een busongeluk. Ja, het is echt. Echt, het is een hele leuke memo. Ja,
0: ik zit dat
3: echt...
0: aan het eind van deze?
3: Ja.
0: Nou, wacht.
4: Ach, jeetje. Help, zit
5: Oh, rare vrouw, weet je wel.
4: Oh, mijn god.
5: Dat is lief voor dat jij.
4: Sorry,
5: man. Met z'n tweeën in een bus ongeluk. Ja.
0: Maar wat krijg je terug van Stefan?
3: Nou, soms dan, als ik dan echt niet meer uit mijn woord... Laatst stuurde hij bijvoorbeeld wat nu weer. Toen dacht ik, nou, graag of niet, hoor.
0: Ja.
3: Ik heb, weet je dat ik ooit een pop heb gekregen van de knuffelmakers? Ik ken het helemaal. Ik vond echt eerst een beetje dat ik dacht, wat is dit? Ik kreeg een pop thuis.
0: Dat is een bedrijf.
3: Van mezelf, ja. Gewoon een leuke pop. Hij had zelfs... De pop had zelfs mijn tattoos, was gewoon ik in pop.
0: Oh,
3: en dan
0: goed.
3: Drukte hij op die buik en dan kwam dus mijn lach. Dus toch, ik durf hem ook niet weg te komen. Ik ben echt bang dat hij dan weer terugkomt op eens, weet je wel.
1: Maar wat eng.
3: Ja, dus hij ligt nu in een kast en ik ben gewoon bang dat ik soms gewoon in bed lig. Dat je zo, maar was wel heel lief dat zij dat natuurlijk hadden opgestuurd. Maar ik vond het gewoon... ik zei tegen mijn vriend, als je me mist als ik weg ben... dan kun je lekker op die buik drukken en dan hoor je me lach.
0: Ja, waanzinnig. We hebben ook een appje van Stefan gekregen.
3: Nou, echt?
6: Hey, joh, bestie. Stefan hier. Ik hoorde dat jullie het gaan hebben over jouw spraakmemo's die je naar mij stuurt. En kijk, voor mij is het inmiddels natuurlijk een beetje normaal geworden. Want ik krijg deze memo's al zo, 12 jaar ongeveer, denk ik. Maar door ze online te delen, word ik er wel weer even aan herinnerd... wat een privilege het is om met zo'n memo wakker te mogen worden soms. En een vergelijkbare memo kan ik je helaas niet terugsturen natuurlijk. Maar ik kan je wel even laten weten dat ik van je hou... en dat je alsjeblieft nooit moet veranderen. Hopelijk blijven we voor altijd lekker lachen samen. En hou het droog, hè, op de radio. Niet huilen.
3: Ja,
6: je bent live. Het gaat al moeilijk, zegt ze.
3: Maar dat vind ik zo lief.
0: Ja, wat een lieve vriendschap is
3: dat. Ja, het is echt zo mijn bestie. En als ik dit dan hoor, hij zegt dat gewoon niet super vaak. Dus dat is echt heel lief. Maar ik zal niet huilen, beloofd.
1: Mag wel een beetje, hoor. Emoties mogen er zijn.
0: Nou, hoor.
3: Maar niet hier.
7: Radio 538.

0: Shanna Spyro en Die on This Hill bij 538. We gaan zo meteen kip of ei spelen. Dat is een doodsimpel spelletje wat we iedere dag doen op de radio. Je krijgt twee opties en de vraag is welk van de twee bestond eerder? Dat kun je de hele dag spelen overigens via 538.nl/kip of ei. Als je daar naartoe gaat, kan je lekker klikken en andere luisteraars verslaan. 538.nl/kip of ei is dat. En daar kun je ook meteen antwoord geven op de vraag van vandaag.
1: Ja, en die vraag van vandaag is, wat was er eerder, Tamagotchi of de Game Boy? Kom maar door via de app van 538, dat kan. Of via 538.nl/kip of ei kan je meteen oefenen voor de volgende keer.
0: Ja, precies.
1: Kom maar door, wat was er eerder, Tamagotchi of de Game Boy?
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Odido. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
14: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: 538 nieuws.
18: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. De drie terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie zitten nog zeker 2 weken vast. Waar ze precies van verdacht worden is niet bekend. Het was al wel bekend dat een van hen al eens eerder is veroordeeld voor aanslagplannen in België. De migrantencrisis in Ceuta is de schuld van mensensmokkelaars. Dat zei de Spaanse premier Sanchez net in een persconferentie. Ceuta ligt in Marokko, maar het hoort bij Spanje en het werd de afgelopen dagen overgelopen door tienduizenden migranten. De Russische ambassadeur in Polen moet komen uitleggen waarom er gisternacht een raket insloeg op NAVO-grondgebied. Het gebeurde op zo'n 100 kilometer van de grens tussen Polen en Oekraïne, waar de raket eigenlijk voor bedoeld was. En ook de nieuwe Britse premier Burnham is geen fan van FIFA-baas Infantino en zijn plan om het WK voetbal te verkopen. Hij vond het hele idee vanaf het begin al schandalig, maar nu noemt hij Infantino ook nog de verkeerde man om überhaupt de baas te zijn. Ik heb het weer nog voor. Het is nog lang zonnig vanavond. Morgen is het iets frisser dan vandaag. Het wordt dan maximaal 26 graden. Blijf wel lekker droog. En tot zover het 538 nieuws.
0: Dan een verkeer. De drie grootste vertragingen. Eentje op de A10 tussen Koenplein en Watergraafsmeer bij de Zeeburgertunnel. 1 uur en 7 minuten. Op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 16 minuten. En op de A28 in de richting van Zwolle bij Elspeet. 37 minuten. Komt er een auto met pech. De flitsers, die heeft Dylan.
1: Te beginnen op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 107.8. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.7. A12 tussen Arnhem en de Duitse grens, 149.1. Op diezelfde A12 tussen Zoetermeer en Gouda bij 18.6. En op de A13 tussen Rotterdam en Rijswijk bij 12.7. A27 Hilversum Almere, 114.9. En de andere kant op richting Hilversum bij 112.3. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 59.8. A44 Nieuw-Vennep Wassenaar, 21.6. De andere kant op van Wassenaar naar Nieuw-Vennep, 20.4. En op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.5. Laatste vernieuw op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.6.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: zakelijk retour.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: It's playtime.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo.
4: Odido. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
7: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Bas en Dylan.
8: Zometeen de uitslag van kip of ei.
9: Wat was er eerder, Tamagotchi of de Game Boy? Kom maar door via de app van 538.

0: dat spelen we iedere dag. En iedere dag krijgen we dezelfde twee opties. Tenminste, wil ik zeggen. Nou, iedere dag hetzelfde spelletje met twee opties.
1: Precies, ja.
0: Welk van de twee was eerder met vandaag? De Tamagotchi of de Game Boy?
1: Zo is het. Even naar de telefoon. Hallo, daar is Patrick.
2: Hallo. Hoi, hallo.
1: Hey.
2: Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Patrick,
1: heb je een lekker weekend voor de boeg, Patrick?
2: Ja, zeker. Ja, ja zeker.
1: Wat, even
2: ja,
1: gewoon ja, één ja. highlight, eventjes om te delen.
2: Ja, gewoon niks doen.
0: Oh, prima.
1: Heerlijk. Ja, we spelen dus kip of ei. De vraag is, wat was er eerder? Tamagotchi of de Game Boy? We duiken even de geschiedenis in. Laten we beginnen met de Tamagotchi. Het kleine eitje dat miljoenen kinderen tot wanhoop dreef. Het werd bedacht door een medewerker van Bandai in Japan. En was meteen een hit. Binnen een jaar waren er wereldwijd tientallen miljoenen verkocht. En het grappige is, veel scholen verboden het ding. Mocht niet meer, omdat kinderen te druk waren met het diertje voeren op een Tamagotchi. En dan de Game Boy, de compacte grijze spelcomputer, die kon overal mee naartoe. Nintendo ontwierp hem als draagbare versie van hun thuisconsole-ervaring. Ja, hij werd zo populair dat hij decennia lang de standaard was voor handheld gaming. En Game Boy overleefde zelfs een bombardement, werkte daarna nog gewoon. Dus het is een stevig ding, absoluut.
0: Eigenlijk een beetje de Nokia 3310 onder de spelcomputers.
1: Zo is het. Ja. Patrick.
2: Ja.
1: Hi. Wat was er eerder? Tamagotchi of de Game Boy?
2: Ja, ik denk de Game Boy.
1: Oké. Okay. Nou, dat is een mooie poging. We hebben Julia Heetman in de studio. Die gaat je misschien nog wel op andere ideeën brengen, wie weet. Maar misschien ook niet.
3: Nou ja.
1: Wat denk jij?
3: Wat ik denk?
1: Ja. Ja.
3: Nou, ik dacht ook eigenlijk de Game Boy.
1: Oh, maar dat is een mooie. Dat kan. Dat is ook goed.
0: Maar waarom dacht je, waarom denk je de Game Boy?
3: Nou, omdat de Tamagotchi heb ik ook gehad. En de Game Boy toen
1: ook?
3: Ik jonger was.
1: Oh.
3: Ja, ja. Ja. Nou, okay. Ik zat even helemaal aan de error. Ja, ik was...
0: Oké. Jij denkt dus ook de Game Boy en jij denkt ook de Game Boy, Patrick. Dan vullen wij dat in en dan is dit de balans. De Tamagotchi komt uit 1996. En de Game Boy uit 1989, dus de Game Boy was eerder.
1: Yeah. Oh yeah. Lekker. Patrick, gefeliciteerd.
2: Ja, dank je.
1: Krijg jij van ons het exclusieve 538 strandlaken.
2: Top.
0: Ja, en daarnaast feliciteren we Sammy. Dat is onze online winnaar. En krijg je nou geen genoeg van kip of ei? Je kan het zelf ook spelen. 538.nl/kip of ei.
1: Ja. Hey, welkom. Het is de middagshow, zo meteen krijg je het antwoord op de vraag: is AI al grappig?

0: 538 Cover There is Jesse, you're the Satisfy.
1: We hebben er nu een 30 seconden. Justin Timberlake en Rock Your Body na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Waarom is de zus van Max Verstappen in het huwelijksbootje gestapt? Omdat ze, als ze ernaast zou stappen, nat zou zijn.
2: Het antwoord is... nee.

0: 538 hoorde Justin Timberlake en Rock Your Body. Het is de vrijdagavondshow. Welkom in je weekend. Bas en Dylan hier. Zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Ja, de harde eis van actrice Zendaya voor de nieuwe Spider-Man film.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.

0: Check 538.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow.
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elk

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul gehakt. 1 plus 1 gratis.

0: Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: 6:02, 538 met het weerbericht. Vanavond blijft het droog, blijft de zon ook schijnen. En morgen wordt het 24 tot 26 graden. Het verkeer dan, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A4 in de richting van Rotterdam bij Schipluiden, 13 minuten. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij Epe, 35 minuten. A50 Os-Apeldoorn bij Waterberg, 20. En de flitsers die heeft Dylan.
3: Te beginnen op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 55.5. En op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 7.9. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 107.8. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.7. En op de A12 richting de Duitse grens vanuit Arnhem bij 149.1. Op de A12 tussen Zoetermeer en Gouda bij 18.6. Op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij 31.8. En op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 114.9. En de andere kant op richting Hilversum bij 112.3. A28 Amersfoort Zwolle 59.8. A32 Heerenveen-Leeuwarden 67.9. A35 Hengelo-Enschede 66.9. En op de A44 tussen Nieuw-Vennep en Wassenaar bij 21.6. En de andere kant op richting Nieuw-Vennep bij 20.4. A58 Breda-Bergen-op-Zoom 75.8. Op diezelfde A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.5. En de laatste voor nu op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.6.
2: Wel leuk, we zitten hier echt ons best te doen om die verkeersinformatie voor te lezen. Er zitten hier gewoon twee mensen in de studio net te vertellen dat ze nooit weten waar ze rijden.
4: Ja, sorry. Ik heb ook echt nog nooit gedacht in de auto van wat fijn dat ik dit nu weet, dat ik rij hier.
2: Julia Heetman is hier in de studio. Jij hebt nooit dat je denkt, ik moet hier opletten, want hier staat dan mogelijk een flitser.
4: Nee.
2: Oké. Weten wij ook weer waar we het voor doen, weet je wel. Het is de middagshow, Bas en Dylan, en het nieuws van Eva.
5: Goedemiddag. Bij de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn al bijna 60 dode migranten geteld. De meeste zijn verdronken toen ze van Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De drie terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie zitten nog zeker 2 weken vast. Het is nog altijd niet bekend waar ze nou precies van verdacht worden. En een vliegtuig van Eurowings is gisteren geraakt door bliksem. Ze waren onderweg van Stuttgart naar Wenen en keerden meteen om toen het gebeurde. Mensen aan boord waren niet in gevaar. En de nieuwe Spider-Man film die draait vanaf nu in de bioscoop met ook Zendaya en Tom Holland erin. Die zijn in het echt ook een setje. En nu spelen ze Peter Parker en MJ, dus het liefdesetje in Spider-Man. Het nou blijkt dat Zendaya een hele harde eis had om mee te doen aan de film. Namelijk, van haar moest Spider-Man krullen hebben. Toen dacht ik, dat lijkt me een gek gezicht. Maar ze bedoelde gelukkig wel als hij dan Peter Parker was. Dus hij heeft niet een pruik op. Dat vind ik toch een geruststelling.
2: Ja, ik hoor er veel mensen lyrisch over. Ik ben zelf enorm fan van Sadie Sink, die erin zit. Maar echt verliefd.
5: Oh, dat is die van...
3: Sadie Sink, jij hebt toch een keertje buiten, heel triest. Toen was jij in Londen...
2: Nee, dit hoeft niet op de radio.
5: Je kan het nou ook niet zeggen.
3: Jij ging op theater.
2: In Londen en op Broadway en zo, waar musicals spelen. Ik hou van theater. Daar is het gangbaar dat theaterfans dan bij de stage door gaan wachten. Alleen, dat vind ik altijd een beetje triest. Want,
3: het is een soort achterdeur waar de mensen naar buiten komen, toch?
2: Precies. Dus daar komen inderdaad de acteurs weer naar buiten. Ik vind het in Nederland ook altijd een beetje verdrietig. Weet je, dan staan ze zo Ruben Nicolai op te wachten met een knuffel in de hand. En dan vind ik toch altijd een beetje, vind ik gewoon wat gedoe. Maar
4: volgens mij staan hier ook wel wat mensen voor jou buiten, hoor, als je straks weggaat.
2: Ik heb ze nog weinig gezien. Maar goed, dus het ding is, mijn hotel zat tegenover theater waar Sadie Sink speelde. En op een gegeven moment, wij waren weer bij het hotel in de buurt en ik zag daar ineens zich wat mensen verzamelen. Dus ik dacht, het is het einde van de show. Ik ga er even bij staan. Heb ik een dik uur staan wachten op Sadie Sink. Het was prima temperatuur. Ik stond vooraan bij de deur. Jammer. En niet gezien. gezien. Echt, oh, echt? Dit is echt voor
5: maar helemaal. Maar wat had je dan gedaan als je haar gezien had?
2: Ja, gewoon even gefilmd of op de foto. Op de foto met Sadie.
3: Maar je had echt, was je echt een foto gaan maken?
2: Ja, maar dat doet dan iedereen.
4: Maar zij is toch ook echt 13 en jij ergens al...
2: Zij is 24, dus het mag. En nee, ja, maar ik had
3: het overigens...
2: Ik had,
4: legaal.
2: Ik had overigens wel, zeg maar, ik kwam daar aangelopen... en er zat daar zo'n vrouw met een bos bloemen. Die zat op de stoep te wachten, een wat oudere vrouw. En toen dacht ik echt, oh, wat ben ik aan het doen? Het is zo triest, er zit daar iemand...
5: Nou ja, die had in ieder geval nog wat meegenomen.
2: Ja, maar die zat daar zo, en ik zat mij in mijn hoofd zat ik haar echt... Nou, ik zat er echt te verafschuwen. Ik dacht, wat triest dat je dan op die leeftijd... Hè, met een bos bloemen bij zo'n stage door... En toen op een gegeven moment... Toen mocht zij zo door het hekje. En toen ontving ze zeg maar haar dochter die net in die show had gespeeld. Oh.
0: Oh. Bas en Dylan.
2: Dankjewel Eva voor het nieuws. Elton John, Dua Lipa hoor.

0: Shakira, Burner Boy en Die Die. Van horen zeggen, de grappigste vrouw van Nederland is in de studio.
1: Je zegt het eindelijk goed.
0: Yes, Julia Heetman. We hadden het net buiten de uitzending om heel eventjes over ex

0: liedje van het huidige seizoen. Ja. Even voor de duidelijkheid, ja. Mochten mensen het niet kennen. Het staat op Videoland. En het is een programma waarin... Ja, ik kan niet eens omschrijven.
1: Nou, het komt uit het water.
2: Ja, ja. Hebben ze gewoon, zeg maar, aflevering 1 droppen ze gewoon 8 mensen. Gewoon mensen met een niet bijste hoog IQ doorgaans. Ah, ja. Die zetten ze gewoon in een villa ergens in Thailand. En dan is het ding, ga maar gewoon lekker feesten en dronken worden. En de liefde bedrijven met elkaar. Het is nog 17:15, een beetje kuis woorden gebruiken. Mm-hmm. De liefde bedrijven met elkaar. Gewoon gedurende de afleveringen komen er steeds meer exen van die personen in het huis. En de ene duikt de koffer in met zijn ex. En de andere duikt dan weer de koffer in met een andere ex. En dan krijgen ze weer ruzie. Ja, en dan gaan ze vechten. En dat is het hele punt van het programma. Er is geen winnaar. Er zijn eigenlijk alleen maar verliezers.
0: Wat vind je van dit seizoen?
1: Ja, ik vind het een heftig seizoen. De start was vooral intens. En nu is het wel weer een beetje met jaloezie en zo. Maar mijn favoriete stukje is toch wel altijd als die ex dan de zee uit komt lopen. En dat hij dan komt vertellen wat hij komt doen. Dus heb je of ik kom voor de drama, weet je wel. Ja, of ik, en dan krijgen ze daarna zo'n bannertje dat ze dan over zichzelf gaan vertellen. En dan hebben ze toch van die dingen van... ze noemen mijn ding, noemen ze King Kong. Want, ja. En dan gaan ze echt, dan maken ze de raarste bewegingen. Het is echt
2: zo ver
1: van mijn bedshow, maar echt geweldig. Ja, echt. Maar,
0: ja, ik heb dus gehoord, we hebben er een paar gesproken van die deelnemers. Ik heb gehoord dat ze ook echt de opdracht krijgen om dan een leuke bijnaam over zichzelf te verzinnen.
3: Oh, dus gewoon, ze krijgen ongemakkelijk.
0: Iets met de koning, of ze moeten iets met de weet ik veel.
1: Ja, de PK, wat denk je nou? De PK.
0: De PK, kunnen we ook niet uitspreken. Nee. Koningin uit Nijmegen was dat.
2: Ja, maar goed, bijvoorbeeld in dit seizoen zit Nick. En Nick noemde zichzelf de vieze koning uit Eindhoven. En hij noemt zichzelf nu Big Dick Nick.
0: Ja.
2: Maar het ding is, hij kwam daar dus aan. Dit vertelde hij aan ons. Hij kwam er dus aan en vroeg ze, heb jij een bijnaam? En zei hij, ik heb geen idee. Maar dan blijft de productie van Ex on the Beach blijft pushen. Want je moet wel een bijnaam hebben. Dat is echt nodig voor het programma en weet ik wat allemaal. En toen noemde hij zichzelf de vieze koning uit. Doe dan maar de vieze koning uit Eindhoven. Ja. En toen was hij dat. Ja. Dus je ziet niet terug in het programma dat de productie hem heeft gepoest om een bijnaam te kiezen. Dus iedereen dacht, Nick, wat een gek. Hij noemt zichzelf de vieze koning uit Eindhoven.
0: Stel, Julia, jij zou in Ex on the Beach zitten. Wat wordt jouw bijnaam?
1: Nou, ik heb eigenlijk net ook gewoon geopperd dat ik de grappigste persoon van Nederland ben. Nee, grapje, dat is wel echt waar.
2: Ja, het is wel echt waar.
1: Jeetje, een bijnaam. Ja. Ik zou het echt niet weten.
2: Iemand die van de achternaam Heetman heet.
1: In het Spaans is dat Caliente Hombre. Dat is wel leuk.
2: Ja, dat is echt heel Caliente Hombre.
1: Caliente Hombre.
2: Ik ben Julia Caliente Hombre.
1: Dirty Dylan. Dirty Dylan, ja. En Booty Booty Pakker Bas. Oh, yeah.

sun. You Girl Moving to the Sun is deze week Dance Bash bij 538. Zometeen hoor je Chris Deluxe die, traditiegetrouw het weekend voor je aftrapt. En hij kan werkelijk waar alles aan elkaar mixen. Dus laat even weten wat je wil horen in de 538.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper. Rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focus op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
9: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
17: 538 Nieuws.
18: 6 uur.
19: Bij de Spaanse enclave Ceuta worden steeds meer dode migranten gevonden die verdronken zijn op weg naar het schiereiland, schrijft een Spaanse krant. Ceuta ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd afgelopen dagen overlopen door 10.000 mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. In Amsterdam varen morgen minder pontjes op het IJ, omdat er te weinig schippers zijn. En dat terwijl het dan extra druk is door de botenparade van de World Pride. Maar volgens vervoerbedrijf GVB kan het morgen niet anders. Het veroorzaakt vooral overlast voor mensen die vanuit Amsterdam-Noord naar de Pride willen. Een vliegtuig van het Duitse Eurowings is gisteravond omgekeerd nadat het in de lucht werd geraakt door de bliksem. Het toestel was onderweg van Stuttgart naar Wenen en had zeker 100 mensen aan boord. Het vliegtuig is veilig geland. De passagiers zijn daarna met een ander vliegtuig alsnog naar Wenen gevlogen. En een Duitse voetbalcoach heeft hard uitgehaald naar FIFA-baas Infantino vanwege zijn commerciële plannen rond WK's. De coach vindt dat Infantino zich gedraagt als een maffiabaas. Hij staat achter de Europese voetbalbond UEFA. Die dreigt niet meer mee te doen aan WK's als Infantino zijn plannen doorzet. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het nieuws op 538.
17: Dankjewel. Krijgen we de situatie op de weg op dit moment 7 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A2 richting Amsterdam tussen Oudekerk en Amstel. Utrechtse Brug, 15 minuten. A28 richting Zwolle tussen Harderwijk en Epe, 18 minuten. En een file op de A50 richting Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 21 minuten. En de flitsers, die krijg je van Julia.
18: We beginnen op de A2 Weert richting Echt bij Weert 202.1. De A7 Den Oever richting Bolsward bij Witmarsum, 107.8. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk, 56.7. De A12 Arnhem richting de grens met Duitsland bij Babberich, 149.1. De A15 Del richting Gorkum bij Vuren, 103.4. De A22 Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk, 14.8. De A27 Hilversum richting Almere bij Almere, 114.9. De A27 ook andere kant op, Almere Hilversum bij Almere, 112.3. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst, 59.8. De A44 Nieuw-Vennep richting Wassenaar. Daar staan ze bij Wassenaar bij 21.6. Dan de A44 nog andere kant op. Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.4. De A58 dan Vlissingen richting Goes. Daar staan ze ook nog bij 161.5. En tot slot de A79 Maastricht richting Heerlen. Bij Valkenburg op de rem bij 8.6.
17: Nou, voor je het weet is het alweer 9 uur vanavond.
20: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directly.nl.
23: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. directlease.nl.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
25: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
26: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio.
17: Julia, zou jij misschien heel even op je klokken kunnen kijken?
18: Ja, dat wil ik doen hoor. Jordi, er staat met Koeienlet

0: traditiegetrouw op de vrijdagavond. Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan. Met uiteraard weer Chris Deluxe aanwezig.
1: Howdy.
0: Howdy.
2: Howdy.
0: Sorry, ik moet heel eventjes het cadeau laten zien, Julia, wat Chris net voor mij mee heeft genomen.
2: Waarom heeft hij een cadeau mee?
0: Omdat ik samen met mijn vriendin een huis heb gekocht.
2: Oh.
0: Zei die, ik maak een leuk cadeautje voor je.
1: En weet je wat hij heeft gedaan?
2: Nou, ik ben echt heel benieuwd. Ja, Jordi die rent naar een of andere hoek van de studio.
3: Hij moet het echt nog uit
2: zijn tas gaan pakken. Ja, ik ben heel benieuwd. Dus, nou.
0: Dit komt uit een 3D-printer van Chris Deluxe.
2: Oh, dit is echt heel leuk.
0: Dit is een wc-rolhouder eigenlijk. En hij heeft een schaap ge-3D-print. En de schapenkop komt dan zeg maar uit de toiletrol. Dus dan lijkt het net alsof de toiletrol het schaap is.
2: Oh, dit is echt heel erg leuk.
0: Zo creatief is Chris Deluxe eigenlijk.
2: Niet normaal.
3: Ja, je verwacht het niet, hè? Nee.
2: Je legt de lat weer hoog, Chris.
0: Nou, Chris
2: ik wist niet eens dat hij in huis had.
0: Chris heeft de 3D-punten thuis gelaten. Maar gelukkig de DJ-tafel wel meegenomen. De weekendmix is bij deze weer geopend. Wil je wat horen? Stuur dan een audio-appje, net zoals Emily heeft gedaan.
4: Ik ben Emily en ik zit nu lekker op de camping. Ik wil graag het liedje van Vibin van Kaliber aanvragen voor mijn lieve bonusmama Shahona, die net weer voor een heerlijk diner heeft gezorgd.
0: Nou, lekker op de camping. Heerlijk. Kaliber, Vibin, Chris?
3: Ja, toen dat liedje werd geschreven was hij nog niet geboren volgens mij.
0: Nee, zeker niet. Bij deze Chris Deluxe weekendmix.

0: Frisselux Weekend Mix. Vrijdagavond Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan. Jordi en Reinier Zonneveld. En push it to the limit.
1: Ik wilde nog een koffietje nemen na het eten, maar ze hebben het niet nodig, joh.
0: Nee, dat is niet meer nodig. Later vanavond bellen wij nog eventjes met Mark Kampers, Hart van Nederland verslaggever. Want als jij deze vakantie jouw hond, jouw huisdier, naar een pension brengt, moet je even 3 keer goed nadenken of dat pension wel het goede pension is.

0: Ik heb even lekker in te luiden en Amsterdam ook een klein beetje in het zonnetje te zetten. Zou ik graag ze komt uit Amsterdam van Crisscross aanvragen.
1: Oh.
0: Yo, thanks.
1: Dat is lekker.
2: Heerlijk.
1: Zullen we dat maar doen dan? Kun je Lux even goed aankijken of het gaat lukken? Ja, duimpje gaat weer omhoog. Nou, dat is mooi. 50 weekend.

0: 5 Megamix, Chris Deluxe op je vrijdagavond. Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan. En er komen heel veel audioberichtjes binnen voor Chris. Verzoekjes kun je insturen via de 538. Dat heeft Fleur ook gedaan bijvoorbeeld.
1: Hoi Jordi en Julia. Ik zou graag I'm Gonna Be van de Proclaimers willen horen.
0: Oeh.
1: Doei.
2: Ja, er komt veel leuks binnen. Maar ik vind deze van Jannie van Alpen uit Doesburg ook waanzinnig.
3: Chris Deluxe, ik wil graag Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld horen.
0: Ah, 2-1. Dus Proclaimers, I'm Gonna Be en Rutger van Barneveld.
2: We maken het die man ook niet makkelijk, hè?
0: Ja, maar het is wel echt een pro, hoor. Chris Deluxe, ik kan dat gewoon.

0: Wat was dat weer lekker zeg. 5-8 weekendmix. Jordi Christelux met traditiegetrouw zijn weekendmix op vrijdagavond. Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan en Chris. Waar vinden we die weekendmix ook alweer terug?
1: In mijn app uiteraard.
2: Ik vond het een van de beste mixen, Chris, van jou ooit. Echt. En dat voor iemand met een 3D-printer thuis.
1: Dat is iets negatiefs.
2: Nee hoor. Nee.
0: Cool. Chris Deluxe app inderdaad. Google Play Store app store. Daar kun je gewoon zijn mixen en alle andere terugvinden. Chris, veel plezier nog dit weekend. Jij komt eigenlijk net van een bruiloft en je gaat nu weer terug naar diezelfde
1: ik
0: bruiloft.
1: Ik ga er nu weer naartoe. Ze denken dat ik even naar de wc ben.
0: Nou, heel veel plezier daar nog vanavond.
1: Dankjewel.
0: Julia, we bellen zo meteen nog natuurlijk eventjes met Mark Kampers van Hart van Nederland over de pensioens in ons land. Als je je huisdier deze vakantie naar een pension brengt, denk dan 3 keer na en kijk even goed welk pension, want er gaat helaas ook heel veel mis in Nederland. Dat zometeen.
3: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk? Oh, wat een goede kwaliteit!
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
4: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
0: Huh?
4: Maak er een potje.

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
2: Nee, niet die ober.
1: Zullen we deze zomer weer?
2: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
3: Grand'Italia. Thuis in Italië.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
8: Wat ga jij morgen doen? Grillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: 538, Jordi en Julia.
12: Topic Breaking Me hoor je zometeen naar Cameron Whitcomb. Hier is Kingdom.

0: Topic Breaking Me. Op 538, vakantieperiode. Het moment waarop je misschien ook wel je huisdier, je trouwe viervoeter, naar een hondenpension brengt. Dat wordt steeds lastiger om een hondenpension en zeker ook een goede te vinden. Mede door tekort aan opvangplekken daarvoor. De politie en landelijke inspectiedienst dierenwelzijn die onderzoeken op dit moment mogelijke misstanden bij een hondenopvang in Almere na meerdere meldingen. En daarover hebben we eventjes Mark Kampers, de meest gezellige en leuke verslaggever van ons land, van Hart van Nederland. hebben wij aan de telefoon. Want Mark, jij bent bij zo'n schrijnend verhaal geweest, toch, gisteren?
1: Ja, een vreselijk verhaal. Ik was gisteren bij een mevrouw en haar hond is notabene overleden door het handelen van het dierenpension in Almere. Dus dat is echt ontzettend heftig natuurlijk.
0: En wat gebeurde daar precies?
1: Nou, ze ging op vakantie en ze dacht, ik breng Baloo naar de dierenopvang in de Almere. Want daar kwam de hond wel al vaak, moet ik erbij zeggen, af en toe voor een dagje. En vervolgens heeft ze de hond afgezet en ze had er al niet zo'n goed gevoel bij, want ze mocht de hokken niet zien waar hij dan de komende 2 weken zou verblijven. En toen kwam ze terug van vakantie en toen zei ze, ik herkende mijn eigen hond gewoon niet meer terug. Hij liep mank. Hij had, ja, ik hoop niet dat mensen aan het eten zijn, maar hij had maden in zijn oren.
0: Oh.
1: En vervolgens is dat naar zijn hersens getrokken, waardoor een deel van zijn hersenen zijn opgevreten, waardoor eigenlijk niks anders op zat dan hem in te slapen.
2: Ik
3: krijg de rilling.
2: Ja, maar ik heb zoveel vragen van, hoe lang was mevrouw weg?
1: Nou, ze was 2 weken was ze op vakantie en ze had een labradoedel uit mijn hoofd. En het was wel een hond die wel wat zorg nodig had. Hij had af en toe last van ontstoken oren. Ja, en die ontstoken oren die moet je natuurlijk gewoon goed wassen. Maar dat hebben ze waarschijnlijk niet gedaan, waardoor er allemaal ontstekingen zijn ontstaan in dat
2: oor. Maar dan moeten die omstandigheden daar zo slecht zijn geweest als dat precies in 2 weken wil gebeuren, toch?
1: Inderdaad, en het was ook een beetje een gekke plek. Het was een soort schuur waar de honden in verbleven. En ook op een soort manege. Dus er lag ook poep op de grond. En,
0: wow.
1: Dus ja, dit is gewoon echt een malefiede opvang. En ja, er is ook van de week een inval geweest door de politie. Dus ik hoop dat dit dan starten krijgt.
2: Hoe streng is het toezicht eigenlijk op hondenpensioens in Nederland? Zeg maar, wordt dat regelmatig gecontroleerd?
1: Nou, ik vond het zelf een beetje schijnend. Ik had een interview met de branchevereniging. En toen kwam ik daar en toen zei ik, is er eigenlijk een keurmerk? En toen ik de vraag stelde, zei de man van de branchevereniging, zullen we het daar maar niet over hebben, want daar is geen draagvlak voor. Ja, ik vond dat dus best wel shocking.
0: Mark, zeg maar, zelf heb ik ook een hond. Ik heb hem ooit 1 keer naar een pension gebracht. Nou ging dat hartstikke goed. Maar waar let ik op? Hoe kan ik de slechte pensions onderscheiden van de goede? Zijn er websites voor of zijn er tekenen?
1: Nou, je moet altijd vragen of ze een vakbekwaamheidsdiploma hebben. Dat moet je gewoon vragen. En als ze dat niet hebben, moet je al zeggen, ik ben er vandoor. Je moet goed de hokken checken. Bijvoorbeeld een mand. Liggen de manden op de grond of op pootjes? Hoe groot zijn de hokken? Dus, en het allerbelangrijkste is, boek pas je vakantie als je een goed onderkomen hebt voor je hond.
0: Ja,
1: want ook zij zei, ja, het voerde niet zo goed. Maar ja, de auto stond wel te draaien en we moesten op vakantie. Dus hebben hem toch maar achtergelaten.
2: Ja, want ze heeft hem dus wel achtergelaten. Kijk, het is natuurlijk niet goed te praten, maar ze heeft hem dus wel achtergelaten. Geen idee hebbende waar haar hondje verbleef.
1: Nee. Nee, en ze zegt achteraf ook van, ja, ik had het gewoon beter moeten checken. Maar ja, zij zei van, ja, ik ging op goed vertrouwen met deze partij in zee. En daar vind ik ook wel iets van. Want als je gaat er toch vanuit als mensen dieren opvangen, dat dierenliefhebbers zijn. Maar het kan ook zijn dat ze het gewoon niet aankunnen, hè. Want het is zwaar, hè. Het is heel zwaar om heel veel honden op te vangen.
0: Ja, dan moet je het gewoon niet doen.
1: Dat denk ik ook.
0: Nee, ja, dat is misschien korter de bocht. Kijk, ik denk dat aan beide kanten is hier wel echt iets fout gegaan. En dat kunnen we ook wel gewoon zeggen. Maar laat een waarschuwing zijn. En daarom, Mark, ook dat we jou aan de telefoon hebben. Dit is misschien een onderwerp wat niet vaak genoeg besproken wordt. En dat het nu wel duidelijk is. Check het allemaal alsjeblieft goed voordat je je hond ergens naartoe brengt.
1: Ja, precies. Ja, ik heb katten en ik heb ook honden gehad. Ik zou hem zelf dus nooit naar een dierenpension brengen.
2: Nee, gewoon naar vrienden, familie, zoiets, toch? Als de mogelijkheid er is natuurlijk.
1: Daar zou ik ook voor gaan. Dat zou ook mijn voorkeur hebben. Als het echt niet anders kan, neem hem mee. Boek een vakantie waar hij mee naartoe kan.
0: Ik heb het ook daarna nooit meer gedaan. Ik haalde mijn hond op. Het
2: scheelt ook klauwen met geld als je naar vrienden of familie.
0: Zeker.
2: Ach, toch?
0: Mark, kun jij dan misschien een keer op mijn hond passen? Is dat een idee?
1: Op Charlie?
0: Ja.
1: Ja, leuk. Dat is zo'n kleintje, toch? Dat is toch net een kat?
0: Ja, die kun je gewoon onder de arm meenemen, joh.
1: Oh, nee, ja, dat is prima.
2: Een cavia.
0: Hou eens op, zo klein is die hond niet. Nou goed, Mark, dankjewel dat je dit verhaal even wilde toelichten.
1: Hey, boek een vakantie waar je mee naartoe kan.
0: Ik heb het ook daarna nooit meer gedaan. Ik haalde mijn hond op. En dat
2: scheelt ook klauwen met geld als je naar vrienden of familie.
0: Ja, zeker, zeker.
2: Ach, toch?
0: Mark, kun jij dan misschien een keer op mijn hond passen? Is dat een idee?
1: Op Charlie?
0: Ja.

0: Radio 538.
1: Vrijdagavond. Nou, dan weet je dat het weekend echt begonnen is, hè. Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan. En nu, Somber. Dit is My Body Isn't Ready.

0: Summer, my body isn't ready op 538. Zojuist heb ik op de fiets iets voor het eerst in mijn leven meegemaakt.
1: Oh, chance met een vrouwtje.
0: Jongen. Ach, hier hoor, vindt ze leuk. Nee, het was heel pijnlijk ook. En dan is het alsnog niet chance met een vrouwtje. Nee.
1: Afgewezen. Doorgefietst.
0: Ja, wat het wel is, dat hoor je zo meteen.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel sensorine mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.

0: sparen.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: 538 Nieuws.
1: 7 uur.
2: De maatregel om fatbikes te weren uit het Amsterdamse Vondelpark in de binnenstad van Enschede lijkt te werken. Het is er veel rustiger en er zijn ook veel minder klachten, zeggen de steden tegen de NOS. Enschede kwam als eerste met het verbod en Amsterdam volgde een maand later. Andere steden willen het misschien ook. Een draconische maatregel in het westen van Nederland. Daar gaan vanaf volgende week woensdag alle sluizen dicht in de regio Den Haag en Rotterdam. De reden is de aanhoudende droogte. Het waterschap voert die dag ook een sproeiverbod in. Er mag geen water meer worden gehaald uit sloten en kanalen. In een voorstad van Athene zijn honderden inwoners en toeristen geëvacueerd door nieuwe bosbranden. Die braken uit op een berg vlakbij de Griekse hoofdstad. De brandweer waarschuwde eerder vandaag al dat het risico op brand groot was in dat gebied. Door de harde wind kan het vuur zich snel verplaatsen richting Athene. En een directeur van de FIFA vindt dat voorzitter Infantino iedereen heeft misleid met zijn commerciële WK-plannen. Het is een idee van één man en dat mag volgens hem absoluut niet gebeuren. Een topadviseur van Infantino stapte zelfs op vanwege het plan, dat kritiek krijgt van over de hele wereld. De UEFA dreigt met een boycot. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Dankjewel. We krijgen de situatie op de weg. Op dit moment 2 vertragingen. De A1 richting Osnabrück tussen Lut en Duitsland, 7 minuten. En de A4 richting Rotterdam tussen Vlaardingen-Oost en Pernis, 14 minuten. Normaal zou ik zeggen, de flitsers die krijg je van Julia. Want daarmee maken jullie een radioprogramma hier op vrijdagavond. Waar het niet dat Julia spoorloos is en ergens hier in het 538-pand op zoek is naar drink. Dus laat ik maar gewoon met de flitsers beginnen. Ja, iemand moet het doen. De A7 richting Bolsward bij Witmarsum, 107.8. Dan de A9 richting Haarlem bij Heemskerk, 56.7. De A15 richting Gorkum bij Vuren, 103.4. A27 richting Almere bij Almere, 114.9. De A27 richting Hilversum bij Almere, 112.3. A28 geflitsen richting Zwolle bij Hulshorst, 59.8. De A44 richting Wassenaar bij Wassenaar, 21.6. A58 richting Goes bij Seraanskerk, 161.5. En de A79 richting Heerlen bij Valkenburg. Hectoweder al 8.6.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Jordi en Julia.
3: Ik heb vanmiddag op de fiets iets meegemaakt voor het eerst in mijn leven. Het was vrij pijnlijk. Wat? Dat hoor je zo meteen. Oh. Met Jennifer Lopez.

0: Kensington, Living For, hoor je op 538. Jordi en Julia hier op je vrijdagavond. En vanmiddag op de fiets maakte ik voor het eerst in mijn leven iets mee wat vrij pijnlijk was. Waar ik ook eventjes van schrok. En waardoor ik ook eventjes gelijk Gemini heb ingeschakeld. Ja, AI, ook al ChatGPT. Omdat ik toch wel eventjes dacht, oh jee. En nu?
1: Ach, wat was er aan de hand, jongen?
0: Ik ben gestoken door een wesp.
1: Ach.
0: Nou wil ik dit niet groter maken dan wat het is.
1: Zo'n klein kind.
0: Ik dacht wel, toen ik gestoken werd door die wesp. Ja, maar hoe weet je nou of je allergisch bent voor die wesp of niet? Weet je wel, als je een allergische reactie krijgt, dan zegt Gemini zegt ook heel hard, nou dan moet je echt 112 gaan bellen. Het kan natuurlijk levensgevaarlijk zijn. Maar ja, als je nog nooit gestoken bent.
1: Maar je bent nog nooit gestoken? Nog nooit? Ook niet als kind? Nee. Toen een ijsje aan het likken was.
0: Nee, echt nog nooit gebeurd. Dus ja, dit was een eerste keer. En het is niet
1: maar je was gewoon aan het fietsen en toen opeens prik.
0: Ja, pat. Toen dacht ik dat er een soort van steentje tegen mijn benen aan schoot. Maar dat was dus een wesp. En die heb ik weggeslagen.
1: Maar heb je het uitgezogen? Dat moet toch?
0: Nee, dat is dus echt een hoax. Dat is echt onzin. Ja, want ik heb dat dus helemaal onderzocht vanmiddag. En je moet het gewoon even schoonmaken met met lauw water en wat...
1: Hoeft dat gif? Maar ik heb mijn ouders hebben mij echt altijd zo, als ik dan werd gestoken door zo'n beest, hadden ze zo'n spuit uit mijn moeders tas. Ja. En dan gingen ze dat gif eruit zuigen. Maar dat is dus allemaal onzin
0: geweest. Nou, sterker nog, ik heb jou op het Tomorrowland weekend, 2 weken terug, heb ik jou... Zeg maar, op een buik van een collega heb ik jouw wespending uit zien zuigen.
1: Ja, ze werd gestoken, ik raakte in paniek. En toen ging ik even dat gif uit haar buik zuigen.
0: Ja, dat is echt het raarste ooit.
1: Een hele lieve collega ben ik.
0: Nou, het blijkt dus niet te hoeven. Tenzij er een arts luistert, dan correct me if I'm wrong. Gelukkig heb ik geen allergie, want dat treedt na 5 minuten op.
1: En weet je het zeker?
0: Ja, ik
1: weet het zeker. Je wordt ineens een opgezwollen kopje, krijg je ineens.
0: Ah, jongen, wat is dit nou de hele avond? Moeten wij nou tot
1: we gaan te veel met elkaar om. Ja, we stonden ook al de hele dag in de sportschool samen. Misschien is dat het.
0: Ik heb gewoon hier voor opgeblazen kop uitgemaakt. Het is ongelooflijk. Maar goed, het wespenverhaal. Ja, weet je, als je 6 dagen per week op de radio bent, dan moet je iets vertellen aan de mensen. Dat weet je dan ook even niet meer, toch? Ja.

0: Melly en Build to Last.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
2: Ja, en als je weet dat iets voor het laatst is, dan is het automatisch ook meteen extra leuk, toch?
0: Zeker. We hebben het over de Grand Prix van Zandvoort, neem ik aan, hè? Ja, oké, nee, dat dacht ik al. Want vanaf aanstaande maandag is het zover. Maak je 3 weken lang kans op kaarten voor de Grand Prix van Zandvoort. En het is de allerlaatste keer dat de Grand Prix van Zandvoort plaatsvindt.
2: Althans, echt balen.
0: Nou, ergens hoop ik nog dat het over een jaar of 30, 20 misschien nog een keer terugkomt. Maar die kans is gewoon
2: heel klein.
0: Maar
2: jij zei, als het terugkomt, dan denk je niet op Zandvoort, hoor?
0: Nee, omdat het gewoon zo'n uitdaging is op Zandvoort. Dat ik het al bijzonder vond dat het überhaupt lukte.
2: Ja, maar toch. Kijk, je zegt dat de hele tijd. Van, het is zo'n uitdaging. Maar elke keer als je daar bent. Alles is zo ongelooflijk goed georganiseerd. Alles klopt van A tot Z.
0: Nee, absoluut. Maar als je kijkt naar het circuit van Assen. Wat misschien een minder spannend circuit is. Dan heb je daar natuurlijk omheen veel meer ruimte dan in Zandvoort. Met die duinen en dergelijke.
2: Ja, man. Maar er moet gewoon een Tarzanbocht in zitten. Anders is het niet leuk om naar te kijken.
0: Dat is waar. Dat is waar. Zandvoort, je kan erbij zijn. Vanaf maandag maak je dus 3 weken lang hier alleen bij 58 kant. Op die kaarten hoor je de raceauto voorbij komen. Moet je zo snel mogelijk bellen naar de studio, kom je in de uitzending. Dan ga je er vandoor met die weekendkaarten. Jawel, dus echte weekendkaarten. Voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix van 21 tot en met 23 augustus. Vanaf maandag maak je kans.

0: Walker en Heartbreak Melody op 538. Heb je wel eens seks gehad in het huis van vrienden? Zometeen meer.
1: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Utker Restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
0: En om het nog leuker te maken,
4: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
6: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
11: It's funny because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: It's playtime.
15: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
16: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
15: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Er bestaat een club in Nederland waar iedereen welkom is. Dus jij ook. 538. De deuren openen. Morgenavond om 9 uur. Entree is gratis. Kansgarantie is 100%. En wij regelen de beste DJ's en de lekkerste BPM's voor je. Met in onze hotmix een van de meest genoemde namen van dit moment. De Belgische Pagassi. En ik heb nieuwe muziek voor je. Van Artbat, David Guetta en de Swedish House. Yeah. Ik zie je morgenavond. 9 uur op 538.
23: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: Swift, I knew it, I knew you. Hoor je naar Damiano David. Tyler Talk.

0: Heb jij wel eens seks gehad in het huis van je vrienden? In hoeveel van de 100 proberen Julia en ik vanavond jou als 538-luisteraar wat beter te leren kennen? En dat doen we door middel van stellingen. En vanavond is het weer een spicy stelling. Namelijk, heb jij wel eens seks gehad in het huis van je vrienden? Wij proberen een percentage te schatten. Hoeveel procent van de luisteraars heeft wel eens seks gehad in het huis van vrienden? Dus stuur het vooral even in via de 538-app. Ook als je het nog nooit gedaan hebt, maar ook dus als je het wel gedaan hebt. En dat mag ook volledig anoniem. Julia?
1: Wat wil je weten? Het percentage of ik het wel eens heb gedaan?
0: Nee, ik wil wel eens even weten of jij wel eens seks hebt gehad in het huis van je vrienden.
1: Ja. Ja, dat is nou snel antwoord ook.
0: Zo.
1: Nee, maar niet vaak of zo. Maar vroeger heb je toch wel eens... Gewoon dat je een beetje rebels bent. Jaartje of 18, 19, 20. Dan heb je van die verjaardagen bij vrienden. Dan ben je jong, je bent verliefd, je wil wat. En ik had een verjaardag van een... Ik had een relatie. En ik had een verjaardag van een vriend van mijn vriend. En toen gingen we even naar boven, even naar zolder. Even kijken naar, naar de slaapkamer van zijn ouders.
0: Oh nee, ook nog op die slaapkamer.
1: Ja, maar ik hou er ook helemaal niet van, joh. Maar ja, hij dwong me. Nee, helemaal grappig. Nee, dit, nu ga ik heel
0: raar kant op.
1: Nee. En toen waren we dus bezig. En toen werden we... Betrapt!
0: Nee, ook nog.
1: Ja, echt verschrikkelijk. En toen schaamde ik me zo erg, dat weet ik nog zo goed, dat ik me de hele avond, op de hele verjaardag lang, heb ik me verstopt in het washok met de deur op slot. Dat mensen ook aan het aankloppen van, joh, waar ben je? Ja, maar ik durfde gewoon die mensen niet onder ogen te komen.
0: Dat je vertelde dat die mensen dit verhaal nog steeds vertellen, toch?
1: Letterlijk, 4 weken geleden stond ik op een voetbaltoernooi. En die vader dus, van die vriend, van mijn vriend, die kwam naar me toe. Die zei, hey, Julia, jij was toch dat meisje die het op ons bed heeft gevoeld? Nou ja.
0: Nou, mooi.
1: Nee, helemaal niet mooi. Verschrikkelijk verhaal.
0: Ik heb dit persoonlijk zelf nog nooit gedaan, dus ik hoor bij
1: geloof ik ook echt helemaal geen zak van.
0: Nou, hoezo? Nee, ik heb het oprecht nog nooit in huis van vrienden gedaan. Nee, ja, zweer het je. Ik heb er heel lang over nagedacht. Maar nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Dus wel de vraag aan jou, aan de 538-luisteraar. Heb jij wel eens seks gehad in het huis van vrienden? Zowel ja, stuur het in via de 538-app, ook als je het niet hebt gedaan. Hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft het gedaan, denk je, Julia?
1: Ik denk wel meer dan je denkt. Ik denk 65%.
0: 65%, ook weer zo'n hoog getal gelijk. Nee, ik denk echt 25%. Ik denk echt heel weinig. 25% zeg ik. Maar ja, bewijs ons het tegendeel. Pak die 538-app erbij, deel je verhaal. En het mag absoluut anoniem, hè, zodat we er geen naam bij noemen. Zet dat er dan ook eventjes bij. Dus heb je wel eens seks gehad in het huis van vrienden? Sander en Marshmello. Oh ja, Vice en Afrojack. Dit is Hey.

0: gesprek van Bas en Dylan. En de vraag, heb jij wel eens seks gehad bij vrienden thuis?
1: Lekker spicy op de vrijdagavond hoor, Jordi.
0: Precies, nou Julia biecht er net al op. Ja, dat heeft ze gedaan. Ik heb het nog nooit gedaan. We proberen erachter te komen hoeveel procent van de 58 luisteraars wel seks heeft gehad bij vrienden thuis. Laten we eerst even naar Juanita gaan. Juanita, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Nou, gelijk met de deur bij jou in huis vallen. Binnenvallen. Heb jij wel eens seks gehad bij vrienden thuis?
2: Ja, wel vaker, ja. Zeker.
0: Wel vaker?
2: Ja, zelfs mijn eerste keer was bij vrienden thuis.
0: Hè? Maar heb je überhaupt nog seks bij jezelf thuis? Of, maar hoe zit dit dan gewoon niet? Hè? Waarom vaker?
2: Ja, als je jong bent en je hebt geen huis en je woont nog thuis, dan moet je wat, toch?
1: Dat snap je, wel, ja. Je bent jong en je wil wat.
2: Precies, Julia. Helemaal klopt. En ja, als je dan vriend hebt met een huis, ja, dan moet je in de slaapkamer als ik af en toe afstaan, toch?
1: Heerlijk. Maar vind je dan ook dan, zeg maar, het aspect dat het dan ook eigenlijk een beetje spannend is, omdat het dan bij iemand anders is, ook nog meewerken? Of maakt het je niet uit waar het is?
2: Nou, of het is ja. Ik kan een extra dimensie geven, maar mij niet per se.
1: Maakt jou niet uit.
0: Ja, goed, niet even een hondenkennel, denk ik, op de achtergrond.
2: Ja, alles op jullie.
0: Juanita, dankjewel voor het delen van je verhaal. Nog een hele fijne avond.
1: Ja, leuk
2: geluisterd. Ja, en ik weet zeker dat er nog veel meer mensen zijn.
0: Ja, ik denk het ook wel. We gaan zo meteen het percentage horen. Voordat we eerst nog eventjes naar Anoniem gaan. Anoniem, hallo met Jordi en Julia op 538.
3: Hallo.
0: Hallo. Heb jij wel eens seks gehad bij vrienden thuis?
3: Ja, zeker. Het is, je bent jong en het was carnaval, dus ja, ergens weet je het wel. En toen gingen wij met vrienden naar huis. En van het een komt het ander, hun op hun kamer. En toen dachten wij, ja, waarom ook niet?
1: Dus dan wij maar in de kelder.
3: Nou, op de bank, ja, zeker.
0: En is dat dan alleen maar bij, ja, toen je jong was, gebleven? Of vindt dat regelmatig nog plaats tegenwoordig?
3: Nee, het is bij één keer gebleven.
0: Oké. Okay. Janske, dankjewel voor het delen van je verhaal.
3: Nou, super.
0: Fijne avond en fijn weekend.
3: Doei.
1: Doeg. Wilde zij niet anoniem blijven?
0: Ja, dat klopt. Dus ik...
1: Nee.
0: Ja, jij benoemt het ook nog. Ja.

0: Het stond
1: maar
0: hier
1: het is ook allemaal deel. Niet zo erg, nee, toch? We hebben het over seks. Dat is dat ook gewoon heel uit. Normaal allemaal.
0: Het percentage uiteindelijk. Jij dacht 65%. Ik dacht volgens mij in mijn hoofd 25%.
1: Ja. Nou, er komt ook nog een berichtje binnen van Jur. Die zegt al, er zijn sowieso echt heel veel mensen die ja zeggen. En hij zegt ook, ja, in het zwembad gewoon bij de ouders van mijn zwager. Vind ik ook wel gedurfd.
0: Ja, dat is wel gewaagd, ja. Uiteindelijk percentage, 55% van de 50 luisteraars heeft wel eens seks gehad.

0: Armin van Buuren en Sam Gray, Dream a Little Dream op 538. Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan. Met wel weer traditiegetrouw, kip of ei. De vraag is iedere avond natuurlijk hetzelfde. Hè? Welke van de twee gegeven opties stond er eerder?
1: Met vanavond, wat was er eerder? Pippi Langkous of de 101 Dalmatiërs?
0: Pippi Langkous of de 101 Dalmatiërs? Wat zitten we nou ook weer te doen?
1: Ja, we moeten even een balans houden. We hebben net al spicy seks en nu dan weer eventjes terug.
0: Pippi Langkous of 101 Dalmatiërs?
1: Ja, maar het is wel, ik zou het wel willen weten. Dus, ja. Nou ja, app maar via de app van 538. Wat was er eerder, Pippi Langkous of de 101 Dalmatiërs?
2: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
8: Odido. Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
10: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: tahun ni.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Alle verf super voordelig.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
7: 538 Nieuws.
8: 8 uur.
9: Amsterdam en Enschede zijn tevreden over het fatbikeverbod. De overlast en klachten zijn afgenomen. In Amsterdam mogen fatbikes niet meer door het Vondelpark en Enschede weert ze uit de binnenstad. Sommige fatbikers hebben wel een boete of een waarschuwing gehad, maar verder gaat het goed, zeggen de gemeenten. Meerdere Europese landen komen met extra grenscontroles door de migranteninvasie in Ceuta. Frankrijk stuurt extra agenten, drones en vliegtuigen naar de Spaanse grens en ook treinen worden extra gecontroleerd. In Italië wordt extra gecontroleerd in havens en op vliegvelden en Duitsland gaat langer door met de bestaande grenscontroles. Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een wethouder van Bunschoten, meldt RTV Utrecht. Ze had naaktfoto's aan hem verkocht op OnlyFans en die zou hij zonder toestemming op Telegram hebben gezet. En dat mag niet. De wethouder stapte onlangs op. Of dat iets met de foto's te maken heeft, is niet bekend. En hackers hebben deze week aanvallen uitgevoerd op tientallen drinkwaterbedrijven in Minnesota en andere Amerikaanse staten. Er zijn aanwijzingen dat Iran erachter zit, maar volgens president Trump heeft Iran wel wat anders aan zijn hoofd. Hij noemt de waterbedrijven in Minnesota een stelletje prutsers. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het nieuws op 538.
10: Dankjewel. Krijg de situatie op de weg. Op dit moment 3 vertragingen. De A1 richting Osnabrück tussen de Lut en Nederlandse grens. 9 minuten. De A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 14 minuten. En de A27 richting Utrecht tussen Lekbrug en Houtensebrug. 8 minuten vertraging. En de flitsers die krijg je van Julia.
11: Te beginnen op de A7 Den Oever richting Bolsward bij Witmarsum. 107,8. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk. 56,7. De A9 ook maar richting Haarlem bij Velsen-Zuid. 49,1. De A15 Del richting Gorkum bij Vuren. 103,4. De A27 Hilversum richting Almere bij Almere 114,9. Ook de A27 Almere-Hilversum de andere kant op bij Almere 112,3. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst 59,8. Sorry.
10: Wat is er?
11: Niks. Ik krijg gewoon opeens een slappe lach. Ik weet niet waarom. De A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20,4. De A58 Vlissingen richting Goes bij 161,5. De A58 Tilburg richting Eindhoven bij Oorschot 19,8. En tot slot de A79 Maastricht richting Heerlen bij Valkenburg op de rem bij 8,6.
10: Ja, jongen. Ik vind je hartstikke leuk. Wij hebben een soort van broer en zus band. Maar... Nou, laat maar.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
16: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
16: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
10: Zometeen kippen of ei van Roeko hoor je. En eerst Miley Cyrus hier is End of Doorgaan.

0: Farruko en Pep Pasori op 538. Nou, Julia en ik hebben elkaar eventjes herpakt nu inmiddels. Ja. Want ik denk dat er als radio-dj niets ergens is dan of je stem kwijtraken of in de slappe lach belanden op de radio.
1: Je hebt kom het allebei. Ja. Nee, we zijn herpakt.
0: We
1: ja.
0: zijn weer helemaal herpakt. We zijn klaar voor kip of ei. Antwoord op de vraag, wat was er eerder? Pippi Langkous of 101? Dan maar.

0: Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Heb jij nog wilde weekendplannen vandaag?
1: Ja, bijkeuken verbouwen.
0: Oh, dat is een hoop wild.
2: Wilde man.
0: Ja, maar moet er veel verbouwd worden in de bijkeuken?
1: Ja, ik moest een nieuwe vloertje, die moest even helemaal glad gemaakt worden. En er hebben een keuken erbij.
2: Dus hey Joe, waar was jij vroeger? Hoe oud ben jij als ik vragen mag?
1: 36,
2: oké. Okay. Waar keek je dan liever naar vroeger? Was dat dan Pippi Langkous of de 101 Dalmatiërs?
1: Ja, dat was toch wel de 101 Dalmatiërs.
0: Ja. Nou, voordat we jou gaan vragen welke van de twee er eerder was, laten we eerst eventjes beginnen met Pippi Langkous. Astrid Lindgren bedacht Pippi nadat haar dochter om een nieuw verhaal vroeg. Pippi groeide uit tot een symbool van zelfstandigheid en eigenzinnigheid in kinderboeken. Haar paard woonde gewoon bij haar op de veranda.
2: Dan de 101 Dalmatiërs. Zoveel honden tellen vraagt bijna om een rekenmachine, toch? Dodie Smit die schreef het verhaal na inspiratie door haar eigen Dalmatiërs. En de roman die werd wereldberoemd door de latere Disney-verfilming van Cruella de Vil. Doodeng was zij ook.
0: Oh, ja, ze was zeker doodeng.
2: Fucking eng.
0: Joe, aan jou de vraag. Welke was er eerder?
1: Ja, ik denk Pippi Langkous.
0: Jij denkt?
1: Maar ik denk dat ik ernaast zit.
0: Je denkt dat je daarnaast zit, maar je zegt wel Pippi Langkous.
1: Ja, nou, we komen er maar op... ik ben een beetje snel met reageren dat ik het hoorde
0: op de radio. Nou, we komen er maar op één manier achter. Want de balans is... Pippi Langkous komt uit 1945.
2: En de 101 Dalmatiërs uit 1956.
0: En je had dus helemaal gewoon gelijk.
2: Hoppa!
0: Lekker man.
2: Yo.
0: Gefeliciteerd, je gaat er vandoor met het 5-jaar strandlaken.
1: Ja, lekker.
0: Fijn weekend.
1: Ja, dankjewel.

0: vrijdagavond van 538. Jordi en Julia hier.
1: Waar geef jij veel geld aan uit waar andere mensen van zeggen... Nou, doe eens even normaal. Denk daar vast even over na. Gaan we het zo meteen even over hebben.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: Enquête de Grand Prix. Check 538.nl.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of Voel de Liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
7: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
18: Müller Milk, the moo you can't resist.
19: 538, Jordi en Julia.
20: David Guetta, Sia, Hoyena, Shakira en Burna Boy bieden

0: David Guetta, Sia, Beautiful People. Hoorde je op 538. Jordi en Julia hier op de vrijdagavond van 538.
1: Waar geef jij veel geld aan uit waar andere mensen van zeggen... Nou, doe eens even normaal, man.
0: Ik durf het bijna niet te zeggen.
1: Heel benieuwd.
0: Nou, mijn vriendin en ik hebben een huis gekocht. En de afgelopen 12 jaar heb ik in een huurappartementje gezeten. Ik heb altijd gezegd, op het moment dat ik een eigen huis heb... dan wil ik heel graag een slim huis. Dus dat je dat alles met elkaar plaatst.
1: Dat de gordijnen automatisch dichtgaan.
0: Dat soort dingen allemaal.
1: Maar zo in je handen klapt en dat het licht dan uitgaat. Dat is echt life goals.
0: Ja. Maar dan heb je ook wel een goed netwerk nodig. Dus het internet, zeg maar. En dat heb ik gisteren al aangeschaft. Terwijl ik trek er pas in over 4 weken.
1: Maar waarom?
0: Dan dacht ik, dan heb ik het maar alvast. Dan heb ik dat budget al gereserveerd voor dat, weet je wel. Dan kan ik dat geld niet nog ergens anders op uitgeven. En daar hing een vrij duur prijskaartje aan.
1: Wat heb je daarvoor betaald dan?
0: €1000.
1: €1000 voor een beetje wifi?
0: Ja. Jezus. Ja, dan heb je wel echt ook een systeem. Nou, dat gebruiken ze volgens mij hier bij 538 bij Talpa gebruikt. Wordt normaal gesproken wordt voor bedrijven gebruikt.
1: Wat betaal je daar normaal van? Ik heb geen idee. Wat betalen mijn ouders of zo daarvoor? Ik heb echt geen idee.
0: Normaal gesproken, als je een internet afsluit, dan krijg je daar gewoon een router bij van KPN of Odido. Of noem het maar op. Dus dan hoef je daar niet voor te betalen.
1: Maar zeg maar, dat is toch prima?
0: Ja, maar kijk, ik wil dan uiteindelijk een eigen serverruimte thuis. En
1: ik wil dan
0: camera's aansluiten met bedrading, zeg maar. Dus dat ze daarop aangesloten worden. En dat alles gewoon goed internet heeft. En is super snel.
1: Je ziet wel waar het geld wordt verdiend, hè, van ons twee.
0: Jij dan?
1: Nou, ik heb het, denk ik, met mijn nagels. Kijk, ik ben vandaag naar de nagelvrouw geweest.
0: Het zijn leuke nagels.
1: Ja, roze zijn ze met een soort van Grieks oogje. Maar ik krijg altijd, als ik zeg tegen mensen... Want ze zeggen zo, wat mooi, we laten je nagels doen. En dan zeg ik wat ik ervoor betaal. En dan slikken mensen altijd in koffie uit.
0: Nou, kom maar op.
1: €110.
0: €110?
1: €110. Maar ik wil
0: het wel... Hoe vaak doe je dit?
1: 1 keer per maand.
0: 1 keer per maand €110 voor nagels?
1: Klopt. Maar ik wil wel eventjes uitleggen hoe dat in mijn hoofd werkt. Want ik ben er dus iedere dag blij mee. Dat is 110 gedeeld door 31. Dat is €3,50 per dag. Dus dan ben ik voor €3,50 per dag iedere dag blij. En dan vind ik het echt helemaal het waard. En dat is 110 keer 12. Dat is €1320 per jaar. Ja.
0: Oh,
1: en maar hallo, ik geef dat uit aan nagels. En jij in 1 keer een beetje wifi, hè?
0: Ja, dat heb ik de komende 30 jaar. Heb ik daar plezier van. Heb ik goed internet. Dat gaat heel lang meegaan, die spullen. Kom maar op in de 538-app. Waar besteed jij heel veel geld aan? Waarvan een ander zegt, wat een onzin. Deel even je verhalen via de 538-app. Ben benieuwd, Post Malone, Circles, hoor je naar Bente.

0: Circles hoor je op 538.
1: Waar geef jij veel geld aan uit waarvan andere mensen zeggen, nou doe eens even normaal. Jordi gaf net een voorbeeld dat hij wifi voor zijn nieuwe huis heeft gekocht voor 1000 euro.
0: Ja.
1: En dat ik mijn nagels doe voor 110 euro. Wat ik,
0: per maand.
1: Ja, maar ja, nee, we hebben net uitgerekend. 3,50 euro per dag, Jordi Barnes.
0: Er komt hier ook een berichtje binnen. Ik heb een enorme collectie Lego. Ik heb zelfs eens één keer 18.000 euro opgemaakt in een Lego winkel bij Disneyland Parijs. Ah, wat?
1: Hé?
0: Dat is absurd.
1: Ik heb het sowieso nooit begrepen. Ik vind Lego wel cool hoor, maar ik vind dat zo ongelooflijk.
0: Ja, het is ook jammer dat er geen telefoonnummer bij staat. Anders hadden we diegene zeker eventjes gebeld. Kai hebben we ook een telefoon. Kai, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hey.
0: Kai, waar heb jij heel veel geld aan uitgegeven waarvan een ander zegt, what the fuck?
2: Nou ja, 200 euro per maand aan Temu.
0: Pardon?
2: Ja.
1: Oh, Temu, dat is een soort van AliExpress-ish, toch?
0: Ja.
2: Ja, dat klopt. Al die goedkope dingetjes, ik en mijn ouders bestellen daar maandelijks wel voor 150 met 200 euro per maand aan verschillende dingen.
0: Sorry, maar wat bestel je dan ineens? Kai hebben ook een telefoon. Kai, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hey.
0: Kai, waar heb jij heel veel geld aan uitgegeven waarvan een ander zegt, what the fuck?
2: Nou ja, 200 euro per maand aan Temu.
0: Pardon?

0: Verschillende dingen. Het zijn echt allemaal verschillende gadgets. Lichten, ventilatoren. We hebben van die airfryers besteld. Nou ja, bij ons is het altijd heel gezellig in de achtertuin. Dus we hebben allemaal verschillende...
1: Maar Kai, zeg maar dan alsjeblieft wel dat je rookmelders en brandbeveiliging hebt besteld in Nederland. Want het kan toch allemaal niet veilig zijn?
0: Nou ja, we hebben wel overal brandbeveiligers, maar dat niet van Temu. Dus dat is wel...
2: Godzijdank. Maar wat is één ding wat je ooit op Temu hebt gekocht wat echt je wereld heeft veranderd?
0: Nou ja, mijn hond is dus een beetje ziek en die wordt steeds kaler. Dus we hebben een keer een pruik voor mijn hond gehaald op Temu.
2: God. Het is echt klaar nu.
0: Ja, je hebt er echt alles op. Dus dachten, nou ja, laten we het doen. Het ziet er niet uit.
2: Joh. Wil je even die foto sturen in de app van 538? Ik knal Jordi of ik hem wel even op onze Instagram.
0: Ja, is goed. Ga ik doen.
1: Kai, ik ga toch de vraag stellen. Vind je dit wel ethisch verantwoord eigenlijk?
2: Gaat hij weer. Moraalridder.
0: Nou ja, eigenlijk niet. Maar... Het is wel echt veel goedkoper dan hier in Nederland, al die dingen. Dus,
1: ja, dat zeker. Voor €200 koop je iedere maand Temu leeg, denk ik ook.
0: Ja, het is echt heel erg.
1: Kai, dankjewel voor het delen van je verhaal, man.
0: Geen probleem.
1: Fijne avond. Hoi. Doeg. Anoushka die stuurt dat duiken haar hobby is. Van duikcomputers tot aan pakken, tot aan duikbestemmingen.
2: Ook een dure hobby.
1: Automaten zettende flessen nog allemaal. Ja, dat is een gigantisch dure hobby. Nou, dan vallen wij uiteindelijk toch nog wel mee, toch?
2: Ja, absoluut. Ja. Koop je die nagels.
1: Precies, koop je die wifi voor dit nieuwe huis. Wij hebben op de avondshow Jordi en Julia hier. En dat was er meer voor deze vrijdag.
2: Ja. Jij blijft nog even hangen.
1: Ik blijf nog even een uurtje hangen met 5 weekendmix. Zo meteen natuurlijk, van 9 tot 10. En Jul, jij bent er morgen om 12 uur weer samen. Zeker. Met Martijn, toch?
2: Ja.
1: Top, doen jullie het dan dunnetjes over. Gezellig. 5:38, avondshow, vrijdagavond. Jordi en Julia hier met zometeen Miles Smith en Wait For You. En eerst Another. En 54 Ultra, they just talk to you.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: een tikkie anders doet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Verfwinkel.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal...

0: 99 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: 538 Nieuws.
12: 9 uur.
13: In Papendrecht werd gisteren een vrouw korte tijd ontvoerd in een auto en daarna werd haar huis overvallen. De andere bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De overvallers gingen er met een buit vandoor. De politie zoekt naar drie mannen en roept getuigen op om zich te melden. Een man die gisteren tijdens de World Pride in Amsterdam twee vrouwen lastig viel, heeft 40 uur taakstraf gekregen. Toen een andere vrouw ingreep, kregen ze ruzie en zei de man dat alle homo's dood moeten. Omdat het op de Pride gebeurde, vindt de rechter dat het geen vrijheid van meningsuiting is, maar opruiing en discriminatie. In Zwitserland hebben koeien een mysterieuze ziekte. Ze hebben koorts en diarree en geven veel minder melk. Experts denken dat het misschien met de hitte te maken heeft en adviseren om de koeien schaduwplekken en extra water te geven. Maar het kan ook zijn dat er een besmettelijke veeziekte rondgaat. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker één naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. De politie onderzoekt de zaak van de schoenensnuffelaar. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het nieuws op 538.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
16: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
17: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
18: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
21: De allerlaatste.
11: Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer!

van Google en Solto. Een uur lang de beste 538 voor je op een rij in de mix. Perfecte weekendgevoel. Met zometeen nog David Guetta. Bakermat komt eraan. Nou, Jennifer Lopez en David Guetta. Hier is 7.

Guardian, Joe Martin. Morgenavond trouwens ben je weer van harte welkom, hè, op de dansvloer van Dance Department. 3 uur lang de allerbeste dance. Gepresenteerd iedere zaterdagavond vanaf 9 uur door Armin van Buuren. Hier is Goldband.

collega's en ook met hun eigen show hè, op de vrijdagavond. Jordan Lucas en Steven, All I Know in de 538 Weekend Mix. Dimitri Vegas en Like Mike, David Guetta komen er voor je aan. Nou, Martin Garrix en Ed Sheeran, hier is Repeat It. Fijn weekend!

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: De hits van 538, overal in Nederland.
13: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
12: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van...

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: Nou, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De hypotheker.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: 538 Nieuws.
11: 10 uur.
12: De Europese Unie vergadert maandag over de situatie in Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko illegaal naar de Spaanse enclave te komen. De meeste zijn ook alweer weg. Meerdere EU-landen zijn er toch boos over en eisen maatregelen. Sommige landen hebben zelf al extra grenscontroles ingevoerd. In het zuiden van Italië is een aardbeving geweest bij de stad Napels. De beving was niet zwaar, maar wel een van de zwaarste in dat gebied. Er is schade aan gebouwen en op sommige plaatsen is de stroom uitgevallen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Het openbaar vervoer is uit voorzorg stilgezet. In Oekraïne zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan voor de voormalige minister van Defensie, Fedorov. Hij werd ontslagen door president Zelensky, maar de betogers eisten zijn terugkeer. Fedorov is populair in Oekraïne. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de militaire successen tegen Rusland. En de vrouwen van PSV hebben voor het eerst de Supercup gewonnen. De landskampioen won in het Philipsstadion met 3-0 van bekerwinnaar FC Twente, dat tot nu toe alle edities won. PSV was de betere ploeg, maar het duurde ruim een uur voor het eerste doelpunt viel. Daarna liepen de Eindhovense vrouwen snel weg van Twente. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het nieuws op 538.
13: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
15: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederland. Loterij. Speelbewust 18+.
16: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
17: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Martin Garrix. Radio 538.
3: Yes, ik ben terug. Thanks voor het luisteren naar mijn wekelijkse show vol nieuwe muziek.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
6: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Er bestaat een club in Nederland waar iedereen welkom is. Dus jij ook. 538. De deuren openen. Morgenavond om 9 uur. Entree is gratis. Dansgarantie is 100%. En wij regelen de beste DJ's en de lekkerste BPM's voor je. Met in onze hotmix een van de meest genoemde namen van dit moment. De Belgische Pagassi. En ik heb nieuwe muziek voor je. Van Arpad, David Guetta en de Swedish House. Ik zie je morgenavond, 9 uur op 538.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
14: It's It's playtime.
15: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst?
1: Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: 538 Nieuws.
22: 11 uur.
23: Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
24: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
25: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
24: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
26: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
27: Ik heb letterlijk niks.
28: Het gaat de hele dag regenen, hè?
29: Nee, ik heb geen regenjas.
30: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
31: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: ik vind hem echt wel lekker deze gewoon. En weet je, heb jij een goed eindexamenfeest gehad vroeger?
1: Nou, ik ga er niet te lang over praten, maar daar is alles voor ons begonnen volgens mij. We hebben ooit een eindexamenfeest georganiseerd.
0: Oh ja, dat is waar. Maar het was niet echt ons eigen eindexamenfeest, maar wel het begin van de carrière.
1: Ons budget was €250 en we moesten toen van inleggen €8000. Dat zijn gewoon ja tegen het contract gewoon gedaan en gelukt.
0: Klopt, op een hele mooie venue, echt de mooiste venue op het Rembrandtsplein.
1: Escape Amsterdam.
0: Juist.
1: Gewoon gelukt. Nou.
0: Deze drie mannen produceerden voor ze doorbraken met muziek voor Noorse eindexamenfeesten. Nu maken ze muziek voor de hele wereld, want na een doorbraak met Magnetic,
1: yes,
0: is de bouwstaan los. Je hoort ze nu met Lose Myself.

0: zaal. En daarom doen ze vaak meer dan alleen wat plaatjes draaien.
1: We hebben het over Tita Lau samen met James Her. En je weet natuurlijk wie haar man is.
0: Ja, dat weet ik.
1: Ja.
0: James Hype.
1: Juist, ja. James Her, James Hype. Een beetje ingewikkeld. De Triple A-track deze week op 538.

0: vroeger naar allerlei festivalvideo's. Nu wordt het zo.
1: Later vertel je over die ene zomer.

0: Dutch Grand Prix. Check 538.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Here we go!
5: Radio 538.
6: Summer Ryan. Gefascineerd naar festivalvideo's kijken in de

0: vroeger graag deed.
1: Deden we ook een beetje, maar iets anders.
2: Ja, ja, we keken wel een beetje naar Bob Sinclar en zo, met Africanism en dat soort dingen.
0: Ja, hij was een van de eerste die alles ging vastleggen van reizen en toeren. En ik weet ook dat we Sensation video's bekeken.
2: Ja.
0: Echt, dat was de grootste droom die we uiteindelijk ook waargemaakt hebben. Bizar, hè?
2: Zeker waar. Ja. Dus het werkt wel, denk ik, naar die video's kijken, hè?
0: Zeker weten.

0: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero anderhalf.

0: aanpakken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
4: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Wacht niet te lang. Directlease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
6: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: 538 Nieuws.
15: 12 uur.
16: In Bilthoven zijn tientallen mensen uit hun huis gehaald. Er staat namelijk een auto in de straat waar misschien gevaarlijke stoffen in zitten. Van wie de auto is en om wat voor stoffen het gaat, dat is allemaal nog onduidelijk. Specialisten van de politie gaan nu checken wat er precies in de auto ligt. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond heeft nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond van zich laten horen rondom FIFA's nieuwe plan om aandelen in WK's te verkopen aan investeerders. Kenners gingen ervan uit dat de Zuid-Amerikanen wel mee zouden gaan in Infantino's plan, maar ze eisen nu eerst meer informatie van de FIFA. In Madrid hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Amerikaanse ambassade tegen de stormloop van migranten gisteren. Sommige demonstranten brachten daar een nazi-groet. Bij de stormloop kwamen duizenden mensen naar een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De meeste van hen zijn trouwens weer terug. En de gemeente Leiden is zo klaar met de overlast van jongeren bij een voetbalkooi dat de burgemeester ingrijpt. Hij heeft voor komend half jaar een samenscholingsverbod ingesteld. Omwonenden hadden vooral 's avonds en 's nachts veel last van jongeren die kwamen hangen. En nu mogen er maximaal 2 mensen tegelijk zijn. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag is het overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
14: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
17: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Op je radio. Lucas en Steve.
18: Yo, welkom bij het nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 5.

0: Wat een klapper, hè? Dan is het nu tijd voor een van onze vaste items in de show. De Social Request. Het werkt zo. Jij stemt op onze Instagram wat je wil horen. En wij draaien dat vervolgens voor je. U vraagt, wij draaien letterlijk ook deze week natuurlijk weer. De volgende kreeg de meeste stemmen. Dit is de Social Request.
1: You're listening to Lucas and Steve Radio. Lucas and Steve Radio.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Tientallen bewoners van Bilthoven worden in een zalencentrum opgevangen. Ze moesten hun huis uit, want er staat een auto in de straat waar mogelijk gevaarlijke stoffen in zitten. Specialisten van de politie doen er onderzoek. Ook zijn er 2 mensen opgepakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. Een voor de regio behoorlijk heftige aardbeving heeft rond Napels voor 21 gewonden gezorgd. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De stroom is her en der uitgevallen en het treinverkeer rondom de Italiaanse stad is uit voorzorg stilgelegd. De brandweer ziet lichte schade aan gebouwen. Een paar onbewoonde gebouwen zijn ook ingestort. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond wil nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond meer opheldering over de nieuwe FIFA-plannen rondom WK's. Die moeten, als het aan FIFA-baas Infantino ligt, deels in handen komen van investeerders. De UEFA is daar woest over. De Zuid-Amerikanen willen vooral dat er beter over nagedacht wordt. En de droogte in Europa heeft voor archeologen ook zo zijn voordelen. Zo zijn er op de bodem van de Donau in Bulgarije botten van mammoeten zichtbaar geworden. Zo laag staat het water in de rivier. Experts van een museum zijn opgewonden over de vondst van de mammoeten die duizenden jaren geleden uitstierven. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan er in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

download the David Guetta playlist on Spotify.

0: It was the David Guetta playlist. Bye bye. See you next week.
1: 538 Nieuws.
2: 2 uur.
3: De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's aan investeerders te verkopen. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Het zorgt volgens hem voor zoveel oneenigheid dat het zijn doel voorbij schiet. Vooral Europese voetbalbonden waren woest. De UEFA dreigde met een boycot als de plannen door zouden gaan. De tientallen geëvacueerde bewoners in Bilthoven kunnen weer veilig naar huis. Er stond een auto in de straat waarvan gedacht werd dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Maar dat blijkt na onderzoek door de politie niet het geval. Wel zijn er 2 mannen opgepakt. Waaronder gedacht werd aan gevaarlijke stoffen, zegt de politie niet. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar leidt weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En een vervelend probleem voor de Universiteitsbiep van Utrecht. Daar hebben ze last van muizen. Een student zegt tegen RTV Utrecht dat hij ze tientallen keren per dag ziet lopen. Volgens de Biep wordt er dagelijks schoongemaakt, maar kunnen ze nooit voorkomen dat er muizen zitten. Die muizen laten zich vaker zien in de rustige vakantietijd. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden. Maar als de zon straks zich weer laat zien, dan wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. Alleen in het noorden kan in de ochtend nog wel wat regen vallen. Verder krijgen we een zonnige en droge dag. En dit was het nieuws op 538.
4: Welcome to Tomorrowland, One World Radio.
5: What's up guys? We're the Chainsmokers.